0: Wat is het wat je zo enthousiast maakt?
1: Dat is een proces geweest. Zoals gezegd waren die eerste psalmteksten, 1 tot en met 32, de gedicteerde teksten, die waren mij redelijk vreemd. Ik houd meer van levendigere teksten, waar Augustinus dus inspeelt op wat hij met het publiek beleeft. Niettemin waren er toch ook uitgebreide stukken die ik ook bijzonder kon waarderen. Zoals bekend, in de katholieke kerk ben je eigenlijk met de Bijbel niet erg vertrouwd van oudsher. Ook niet met de psalmen, maar je hebt wel enig idee over de psalmen, welk belang zij hebben gespeeld in de loop van de tijden. Dus psalmen zijn overal in de liturgie enzovoorts. En ik ben steeds benieuwder geworden naar de inhoud van die psalmen en hoe ze door iemand als Augustinus verwerkt worden en uitgelegd worden. En wat mij intussen ook heel erg is gaan interesseren, hoe anderen de teksten van Augustinus hebben vertaald en vaak niet begrepen hebben. Dus ik ben voortdurend ook op zoek naar passages die het begrip van de mensen te boven gegaan zijn. En waar je dan toch op de een of andere manier uitkomt via de grammaticale gegevens van dit of dat moet er staan.
0: Zullen we naar psalm 1 gaan? Als we nou, kun je dan eerst deze psalm lezen en dan naar de stukken die je uitgekozen hebt. Ja. Dan komen we vanzelf bij Augustinus misschien het enthousiasme ook tegen.
1: Ja. Psalm 1, zoals die werd gelezen door Augustinus. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Die niet bleef staan op de weg van de zondaars. Die niet ging zitten op de zetel van de waanwijsheid. Maar in de wet van de Heer lag zijn wil. In diens wet zal hij zich verdiepen dag en nacht. Hij zal zijn als een boom die werd geplant aan neerstromend water. Hij zal vrucht dragen op zijn tijd. Zijn blad zal niet afvallen. En alles wat hij doet zal voorspoedig verlopen. Zo zit het niet bij de wettelozen, zo zit het niet bij hen. Nee, zij zijn als het stof dat door de wind wordt weggeblazen van het aanschijn van de aarde. Daarom verrijzen de wettelozen niet bij het oordeel, de zondaars niet bij de raad van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen zal doodlopen.
0: En nu dus Augustinus, wat hij zegt.
1: Dan beginnen we bij vers 1 van psalm 1. En het gaat over de mens van de aarde en de mens des Heren. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Dat moet op onze Heer Jezus Christus slaan, de mens des Heren. Gelukkig de mens die niet meeging met de raad van de wettelozen. Dat was wat de mens van de aarde wel deed. Hij stemde in met de vrouw nadat zij was misleid door de slang om de geboden van God te overtreden. Dan gaan we verder naar paragraaf 3, vers 3 van de psalm. Hij zal zijn als een boom die werd geplant aan neerstromend water. Dat neerstromende water slaat op de wijsheid zelf, die zo goed was om tot ons heil de menselijke natuur aan te nemen. De boom die werd geplant aan neerstromend water is dan die mens. Op die manier kan immers ook worden opgevat wat er in een andere psalm staat. De rivier van God staat vol water. Verder kan aan neerstromend water betekenen aan de Heilige Geest. Aan hem dus over wie in de schrift staat, in de Heilige Geest zal hij je dopen. En die zelf zei, als je dorst hebt, kom dan drinken. En Als je wist wat God wil geven en wie het is die je om water vraagt, zou je hem erom hebben gevraagd en zou hij je levend water geven. Als je van dat water drinkt, zul je voor eeuwig geen dorst meer hebben, maar zal er een bron in je ontstaan van water dat opwelt tot eeuwig leven. Aan neerstromend water kan ook betekenen aan de zonden van de volken, want de waterstromen worden in het boek Apocalyps uitgelegd als de volken. Het is ook zo gek nog niet om het neerstromen op te vatten als verval, dat op zichzelf overigens weer verwijst naar de zondeval. Die boom is dus onze Heer. Hij zal uit het neerstromend water, dat wil zeggen uit de zondige volken, hen naar de wortels van zijn leer trekken en vrucht dragen, kerken stichten. Dat gaat hij doen op zijn tijd, dat wil zeggen na verheerlijking door verrijzenis en hemelvaart. Toen bracht hij immers pas kerkvruchten voort, nadat de Heilige Geest aan de apostelen was gezonden en zij in hun vertrouwen op hem waren bevestigd en naar de volken gestuurd. Zijn blad zal niet afvallen, dat wil zeggen, zijn woord zal niet zonder resultaat zijn, want alle vlees is gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En alles wat hij doet zal voorspoedig verlopen. Dat wil zeggen, alles wat die boom draagt en oplevert. Van dat alles moeten wij natuurlijk aannemen dat het op de vruchten en de bladeren slaat, op de daden en de woorden. Paragraaf 4. Wegblazen van de aarde. Zo zit het niet bij de wettelozen, zo zit het niet bij hen. Nee, zij zijn als het stof dat door de wind wordt weggeblazen van het aanschijn van de aarde. De aarde moet hier slaan op het stevig staan in God. Daarmee stemt overeen, de Heer is mijn erfdeel. Ja, mijn erfenis, zij straalt mij toe. Daarmee stemt ook overeen, houd de Heer hoog en blijf op zijn wegen. Hij zal u verheffen, opdat u de aarde bezit. Daarmee stemt ook overeen, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen bij wijze van erfenis de aarde bezitten. De vergelijking gaat als volgt. Zoals de zichtbare aarde de uiterlijke mens voedt en in leven houdt, zo doet de onzichtbare aarde dat met de innerlijke mens. Van het aanschijn van die aarde blaast de wind de wetteloze weg. Die wind slaat op hoogmoed, want die maakt iemand opgeblazen. Daarvoor beducht zegt op een andere plaats de psalmist, die dronken wordt van de overvloed van het huis van God en door de stroom van diens genot wordt gedrenkt, laat de voet van de hoogmoed mij niet naderen. Van die aarde blaast de hoogmoed hem weg die zei, ik zal mijn zetel hoog op de wolken zetten, ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Van het aangezicht van die aarde heeft de hoogmoed ook hem weggeblazen die zich verborg voor Gods aanschijn toen hij met zijn vrouw had ingestemd en had geproefd van de verboden boom om zoals God te worden. Dat die aarde op de innerlijke mens betrekking heeft en dat de mens daar vandaan door de hoogmoed wordt weggeblazen, kan heel goed worden begrepen uit wat er in de schrift staat. Aarde en as is de mens, waarom hoogmoedig? Al tijdens zijn leven heeft hij zijn binnenste weggeblazen. Ja, die aarde waarvan hij is weggeblazen, heeft hij zelf weggeblazen. Dat is wat hier heel raak gezegd wordt.
0: dit is Augustinus ten voeten uit.
1: Dit is Augustinus ten voeten uit, ja. Dat mag je wel zeggen. En die laatste zin, daar zijn ze bij mijn weten nooit uitgekomen. Niet de tekstbezorger van Corpus Christianorum Series Latina. En ook niet de vertalers die ik heb geraadpleegd. Dus daar staat in die vertalingen iets onbegrijpelijks. Hè? Maar dit is wat het is. Dit staat er.
0: Gaat het om die laatste zin?
1: Over die laatste zin. Ja, die aarde waarvan hij is weggeblazen, heeft hij zelf weggeblazen. Dus grammaticaal klopt dit. En ook de gedachte is raak. Augustinus zegt dat in deze paragrafen gezegd dat de aarde, zoals zij genoemd wordt in dat vers van de psalm, dat is het stevig staan in God. Wettelozen hebben juist die aarde waar zij stevig op staan, weggeblazen door hun hoogmoed. Dus ze zijn het zelf schuld.
0: Een aparte manier van denken dit, hè?
1: Ja. Ja, af en toe denk ik van, wie in het publiek heeft het nu begrepen, Augustinus?
0: Er zaten vissers en gewoon boeren. Het was een heel gewoon publiek.
1: Ja, natuurlijk. Ik snap dus voortdurend niet hoe dat publiek het allemaal heeft kunnen volgen. Natuurlijk heeft hij ook gepreekt voor zijn huisgenoten. Hè? Die waren daar wel degelijk toe in staat, denk ik, om het te begrijpen. Maar dan nog denk ik van, ja, dit is toch ingewikkeld allemaal. Hoe is het mogelijk dat het publiek dat allemaal volgen kan? Overigens zegt Augustinus op het eind van zijn preken, als hij afsluit, van ja, ik heb jullie wel heel erg lang aan de praat gehouden. Hè? Ik zat al te denken, is het niet allemaal te veel voor jullie? Dus hij biedt dan zijn verontschuldigingen een beetje aan.
0: Moeten wij dat nu ook doen?
1: Ja, soms denk ik van wel, ja.
0: Zullen we naar psalm 2 gaan? Daar had je ook een paar stukjes uitgekozen. Ik weet niet of wij alle stukken kunnen doen, maar goed. Ik ga nu naar psalm 2.
1: Psalm 2, zoals die werd gelezen door Augustinus. Waarom morden de heidenen en zonnen de volken op ijdele plannen? De koningen van de aarde kwamen in opstand en de heersers spanden samen tegen de Heer en tegen zijn Christus. Laten wij hun banden verscheuren, hun juk van ons afwerpen. Hij die in de hemelen woont, zal hen uitlachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn woede zal hij hen verbijsteren. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning op de Sion, zijn heilige berg, waarbij ik zijn gebod verkondig. De Heer zei tegen mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik zal je de heidenen geven als je erfenis, de uiteinden van de aarde als je bezit. Jij zult over hen heersen met een ijzeren staf, hen stuk slaan als een aarden pot. En nu, koningen, gebruik uw verstand. Laat u onderrichten, u allen die oordeelt over de aarde. Dien de Heer met ontzag, juich voor hem met beven. Maak u zijn leer eigen. Anders ontsteekt de Heer een toorn en raakt u van de juiste weg af. Wanneer ineens zijn toorn ontvlamt, gelukkig allen die hun vertrouwen stellen op hem.
0: Als ik dat laatste stukje lees, nu, koningen, gebruik uw verstand. Het lijkt nu wel, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, dat lijkt nu wel.
0: En nu heb je twee stukjes uitgekozen, deel, dat is paragraaf 5, dacht ik. 5 tot 6 heb ik hier staan.
1: Ja, inderdaad. Uitkijk, inderdaad. Dat is recenter. Paragraaf 5, uitkijken naar Gods heerlijkheid. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning op de Sion, zijn heilige berg, waarbij ik zijn gebod verkondig. Die zaken slaan duidelijk op de persoon van onze Heer Jezus Christus. En als Sion uitkijkpost betekent, zoals sommigen het uitleggen, dan gaat het hier in onze opvatting bij uitstek over de kerk. Want daar is de aandacht voortdurend gericht op het uitkijken naar de heerlijkheid van God, zoals de apostel Paulus zegt: wij die met onverhuld gelaat uitkijken naar de luister van de Heer. De betekenis van het psalmvers is dan: ik nu werd door hem aangesteld tot koning van zijn heilige kerk. De psalmist noemt de kerk een berg, omdat zij boven alles uitsteekt en stevig is gegrondvest. Ik nu werd door hem aangesteld tot koning. Ik namelijk, wiens handen zij wilden verscheuren en wiens juk zij wilden afwerpen. Waarbij ik zijn gebod verkondig. Wie zou dit niet zo ervaren, omdat het dagelijks gebeurt? Paragraaf 6. Eeuwig vandaag. De Heer zei tegen mij: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Men zou kunnen denken dat hier bij wijze van profetie gedoeld wordt op de dag waarop Jezus Christus als mens is geboren. Hoewel dat ook mogelijk is, is hier met het woord vandaag meer aan de hand. Het duidt op het heden. In de eeuwigheid is er geen verleden, alsof het zijn is opgehouden, en er is ook geen toekomst, alsof dat zijn er nog niet is. Maar er is alleen een heden, omdat al wat eeuwig is, altijd is. Daarom wordt in die uitspraak: vandaag heb ik je verwekt, het woord vandaag, in goddelijk perspectief opgevat. En daarmee verkondigt het oprechte en wereldomspannende geloof de altijd durende verwekking van de kracht en de wijsheid van God, die zijn enig geboren zoon is.
0: Dit is toch de essentie van wat wij geloven?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. En je moet er maar opkomen om het allemaal zo uit te drukken. Heel knap.
0: We gaan nu naar psalm 7. Zullen we weer met de psalm beginnen?
1: Psalm 7, zoals die werd gelezen door Augustinus. Een psalm, ook van David, die hij zong voor de Heer vanwege de woorden van Kusai, de zoon van Jemini. Heer mijn God, op u heb ik mijn hoop gesteld. Red mij van alle vervolgers en help mij. Anders gaat iemand er nog als een leeuw met mijn ziel vandoor, doordat er niemand is die mij verlost en redt. Heer mijn God, als ik dit deed, als er onrecht aan mijn handen kleeft, als ik kwaad met kwaad heb vergolden, mogen ik dan als een waardeloos vod neervallen door de hand van mijn vijanden? Mogen de vijand mijn ziel dan vervolgen en vastgrijpen? Mogen hij mijn leven tot aarde vertrappen? Mogen hij mijn roem terugbrengen tot stof? Sta op, Heer, in uw toren. Word verhoogd in het gebied van mijn vijanden. Sta op, Heer, mijn God, overeenkomstig het gebod dat u hebt uitgevaardigd. De vergadering van de volken zal u omringen. Keer vanwege haar terug naar omhoog. De Heer oordeelt over de volken. Oordeel over mij, Heer, vanwege mijn rechtvaardigheid en vanwege mijn onschuld boven mij. Mogen de slechtheid van de zondaars worden verkondigd en richt de rechtvaardige door harten en nieren te doorgronden, God. De rechtvaardige hulp die ik krijg, komt van de Heer die de rechten van hart redt. God is een rechtvaardige, sterke en langmoedige rechter. Hij brengt niet elke dag toorn. Als u zich niet bekeert, zal hij met zijn zwaard zwaaien. Hij spande zijn boog en maakte hem gereed. En daarop legde hij de instrumenten van de dood aan. Hij legde zijn pijlen klaar voor hen die in vuur en vlam stonden. Zie, hij is zwanger geworden van onrechtvaardigheid. Hij heeft gezwoeg ontvangen en onrecht gebaard. Hij groef een kuil en diepte die uit. Hij zal vallen in de kuil die hij groef. Zijn gezwoeg zal zich tegen zijn hoofd keren, zijn onrecht op zijn kruin neerdalen. Belijden zal ik de Heer overeenkomstig zijn rechtvaardigheid. Bezingen zal ik de naam van de Heer, de Allerhoogste. Paragraaf 6. Omhooggeheven omwille van de vergadering. De vergadering van de volken zal u omringen. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd. De vergadering van de volken kan worden opgevat als een vergadering van gelovigen of als een vergadering van vervolgers. Beide ontstonden door dezelfde nederigheid van onze Heer. De menigte die hem vervolgde omringde hem uit minachting voor zijn nederigheid. Over die menigte werd gezegd: waarom morden de heidenen en zonnen de volken op ijdele plannen? Maar de menigte die vanwege zijn nederigheid in hem geloofde, omringde hem op zo'n manier dat volkomen naar waarheid kan worden gezegd: Israël werd voor een deel met blindheid geslagen, zodat alle heidenen konden toetreden. En vraag het mij en ik zal je de heidenen geven als je erfenis, de uiteinden van de aarde als je bezit. Keer vanwege haar terug naar omhoog. Dat wil zeggen, keer vanwege die vergadering terug naar omhoog. En dat deed hij ook, zo begrijpen wij, door te verrijzen en naar de hemel op te klimmen. Nadat hij zo was verheerlijkt, schonk hij immers de Heilige Geest die hij voor zijn verheerlijking nog niet kon schenken, zoals het in het evangelie is geformuleerd. De Geest was nog niet geschonken, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Nadat hij dus vanwege die vergadering van de volken was teruggekeerd naar omhoog, zond hij de Heilige Geest. En van hem vervuld hebben de verkondigers van het evangelie de wereld vervuld met kerkgemeenschappen. Paragraaf 7. Te hoog voor begrip. De zin: sta op, Heer, in uw toorn, wordt verhoogd in het gebied van mijn vijanden, kan ook nog als volgt worden opgevat. Sta op in uw toorn. Laten mijn vijanden u niet begrijpen. Dan betekent: word verhoogd, Heer. Word hoog. Word zo hoog dat u niet begrepen wordt. En dat slaat weer op dat stilzwijgen. Zo wordt er namelijk over die verhoging gesproken in een andere psalm. Hij besteeg de cherub en hij vloog. Hij maakte van de duisternis zijn schuilplaats. Door die verhoging, dat wil zeggen door die verberging, toen zij die u kruisigden u niet begrepen vanwege hun zonden, zal de vergadering van gelovigen u omringen. Juist door die vernedering werd hij verhoogd. Dat betekent: werd hij niet begrepen. Daarop slaat ook: sta op, Heer, mijn God, vanwege het gebod dat u hebt uitgevaardigd. Dat betekent: wees hoog door nederig te verschijnen, zodat mijn vijanden u niet begrijpen. De rechtvaardige heeft immers de zondaars als vijanden, de vrome de wettelozen. En de vergadering der volken zal u omringen, betekent dan: juist door het feit dat zij die u kruisigen u niet begrijpen, zullen de heidenvolken in u geloven. Zo zal de vergadering van de volken u omringen. Maar als dat werkelijk de betekenis is, houdt wat volgt meer verdriet in, omdat wij het al beginnen te voelen, dan blijdschap omdat hij begrepen wordt. Het vervolg luidt namelijk: keer vanwege haar terug naar omhoog. Dat wil zeggen, keer vanwege die vergadering van het mensdom, de kerken puilen ervan uit, terug naar omhoog. En dat wil dan zeggen, houd maar weer op begrepen te worden. Wat betekenen dus die woorden vanwege haar? Toch niets anders dan dat ook zij, de kerk, u zal kwetsen. En wel op zo'n manier dat u volkomen naar waarheid en bij voorbaat aankondigt wat gebeuren gaat met de vraag: denkt u dat wanneer de mensenzoon komt, hij geloof zal vinden op aarde? Die mensenzoon spreekt evenzo over valse profeten met wie, zoals wij nu begrijpen, ketters zijn bedoeld. Vanwege hun onrecht zal bij velen de liefde bekoelen. Als dan zelfs in de kerken, dat wil zeggen in die vergadering van de volken waar de naam van Christus zeer wijd is verbreid, er zo'n grote overvloed aan zonden zal zijn, een overvloed die wij al voor een groot deel aan den lijve ondervinden, wordt er dan hier niet een honger naar het woord voorzegd die ook door een andere profeet is aangekondigd? Keert dan niet ook vanwege deze vergadering, die door haar eigen zonden het licht van de waarheid van zich vervreemd, God terug naar omhoog? En dat zou dan tot gevolg hebben dat maar heel weinig mensen, over wie is gezegd, gelukkig wie volhardt tot het einde, want die zal gered zijn, het oprechte geloof behouden of aannemen, een geloof dat gezuiverd is van allerlei verkeerde denkbeelden. Het is dus niet ten onrechte dat er wordt gezegd: keer vanwege haar die vergadering terug naar omhoog. Dat wil zeggen, zonder u weer af in de hoogte van uw geheime verblijven, zelfs vanwege die vergadering van volken die weliswaar uw naam draagt, maar niet doet wat u deed. Einde paragraaf.
0: Dit wordt eigenlijk tegen ons gesproken.
1: Tegen ons gesproken. Maar de zinnen waren nu wel erg lang. Ik hoop dat ik het goed heb gelezen. De gedachte is toch vrij ingewikkeld, naar mijn beleving.
0: Maar waarom heb je deze tekst dan uitgekozen?
1: Ja, omdat het typisch Augustinus is. Hij geeft er draaien aan die moeilijk te volgen zijn, waar je echt bij na moet denken. En dat nadenken, dat is je als toehoorder. Ik denk dat het moeilijk is om dat te volgen.
0: Maar als het zo moeilijk is om te volgen, waarom zou ik dit dan lezen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Je hebt het wel vertaald, dit.
1: Ik heb het wel vertaald, ja. Maar het blijft evengoed moeilijk, hè? En onder het lezen denk ik van ja, het is niet van onze tijd om dit in zo'n korte tijd allemaal te volgen. Je hoort het hem zeggen, je hoort jezelf het uitspreken, maar je moet er tegelijkertijd over nadenken. En daar heb ik dus moeite mee.
0: Dat nadenken?
1: Ja, dat nadenken. Ja, te schakelen tussen het uitgesproken woord en het volgen van de gedachte.
0: Dus in wezen de tijd waarin hij leefde,
1: ja.
0: En degene die ik nu ben, en ja, ik moet het nu realiseren.
1: Ja, zoiets. Het is ook weer typisch Augustinus. Hij is voortdurend heel logisch voor zichzelf bezig met de uitleg, denk ik. Maar makkelijk te volgen is het niet.
0: Zullen we naar het volgende stuk gaan?
1: Het volgende stuk, ja. Ik hoop dat het dan iets concreter wordt.
0: Nou ja, je hebt het zelf uitgekozen.
1: Ja. Omdat het typisch Augustinus is. Ik moet even drinken. Waar gaan we nu naartoe? Naar 8. Ik denk, nu komen we uit bij de wijnpers. Nu wordt het concreet. Psalm 8, zoals die werd gelezen door Augustinus. Voor het einde, voor de wijnpersen, een psalm ook van David. Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk is uw naam op heel de aarde. Want uw grootheid werd verheven boven de hemelen. Uit de mond van onmondige kinderen en zuigelingen hebt u de lof volmaakt vanwege uw vijanden, om vijand en verdediger te vernietigen. Want ik zal de hemelen zien, de werken van uw vingers, de maan en de sterren die u hebt bevestigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of het mensenkind dat u hebt bezoekt? Een weinig minder dan de engelen maakte u hem. Met heerlijkheid en eer kroonde u hem. En u stelde hem boven de werken van uw handen. Alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Alle schapen en runderen en bovendien de dieren van het veld, de vogels aan de hemel en de vissen in de zee, die door de paden van de zee wandelen. Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk is uw naam op heel de aarde. Alles neergelegd voor het mensenkind. Psalm 8, paragraaf 1. Wijnpers, beeld voor de kerkgemeenschap. Voor het einde, voor de wijnpersen, een psalm ook van David. In de psalmtekst lijkt de psalmist over die wijnpersen uit de titel niets te zeggen. Daaruit blijkt dat in de schrift één en dezelfde werkelijkheid vaak met vele en verschillende beelden voor ogen wordt gesteld. Wijnpersen kunnen wij namelijk opvatten als kerken, net zoals wij een dorsvloer als de kerk kunnen zien. Want of het nu om een dorsvloer of om wijnpersen gaat, daar gebeurt niets anders dan dat de vruchten worden ontdaan van hun omhulsels die nodig waren voor het ontkiemen, de groei en de rijping tot het moment van de graan- of de wijnoogst. Van die stut- of schutdeeltjes, het kaf in het ene, de schillen in het andere geval, worden op de dorsvloer de graankorrels en in de wijnpersen de sappen ontdaan. Zo gaat het ook in de kerken. Daar is een hele massa mensen die de wereld is toegedaan samen met de goede. Zij hebben die massa nodig. Ze worden erin geboren en worden er ontvankelijk voor het woord van God. Door de geestelijke liefde en met medewerking van de dienaren Gods worden de goeden afgezonderd van die massa. Waar het nu namelijk om gaat, is dat de goeden niet qua plaats, maar vooralsnog wel qua gezindheid worden gescheiden van de slechten. Hoewel beiden zich nog samen ophouden in de kerk, voor zover het hun lichamelijke aanwezigheid betreft. Maar er zal een andere tijd komen waarin het graan zal worden afgezonderd in de schuren en de wijn in de kelders. Het graan, zo zegt Johannes de Doper in het evangelie, zal hij bijeenbrengen in de schuren, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Dezelfde werkelijkheid kun je in een andere vergelijking zo begrijpen. De wijn zal hij opslaan in de kelders, maar de schillen zal hij uitstrooien voor het vee. Zo kunnen wij wat er in een dierenmaag gebeurt als een metafoor zien voor de straffen in de hel. Paragraaf 2. Wijnpers, beeld voor het gehoororgaan. Voor die wijnpersen is er nog een andere interpretatie mogelijk, zonder dat wij evenwel afstand hoeven doen van de betekenis kerken. Want ook het woord van God kan worden gezien als een druif. De Heer wordt immers ook wel een druiventros genoemd. Dat was de tros die aan hout hing, zoals de gekruisigde, en die uit het beloofde land werd gebracht door hen die het volk van Israël had vooruitgezonden. Wanneer dan het goddelijk woord, omdat het nu eenmaal moet worden uitgesproken, gebruik maakt van stemgeluid om overgedragen te worden naar de oren van de toehoorders, wordt door datzelfde stemgeluid, als was het een druivenschil, de betekenis ingesloten, zoals wijn. En zo komt de druif in de oren, als het ware een ruimte met wijnpersen. Daar wordt die opgedeeld in schil en sap, zodat het stemgeluid draagt tot aan de oren en de betekenis wordt opgenomen door het geheugen van de luisteraars, zoals bij een wijnvat.

0: zoals bij een wijnvat. En vandaag gaat het over in een geregelde levenswijze en een geordende geesteshouding, zoals van een wijnvat naar de kelders. Daarin zal de wijn ouder worden en aan kracht winnen, als die tenminste niet vergeten wordt en verzuurd. Tot zure wijn werd die namelijk bij de Joden, en van die azijn gaven zij de Heer te drinken. Want de wijn die de Heer na de aanplant van de nieuwe wijnstok, het Nieuwe Testament, zal drinken met zijn heiligen in het rijk van zijn vader, moet wel heel goed en krachtig zijn. Einde paragraaf 2. Paragraaf 3. Wijnpers, beeld voor het martelaarschap. Men vat de wijnpersen ook wel op als martelaarschappen. In die zin werden zij, die de naam van Christus beleden, uitgeperst door het lijden van de vervolgingen, en bleef alles wat er sterfelijk was aan hen als druivenschillen op aarde achter. Maar hun zielen stegen op naar de rust van het hemelse verblijf. Ook met die uitleg nemen wij echter geen afstand van de gedachte dat de vruchtbaarheid in verband staat met de kerk. De psalmist zingt de psalm dus voor de wijnpersen, voor de opbrengst van de kerk, toen onze Heer na zijn verrijzenis is opgestegen naar de hemelen. Toen zond hij immers de Heilige Geest, en van hem vervuld verkondigden de leerlingen vol vertrouwen het woord van God, zodat zich kerken vormden. Nou, dat was concreter dan de vorige passage. Zoals Augustinus altijd concreet wordt als het om vergelijkingen gaat. Hè, en dan is het heel knap om dat concrete te verbinden met de spirituele gedachte. En zo legt hij dus dingen uit.
1: Naar welke zullen we nu gaan? Want ik zullen naar, want je had ook voorbereid psalm 18, weten wat je zingt. En dat is natuurlijk ook wel iets wat, want dan had je bijgezet, zingen met het hart en ziel en met het begrip van de inhoud. En dat is wel leuk is dat, want je kunt natuurlijk heel gedachteloos zingen.
0: Weten wat je zingt. In ratio in psalmus 18, 2, 1. Zingen met hart en ziel en met begrip van de inhoud. Zingen als vogels, het thema van paragraaf 1. Wij hebben gebeden tot de Heer dat Hij ons zuivert van wat aan vergrijpen in ons verborgen ligt, en dat Hij zijn dienaren spaart voor die van anderen. Wat dat betekent, moeten wij ook begrijpen. Dan kunnen wij zingen als mensen die weten wat zij zingen, en zingen we niet als vogels met alleen maar geluid. Want merels, papegaaien, kraaien, spechten en dat soort vogels krijgen vaak van mensen geleerd geluiden te laten klinken zonder weet te hebben van de inhoud. Maar weten wat je zingt, dat is de menselijke natuur vergund door Gods wil. En hoeveel deugnieten en nietsnutten zingen er zo? Liederen die passen bij hun oren en hun harten. Dat weten we heus wel, en het stemt ons verdrietig. En met hen is het nog een graadje erger gesteld, want wat zij zingen kan hun onmogelijk ontgaan. Ze weten dat hun liedje een schandelijke inhoud heeft, en toch zingen ze. Hoe schunniger het lied, hoe liever, hoe smeriger, hoe leuker zij het vinden. Maar wij, die hebben geleerd om in de kerk Godgewijde teksten te zingen, moeten daarbij ook ons best doen te zijn wat er geschreven staat. Gelukkig het volk dat de jubel begrijpt. Daarom, lieve mensen, moeten wij wat we samen met welluidende stem hebben gezongen ook met ingetogen

0: ogen hard leren kennen en zien. Ieder van ons heeft in dit gezang een verzoek gericht aan de Heer en aan God gevraagd: zuiver mij van wat aan vergrijpen in mij verborgen ligt, Heer. Spaar uw dienaar voor die van anderen. Als zij niet de baas spelen over mij, zal ik zonder smet zijn en ik zal worden gereinigd van een groot vergrijp. Om goed te weten wat dat betekent en hoe dat is bedoeld, moeten we, voor zover de Heer ons dat vergunt, even door de psalmtekst heen gaan. Paragraaf 2, Gods heerlijkheid. Er wordt namelijk over Christus gezongen. Dat is in deze psalm heel duidelijk, omdat daar geschreven staat: toen hij als een bruidegom tevoorschijn trad uit zijn bruidsvertrek. Wie anders is die bruidegom dan hij aan wie die maagdelijke bruid werd toevertrouwd door de apostel Paulus? Wie anders dan hij voor wie de ingetogen vriend van de bruidegom de ingetogen vrees uitspreekt dat, zoals de slang ooit Eva misleidde met haar sluwheid, zo ook de gevoelens van deze bruid van Christus worden aangetast en niet meer passen bij de ingetogenheid die er in Christus is. In deze Heer, onze Redder Jezus Christus, is dus de grote en volle genade gelegd waarover de apostel Johannes zegt: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeboren zoon van de Vader, vol genade en waarheid. Die heerlijkheid verhalen de hemelen. De hemelen, dat zijn de heiligen, zij die ontheven zijn van de aarde en die de Heer dragen. Toch is de heerlijkheid van Christus op een bepaalde manier ook door de hemel verhaald toen na de geboorte van de Heer een nieuwe ster verschenen was die nog nooit was gezien. Maar nog echter en nog hoger verheven zijn de hemelen waarover in het vervolg van die psalm wordt gezegd: het zijn geen berichten en geen boodschappen waarvan hun stemmen niet te horen zijn. Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan, tot de uiteinden van de wereld hun woorden. Van wie? Van de hemelen natuurlijk. Van wie dus? Van de apostelen natuurlijk. Zij verhalen ons van Gods heerlijkheid. In Christus Jezus, gelegd door de genade, die wordt verleend in de vergeving van de zonden. Want allen hebben gezondigd en ontberen de heerlijkheid van God. Maar zonder dat het iets kost, gratis, worden ze aangenomen als rechtvaardigen door zijn bloed. Dit gebeurt gratis, om niet. En daarom is het Latijnse woord voor genade gratia. Van genade kan vanzelfsprekend geen sprake zijn als die niet, om niet, gratis wordt verleend. Omdat wij niets goeds hebben gedaan om zulke gaven te krijgen, sterker nog, omdat ons niet om niet gratis de doodstraf had kunnen worden opgelegd, werd om niet gratis een weldaad bewezen. Op grond van wat wij hadden verdiend, hadden wij alleen maar veroordeeld moeten worden. Maar hij heeft ons niet vanwege onze rechtvaardigheid, maar vanwege zijn barmhartigheid gered door het bad van de wedergeboorte. Dit is, zeg ik, Gods heerlijkheid, niet die van u. Niets goeds hebt u namelijk gedaan, en toch hebt u zo'n groot goed ontvangen. Als u dus onderdeel bent van de heerlijkheid die de hemelen hebben verhaald, zeg dan tot de Heer uw God: mijn God, zijn barmhartigheid zal voor mij opkomen. Ja, die komt voor u op. Hoe en in welk opzicht die voor u opkomt? In de zin dat zij niets goeds in u aantreft. Opgekomen bent u voor zijn doodstraf met uw hoogmoedig gedrag. Hij voorkomt uw straf door uw zonden uit te wissen. Als een rechtvaardige in plaats van een zondaar, als een wetsgetrouwe in plaats van een wetteloze, als iemand die in Gods rijk is opgenomen in plaats van een veroordeelde, moet u tot de Heer uw God zeggen: niet aan ons, Heer, niet aan ons, maar geef aan uw naam heerlijkheid. Laten wij inderdaad zeggen: niet aan ons. Om wie zou het immers moeten gaan als er in plaats daarvan stond aan ons? Ik zeg u, laten we zeggen, niet aan ons. Want als God had gedaan zoals aan ons verondersteld, had hij ons alleen maar straffen kunnen opleggen. Laat hij niet aan ons, maar aan zijn eigen naam de heerlijkheid geven, omdat hij ons niet heeft behandeld naar ons onrecht. Niet aan ons dus, niet aan ons. De herhaling werkt als een versterking. Niet aan ons, Heer, maar geef aan uw naam de heerlijkheid. Dat wisten die hemelen die de heerlijkheid van God verhaalden.
1: Als ik dit hoor, word ik hier blij van.
0: Ja.
1: Het moet een genot zijn om dit vertaald te hebben.
0: Ja, inderdaad. Als ik dit lees, word ik daar ook blij van. Inderdaad, ja. Heel goed uitgedrukt.
1: Dan wou ik het hierbij laten voor dit moment. Hartelijk dank.
0: Ja, oké, dank u wel.
1: En dit zijn Ben Bongers. En met hem was ik in gesprek, of niet echt in gesprek, maar las hij een aantal stukken voor uit Als een boom aan stromend water van Aurelius Augustinus. Uitweidingen over Psalmen 1 tot 32. Hij heeft een vertaling gedaan, samen met Hans van Rijzen. En het is een uitgave van uitgeverij Damer in Eindhoven. En met deze Ben Bongers was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 14e zondag door het jaar van het jaar A, het Matthäusjaar, lezen we uit Matthäus het 11e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 30. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandige, maar ze hebt geopenbaard aan kleine. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt alle tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We zitten ergens midden in het evangelie van Matthäus, toch maar weer even voor de goede orde. U weet, Matthäus, zijn evangelie wordt vaak ingedeeld in drie grote delen. Het middendeel is het deel waarin wordt verteld over Jezus' openbaar leven, hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaat hoofdstuk 1 en 2, dat over de kindheidsverhalen van Jezus. En het besluit met hoofdstuk 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En daardoorheen weeft Matthäus andere draden. De meest opvallende, dat hij 5 toespraken geeft. De bergrede in hoofdstuk 5 tot en met 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10. Daar hebben we de vorige 2 zondagen uit voorgelezen. Volgende week beginnen we aan de rede over de gelijkenissen met het koningschap, in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 18 een gemeenterede en 24 en 25 de gelijkenissen van het eindoordeel. 5 grote toespraken. En natuurlijk weeft hij er ook nog andere draden doorheen, maar die zullen we nu toch even achterwege laten. En we hebben de vorige week gehoord hoe hij in zijn zendingsrede tot de leerlingen zei dat ze zich onder de mensen gingen begeven, dat ze niet bang moesten zijn voor de mensen, dat het vaak heel anders was dan het aan de buitenkant leek. En die zendingsrede die eindigde met dat verrassende woord dat... Al wie een beker geeft aan deze kleine, en toen werden ineens de verkondigers van Jezus' boodschap, werden kleine genoemd. En u zult zien, of misschien hebt u het al gehoord, dat woord keert vandaag terug in onze lezing, kleine. En het opvallende was ook, na afloop van die zendingsrede, waarin Jezus dus zijn leerlingen onder de mensen stuurt, gaan de leerlingen helemaal niet op uit. Nee hoor, het verhaal keert zich weer naar wat Jezus gaat doen, alsof Matthäus wil zeggen, nou ja, Jezus had natuurlijk alvast zijn leerlingen vooruit in het vooruitzicht gesteld dat ze erop uit zouden gaan en onder de mensen zijn leer moesten verkondigen, maar zover was het nog niet, ze moesten eerst versterkt worden en innerlijke sterking krijgen en naar Jezus kijken hoe hij zich onder de mensen begaf en hoe hij overeind bleef als een van de kleine die namens God de blijde boodschap kwam verkondigen. Ze moesten nog eerst van hem de kunst afkijken. En met het verhaal van vandaag zitten we in die periode na de zendingsrede en gaat Jezus als het ware zelf in praktijk brengen wat hij aan zijn leerlingen voorhoudt. En midden in dat verhaal horen we dus hoe Jezus zich in zijn gebed richt tot God. Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. En zijn we heel even getuigen van een gebed dat wordt uitgesproken door Jezus op het moment dat hij zich onder de mensen heeft begeven, op tegenstand stuit en hoe hij de vaste koers van zijn Vader weet vast te houden en hoe zijn leerlingen dat van hem moeten overnemen en die kunst van hem moeten afkijken. We gaan over naar vers 25. U weet, ik stel het op prijs om altijd het Grieks ernaast te houden en het zo letterlijk mogelijk naar het Nederlands te vertalen. Niet dat je dan een betere vertaling krijgt, zelfs in tegendeel, want soms is het raar Nederlands. Maar ik hoop daardoor door de woorden van Matthäus af te tasten en te voelen wat hij schreef toen hij deze Griekse woorden gebruikte. En dat blijkt eigenlijk al meteen uit het eerste woord, op dat moment. Er staat in het Grieks, op dat moment, antwoordend, sprak Jezus. Nou, daar staan twee verrassingen die in het Nederlands eigenlijk al weggevallen zijn. In het Nederlands staat er op zeker ogenblik. Nee, op dat moment. Welk moment? Dat is het moment dat hij met zijn tegenstanders in gesprek is. En laat weten dat wat de mensen van zijn tijd meemaken, daar hebben anderen naar uitgezien, maar die hebben het nooit meegemaakt. Zij mogen het meemaken en ze doorzien de waarde er niet van. Op dat moment, niet op zeker ogenblik, op dat moment, en het zou waard zijn om nu eens alles door te lezen en te zien hoe lang dat moment eigenlijk duurt. En dan zult u zien, dat moment gaat doorduren, het hele 13e hoofdstuk door, met al die gelijkenisverhalen, allemaal op dat moment. En in hoofdstuk 14 vers 1, het staat er weer, op dat moment, dat is een heel lang ogenblik waar Jezus aan het woord is en waar de gebeurtenissen aan elkaar worden geregeld door Matthäus. En omdat wij elke zondag in het evangelie een stukje voorlezen, is het natuurlijk handiger te zeggen op zeker ogenblik, want je valt pardoes in een verhaal binnen. En als ik dan zou voorlezen op dat moment, hoezo nou dat moment? Waarom nou dat moment? Dus veranderen we dat woordje in op zeker ogenblik, maar er staat op dat moment. En Matthäus schreef niet om het in blokjes voor te lezen, maar Matthäus schreef één doorlopend verhaal. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus: ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Op dat moment. Daar hebben we al bij stilgestaan. Maar dan staat er ook nog, antwoordend. En dan blijkt dat antwoord zich richten tot de Vader. Maar er was geen vraag of opmerking van de Vader aan vooraf gegaan. Of moeten we het voorafgaande, al die weespreuken aan de mensen die wel zijn daden zien, maar niet doorzien, moeten we dat als een gebed beschouwen? Of heeft de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper en zijn antwoord erop het moment in herinnering geroepen dat hij door Johannes werd gedoopt? Die vraag van Johannes de Doper zijn leerlingen was enige tijd terug. En dat er toen een stem uit de hemel had geklonken: deze is mijn zoon, de welbeminde in wie ik welbehagen heb. En zou Jezus het als het ware nu, alsnog, hierop antwoorden: ik dank u, Vader, deze is mijn zoon, de welbeminde, welnu, Vader, ik dank u. Het zou kunnen, want het hele stukje herinnert wel aan dat moment van de doop, zeker als Jezus straks ook dat woord laat vallen, omdat zo welbehagen geschieden. Zoals hij, dus daar had u welbehagen in, en dat woord welbehagen, dat valt ook in het verhaal van de doop. Dus krijgen we hier als het ware een voortzetting van Jezus' gebed, nu pas als antwoord op wat er bij de doop is gebeurd. Dat zou interessant zijn, want dan betekent het dat de Vader zich tot Jezus richt tijdens de doop. Deze is mijn zoon. En dat Jezus daar antwoord op geeft: ik dank u, Vader. Maar tussen wat de Vader zegt en wat de Zoon antwoordt, zit dus een heel stuk evangelie. En zo wordt dat hele stuk evangelie als het ware opgenomen in het gebedsleven van Jezus. Dat zou toch de moeite waard zijn om alles nog eens over te lezen. Te beginnen bij de doop, waar uit de hemel dat woord klinkt: deze is mijn welbeminde zoon in wie ik behagen heb. En vandaag pas het antwoord. En daartussenin alles wat er in het gebedsleven tussen de Vader en de Zoon zich afspeelt. Op dat moment: ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt. En wat heeft de Vader dan toegedekt of verborgen gehouden? Het staat er niet. Wat eraan vooraf gaat, zijn de weespreuken aan Korazin, Bethsaida en Kafarnaum, omdat ze bij het zien van Jezus zich niet bekeerd hebben. Mogen we concluderen dat de onmondigen waar het straks over gaat dat wel hebben gedaan, want daar heeft hij het voor opengedekt? En dat geloof een geschenk is van de Vader? Is dat wat Jezus zegt? Nog één keer lezen. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus: ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Kleine. Weet u wel? Toen de leerlingen van Jezus erop uit werden gestuurd, toen werden ze ineens, op het laatste moment, kleine genoemd aan wie een beker glas water werd gegeven. Koud water. En hier komen ze terug. Degene die mijn woord opnemen, dat zijn onmondigen. Kleine. Mensen die in de ogen van de wereld niet meetellen, waaraan voorbij wordt gezien. En dat is wat Jezus aan die steden Chorazin en Kafarnaum zo kwalijk neemt. Dat ze de dingen zien, maar niet doorzien. Dat ze voorbij zien aan datgene wat van God is. Want God is nu eenmaal de God van het onooglijke, het onklein, ja zelfs het onzienlijke. Er staat ook nog dat u het toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden.

voor denkers en begrijpenden. Matthäus gebruikt hier uitdrukkelijk niet het woord dat hij gebruikte toen hij diegenen aanduidde die wijs waren, omdat ze zijn woorden aanhoorden en bewaren. Zalig degenen die waren wijs. Hier gebruikt hij het woord sophos. Die wijzen die waren phronimos in het Grieks. Ja, zie je het? Toch moet je ze nu dan het Grieks erbij halen. Die wijzen die zijn phronimos. Hier gebruikt hij het woord phronimos niet. Nee, hier gebruikt hij het woord sophos, waarvan ons filosofie is afgeleid. Wijsheidsbegeerders. En dus die filosofen, heeft God blijkbaar zijn bedoelingen aan verborgen gehouden. En aan degene die phronimos zijn, weldenkend, daaraan heeft God het geopenbaard. Dus al die mensen die denken dat ze met hun filosofie een eind verder komen, althans volgens het woord van Jezus, nou, die hebben de zaken niet in de gaten. En degene die klein worden genoemd door de filosofen, die wel. Dat woord sophos gebruikt Matthäus nog één keer in zijn evangelie. En daar staat het op één lijn met profeten en schriftgeleerden in Gods dienst die gedood zijn door de eigen mensen omdat ze Gods woord niet wilden horen. Phronimos en sophos. En dan het woord onmondige, zo staat het er eigenlijk, onmondige. Dat zou, in het Latijn is het duidelijker, infans, infantiel, infans, dat betekent in is niet en fans is spreken. Degene die gewoon nog niet kunnen, die zijn toch te klein om woorden te vormen. Ze kunnen nog niet spreken. En Matthäus gebruikt het in zijn evangelie nog één keer verderop, als hij uit Psalm 8 citeert, uit de mond van onmondigen en zuigelingen hebt u een woord gevormd en uw lof verkondigd, Psalm 8. Welnu, Jezus prijst die onmondigen zalig, want die kunnen dan wel niet spreken, maar die hebben wel in de gaten hoe God doorheen de buitenkant aan het werk is aan de binnenkant. En de zogenaamde filosofen, die menen de werkelijkheid in de gaten te hebben en te kunnen verklaren, die niet. En in vers 26 vervolgt Jezus zijn gebed: ja, Vader, omdat zo welbehagen geschiedde voor u. Hoe geschiedde welbehagen? Doordat de wijzen en de verstandigen van deze wereld Gods werk niet doorzagen doorheen de buitenkant van de alledaagse dingen, maar de onmondigen die wel. Zo heeft God dat gedaan. En het feit dat er dus kleinen zijn, onmondigen, die nog niet eens kunnen spreken, bij wijze van spreken, maar dat die dat wel vast in de gaten hebben, dat schrijft Jezus aan Gods werking toe. Dat is een geschenk uit de hemel. Dat is een Godsgeschenk. En dan vervolgt Jezus op een onverwachte manier, en nu niet meer als een gebed, maar als een soort uitleg van zijn gebed, alsof hij na zijn gebed opzij kijkt naar zijn leerlingen die eromheen staan. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent en niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Alles werd mij, zegt Jezus nu tegen u en mij die erbij staan, alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Wat wordt daar nu gezegd? Wat legt Jezus nu uit na zijn gebed? Ik denk, Jezus legt uit dat zijn manier van optreden, die zo op weerstand stuit, waar de gevestigde machten van zijn tijd, de religieuze machten, met hun eigen wetmatigheden en met de religieuze protocollen die er lagen en de gewoontes en die wetten waren geworden, waar Jezus dwars doorheen wandelt, omdat hij mensen niet af wil schrijven, wat door de religieuze leiders van zijn tijd wel geregeld gebeurt. Dan worden er mensen die in de narigheid zitten onrein verklaard of ziek of buitengesloten. En ze mogen niet eens tot de toegang tempel krijgen. Zo treedt Jezus helemaal niet op. Integendeel, hij is juist begaan met de mensen die er buiten vallen. Ook ja, juist als het hun eigen schuld is, als mensen door fouten te maken zichzelf buiten de gemeenschap hebben gesteld, hij doet er alles aan om ze er weer bij te krijgen. Om dat vermogen tot liefhebben dat in elke mens aanwezig is, om dat wakker te roepen. Die houding, alles, noemt hij dat, werd mij overgeleverd door mijn Vader. Dus wat jullie aan mij zien, dat is wat God mij heeft toevertrouwd. Ja, dat moet je natuurlijk wel geloven, want de tegenstanders van Jezus, die zullen

Esterharde roepen dat het natuurlijk helemaal niet van God komt. Want zij weten hoe dat goed zit. En niet die meneer daar uit het noorden van het land, waar alleen maar heidenen vandaan komen, waar die vrijdenkers vandaan komen. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Dus als je ervan geniet dat ik jou een nieuwe kans heb gegeven, als het tot je doordringt wat het betekent om opnieuw te mogen beginnen, om vergeven te mogen worden, om niet buitengesloten te worden omdat je in de narigheid zit, maar juist dat er iemand is die jou in je narigheid naar zich toe haalt, dat werd mij door mijn vader gegeven. En niemand kent de zoon tenzij de vader. Vader heeft mij dat gegeven, want er tussen mij en mijn vader, tussen vader en mij, heerst een ontzettend intensieve band van liefde. Kennen, weet u wel, dat woord kennen in de Bijbel, dat wordt ook gebruikt voor seksuele intimiteit. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Die intensieve manier van kennen, door merg en been doordrongen zijn van hoe Gods bedoeling is en dat van binnenuit tot in het puntje van je ziel zeker weten dat zoals ik dat doe, dat is zoals God het bedoeld heeft. Dat heeft God mij ingegeven, dat is het DNA van mijn vader dat je in mij terugvindt. Niemand kent de zoon tenzij de vader. En niet kent iemand de vader tenzij de zoon en aan wie de zoon het wil opendekken. En als het bij je opengedekt wordt, niet wat de religieuze leiders doen is Gods wil, maar wat Jezus doet is Gods wil. Als je tot die conclusie komt en dat durft te geloven en daar je leven op durft te baseren, dan is dat een geschenk uit de hemel. Of een geschenk van mij aan jou. Dan heb ik het aan jou willen opendekken, openbaren. Dat, zodat je door de buitenkant heen Gods werking ziet. Daar staat toch nogal wat, hè? Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Mijn levenshouding, die zo voor tweedracht zorgt in mijn wereld, omdat de mensen van barmhartigheid niet willen weten. Tenzij de mensen op barmhartigheid zijn aangewezen, dan wel. Ontvang ze als een geschenk uit de hemel. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Dus wat je van mij krijgt, komt eigenlijk van mijn vader vandaan. En niemand kent de zoon tenzij de vader. Dat DNA, dat komt van mijn vader en dat zit nu in mij. En niet kent iemand de vader en ik laat jullie dus zien hoe die vader het bedoeld heeft. Barmhartigheid, naastenliefde, nieuwe kansen, vergeving. En niet wat de religieuze leiders van onze tijd ervan maakten. Misschien bedoelen ze het goed, maar het woord harteloosheid in hun ogen. Discriminatie, buitensluiting. Tenzij de zoon en aan wie de zoon het wil openbaren. Die zin, die zou toch eigenlijk als het ware de samenvatting van het hele evangelie kunnen zijn. Ga je voor wat Jezus brengt, de naaste liefde, en zeker als je dat als een geschenk ervaart, dan doe je dat. Maar ja, dat doet dus God ook naar alle andere mensen. Elk ander mag staan in diezelfde naaste liefde. En dat is lastig, want er zijn mensen bij van wie ik mij verbaasd afvraag, maar aan dat soort mensen kun je toch geen naaste liefde geven? Ook aan die, dat woord van Jezus is ook aan die mensen gericht. Ieder die in staat is naaste liefde te ontvangen. Alleen, noblesse oblige, het verplicht wel om een houding aan te nemen zoals God dat ook doet. Nee, zoals Jezus het van God doet, alle mensen worden bejegend met naaste liefde en hartelijkheid. En al die mensen die het als een geschenk ervaren, mogen dat als een geschenk uit de hemel ondervinden. Maar dan zouden ze eigenlijk ook zich geïnspireerd moeten weten om aan andere mensen te laten zien, net zoals Jezus dat bij hen doet, hoe God het bedoelt. Tjoh.

0: Nog één keer terugblikken op vers 27. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Het is bijna een Johannesachtige tekst. Je zou hem eerder verwachten in het evangelie van Johannes, over die intieme verhouding tussen de vader en de zoon. Maar we moeten hem ook vooral lezen in het perspectief van het hele evangelie en van die tijd en van wat het woord en het doen van Jezus losmaakte bij zijn tijdgenoten. Want het gaat uiteindelijk, deze uitspraak, over het godsbeeld, over welk beeld van God je hebt. De God die ik laat zien, aldus Jezus, is de God van onze traditie, de God van de 10 geboden en de schepping, de God van de verlossing uit de Egyptische slavernij en de Babylonische ballingschap, een God van genade, genezing en verlossing. Dus niet de God van onze religieuze tijdgenoten, de schriftgeleerden en de fariseeën, die alsmaar met de vinger lopen na te wijzen, die alsmaar weten waarom het niet goed is wat je doet, die alsmaar zien waar je onrein bent en je daardoor buitengesloten moet weten en je niet eens de tempel in mag. Nee, ik heb het van God, van de Vader zelf. Hij heeft het mij overgeleverd. Andere overlevering dan waar schriftgeleerden en fariseeën mee bezig zijn. Dat is menselijke overlevering. Daar komt hij straks op terug in hoofdstuk 15. Kijkt u maar. Matteüs 15. Oh, het gaat over overlevering. Maar, want daar verwijt Jezus dat zijn tegenstanders hun eigen overlevering in stand houden ten koste van de overlevering die van God komt. En dan dat woord opendekken, dat hier al voor de tweede keer klinkt. Jezus prijst de Vader omdat hij deze dingen heeft opengedekt voor onmondigen. Wat hij heeft opengedekt, wordt daar nog niet uitgelegd of misschien zelfs al bekend verondersteld. Maar nu gebruikt Jezus in dit vers 27 weer dat woord opendekken voor de tweede keer en nu past hij het toe op zichzelf. Hij dekt de kennis van de Vader open. En dat staat wel degelijk in het verband met het voorafgaande. De steden Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum hebben zich niet bekeerd. Liever, zijn niet anders gaan denken op het zien van Jezus optreden. Weet u wel, toen Jezus aan zijn openbaar leven begon in hoofdstuk 3 en 4, werd hij eerst door Johannes gedoopt en Johannes had al gepreekt, bekeert u? Nee, Johannes had gepreekt, meta noeite. Meta is veranderen, noeite is notie, verander denken, ga anders denken. En dat woord had Jezus overgenomen, ga anders denken. Leest u maar in Matteüs hoofdstuk 4 vers 17. Daar staat het, meta noeite, ga anders denken. En nu pas beseffen we goed waar dat andere denken eigenlijk in bestaat. Het is niet zozeer bekeren in de zin van, ja, je hebt een fout gemaakt en daar moet je spijt van hebben, dat moet je niet meer doen. Nee, je moet een hele andere manier van denken aannemen. God is genade en God zit niet achter je aan met veroordeling. God loopt niet de hele dag met het wetboek achter je aan om te zien of je het al goed doet. God zet je op je voeten, God geeft toekomst, God is vergeving, hij is genade, hij is liefde, hij is thuiskomen, hij is veiligheid. Nou, dat is dus ook precies wat Jezus in de volgende verse gaat uitleggen. God is veiligheid. God is veiligheid. We horen het in vers 28 al. Hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn, en ik zal jullie doen rusten. Daar staat het toch. De Vader heeft het aan mij toevertrouwd. Ik ken de Vader zoals de Vader mij kent. We hebben hetzelfde DNA. Kom dan naar mij toe. Laat je niet opjutten en opjagen door de mensen die alsmaar klaarstaan om te zeggen dat het niet goed is en waar het niet goed is en waarom het niet goed is. En dat je dus buitengesloten moet worden en dat je dus eerst, nee, hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn. Die houding van almaar beoordeeld worden en geoordeeld worden en almaar te zakken voor je examens die de religieuze leiders elke dag als het ware voorleggen en voorhouden, als je daar moe van bent, afgemat en overbelast, ik ga je doen rust geven. Kom bij mij. Kom bij mij. Die woorden afgemat en overbelast zijn heel zeldzaam in het evangelie van Matteüs. Dat woord afgemat, dat wordt nog één keer eerder gebruikt. Dat klonk in de bergreden in hoofdstuk 6. Leliën matten zich niet af. Nee, die krijgen gewoon hun schoonheid van God. Daar staat eigenlijk hetzelfde. De leliën matten zich niet af. Ja, ze werken niet en arbeiden niet, wat staat er allemaal? Maar er staat in het Grieks, leliën matten zich niet af. Ze krijgen hun schoonheid gewoon gratis. Wel nu, Dat zou ik jullie ook willen geven. Dat je je schoonheid al gekregen hebt. En dat je die niet hoeft te verdienen. En dat je er niet voor hoeft te werken. Maar dat je ervan kunt genieten. En dat maakt je betere mensen. En niet het verbod en niet de achterna gelopen worden. Hierheen, naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn. En ik zal jullie doen rusten. En ik zal jullie doen rusten. Rusten. Pak mijn juk op jullie, vers 29, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben van hart, en jullie zullen vinden rust voor jullie levenszielen. Pak mijn juk op jullie. Dat woord juk komt bij Matthäus alleen hier en straks in het volgende vers weer voor. Sterker, het is de enige keer dat dat woord juk in het Nieuwe Testament klinkt. En dat is opvallend, want het beeld van het juk, dat was aan de Joodse cultuur vertrouwd. Het volk kreeg het juk opgelegd van de Tora, de 10 geboden. Weet u wel, zoals trekdieren voor een ploeg of een kar een juk opgelegd krijgen en dan worden gemend en geleid door degene die de teugels vasthoudt en die weet de weg. Dat was het beeld. Laat God je de teugels opleggen en laat Hij je mennen en leiden, zodat je op de weg blijft en de juiste weg weet te vinden. Dat juk. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 20, die vertelt dat God aan het volk verwijt dat het sinds lang zijn juk heeft afgeschud en andere goden is gaan dienen. Dat woord juk kwam in het Oude Testament geregeld voor. Meestal wordt het gebruikt om het te hebben over de machthebbers, waarin ze een onderdrukkend juk krijgen opgelegd en dat juk moet worden afgeworpen en in ruil voor het juk dat God te bieden heeft. Wel nu, dat beeld, dat gebruikt nu Jezus voor zijn prediking in zijn tijd. Werp dat onderdrukkende juk van de menen die het over jullie te zeggen hebben af en neem mijn juk op je, want ik ben zachtmoedig. Ach, we herinneren ons dat woord zachtmoedig nog heel goed, want het staat in de zaligsprekingen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Dat woord zachtmoedig herinnert aan Mozes, want die werd de meest zachtmoedige mens op aarde genoemd in het boek Numeri, hoofdstuk 12, vers 3. Mozes is de meest zachtmoedige. Dat was de man die de weg wist naar de toekomst, naar het heilige land, dwars door de onbewoonbaarheid van de woestijn. Keer op keer wist hij de plekjes te vinden waar je in leven kon blijven. Hij was de meest zachtmoedige mens op aarde. En nu past Jezus dat woord op Mozes van toepassing, past Jezus op zichzelf toe. En straks, als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, dan zullen ze zich herinneren dat er over hem geschreven staat dat hij zachtmoedig was gezeten op een ezeltje, zachtmoedig. Mijn juk op jullie, ik ben zachtmoedig van hart en dan zullen jullie rust vinden voor jullie levenszielen. Twee keer rust. Rust, eindelijk mogen uitrusten, eindelijk ontspannen, eindelijk veiligheid. Weet u wel, daar ging het immers over, veiligheid. En in vers 30 sluit Jezus het af, want mijn juk is bruikbaar en mijn last is licht. Ja, het woord wat er in het Grieks staat, dat wat wordt in de gewone normale Nederlandse vertaling, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is bruikbaar. Dat woord dat daar staat, het Griekse woord, dat zal u verrassen, het Griekse woord luidt, Christos, Christos. Zou hier nou Matthäus een woordspeling hebben gemaakt? Want u hoort hoe dicht het bij ligt bij het woord dat ons wel vertrouwd is, Christos. Zou dat, het, bij Matthäus komt dat woord bruikbaar, Christos, alleen hiervoor. En bij de andere evangelisten vind je het nog één keer bij Lucas als het gaat over mensen die zeggen de oude wijn is best, we hoeven geen nieuwe, dat die is Christos. Maar bij Matthäus gebruikt het woord alleen maar hier. Mijn juk is Christos en mijn last is licht, in tegenstelling tot die van onze religieuze tijdgenoten. Die zijn niet Christos en die zijn niet licht. En daar vind je geen rust, terwijl God die wil inderdaad dat de mensen rust vinden voor hun levensziel, voor hun bestemming, voor de zin in het leven. Dat ze zich op hun plaats voelen, dat ze zich gezien voelen, dat ze zich bemind weten. En dat als het fout loopt, dat ze daar niet op nagewezen worden. Natuurlijk is dat pijnlijk en erg. Net zoals het wanneer ik zelf slachtoffer ben van iets wat fout loopt. Maar dat mag het laatste woord niet zijn. Niet over de mens en niet over onze wereld. Het moet op zijn plaats vallen. Het moet rust krijgen. En dan staat er dus: mijn last is licht. Mijn last. Ja, mijn last is licht. Met eigenlijk de nadruk, denk ik, op mijn. Want het woord dat Matthäus hier gebruikt, dat woord, dat komt nog één keer terug. In hoofdstuk 23, vers 4. En daar staat dat zij, en dan bedoeld worden de schriftgeleerden en de fariseeën, maken bundels zware, haast ondraaglijke lasten van de religieuze wetten en gebruiken. Terwijl ze er zelf geen vinger naar uitsteken en er niet te lijden onder hebben. Maar de andere mensen hebben er te lijden onder. Dat zijn de lasten. Zij maken bundels zware, haast ondraaglijke lasten. Kom dan toch naar mij, want de last die ik je opleg, die is licht. En dat is precies zoals het bij je past. En die neemt de vorm aan van je schouders. En die zal je voelen dat je voor de last die ik je opleg, namelijk om bemind te worden, en van daaruit een mens van de liefde te worden, dat is precies zoals je bedoeld was bij de schepping. Zo past het. Die last, die zal je als gegoten zitten, als een tweede huid. De veiligheid van Gods manier van doen met de mensen. Wat u nou zou moeten doen, kijk, dit is een heel klein stukje uit het leven van Jezus en dat geeft ontzettend veel te denken. Maar zelf heb ik er heel veel inspiratie en troost bij als ik ook er omheen lees, wat staat er omheen. En ik ga u gewoon aanraden, ja, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, maar zelf heb ik er heel veel aan. Als u het eens achter elkaar zou lezen, die zendingsreden die Jezus houdt, hoofdstuk 10 van Matthäus, en dan daarachteraan hoofdstuk 11 en 12. Want in hoofdstuk 13 begint er weer een nieuwe redenvoering van Jezus. Daar beginnen we waarschijnlijk aan een soort nieuw gedeelte. Maar ik denk dus dat hoofdstuk 10 enerzijds en 11 en 12 anderzijds, dat die bij elkaar horen en op elkaar aansluiten. Nee, ik ga het u nog duidelijker zeggen. Mijn gevoel is dat die vijf toespraken die Matthäus zo door zijn evangelie heen weeft, dat die vijf toespraken elke keer een soort begin zijn van een nieuw hoofdstuk. In die vijf toespraken spreekt Jezus het woord. En in de hoofdstukken daarna wordt er dus verteld hoe Jezus dat woord omzet in daad. Precies zoals God dat deed bij de schepping. Eerst spreekt hij een woord en dat wordt dan daad. En God sprak licht en toen was er licht. Wel nu spreekt Jezus zijn zendingsreden uit, dat is het woord. En toen was er de zending. En dat is dus hoofdstuk 11 en 12. En dat u de dingen die daar aan elkaar worden verteld ook op elkaar betrekt en heen en weer probeert te gaan met uw gedachten. En dat die hele zendingsreden in eerste instantie geconcretiseerd wordt in het optreden van Jezus. En dat je zult je onder de mensen begeven, maar wees niet bang. En als jullie opgenomen worden, dan nemen ze niet jullie op, maar mij. En met mij nemen ze de Vader op. Dus zalig degene die ook maar een van deze kleine opneemt. En deze kleine, dat zijn de dragers van Gods geheim. Niet degene die menen dat ze het zijn. De religieuze leiders van onze dagen. Die zijn harteloos en onbarmhartig. Mijn manier van doen, dat is de manier van God. En die wordt aan jullie kleine toevertrouwd. Kom dus bij mij en je zult voelen hoe goed het je doet. Ja. Nou, u moet het zelf lezen. Het is misschien dat u in het zonnetje een keertje rustig zo'n blokje evangelie kunt lezen als één geheel. Want dan zult u zien hoe de dingen op elkaar zijn afgestemd en hoe het ene het ander verduidelijkt en alsmaar verdiepend werkt bij het overwegen van deze prachtige stukjes evangelie. Volgende week, de 15e zondag door het jaar, beginnen we aan de volgende redenvoering van Jezus. Die begint in Matthäus hoofdstuk 13. En dan lezen we de eerste 23 versen. Hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 23.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs, kapelaan in Os. De opname gebeurt al tevoren, maar op het moment dat het wordt uitgezonden zitten we in de oktobermaand. En oktober, dat betekent ook de rozenkransmaand. Dus waar zouden we het anders over kunnen hebben dan over onze lieve vrouw? Sint Bernardus van Clairvaux zegt ons al, De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg. Dus ook vandaag zal ik het daar met u over hebben. En meer bepaald, in deze rozenkransmaand zullen we het hebben over Maria in de Heilige Schrift. Nu, toen ik deze conferentie voorbereidde, kwam ik tot de conclusie dat toen ze af was, ik behoorlijk veel op papier had gesteld en ik misschien toch gaandeweg iets zal moeten inkorten. Nu, dat is op zich geen probleem. Ik wilde eigenlijk beginnen met Maria in de Heilige Schrift, eerst in het Nieuwe Testament en vervolgens ook in het Oude Testament. Ik heb nu besloten de volgorde lichtjes om te draaien, te beginnen met het Oude Testament en te kijken waar Maria daarin verborgen is, omdat het het minst bekend is, om dan, als er nog tijd genoeg over is, toch ook nog even een blik te werpen op het Nieuwe Testament. Nu, sommige mensen zouden zich de vraag kunnen stellen, moeten we het nu per se over Maria hebben? Hebben we daar al niet genoeg over? Wel, zoals gezegd, Bernardus van Clairvaux zegt al over Maria nooit genoeg. Maar laten we daar ook nog de woorden aan toevoegen van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, die zegt, wees nooit bang om te veel van de heilige maagd te houden. Je kan haar nooit meer beminnen dan Jezus deed. Maria is voor ons de middelares bij de middelaar. Jezus is uiteindelijk de enige middelaar bij God zelf, maar wij mogen ook Maria zien als onze middelares bij Jezus. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort schrijft daar heel mooi over in zijn boekje De ware godsvrucht. In nummer 85 lezen we daar, laten wij dus met de heilige Bernardus zonder aarzelen erkennen dat wij nog een tussenpersoon nodig hebben bij de middelaar zelf. En dat niemand zo geschikt is voor deze liefdedienst als de van God vervulde Maria. Door haar immers is Jezus tot ons gekomen. Door haar moeten wij tot hem gaan. Indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen uit ontzag voor zijn oneindige grootheid of uit schaamte voor onze nietigheid en zonden, laten we dan gerust de hulp inroepen van onze moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven dat zij ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen, louter menselijke natuur. Zij is niet de zon die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Dit citaat van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort laat zien dat Christus uiteindelijk de enige zon is, de enige bron van licht. Hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Maar Maria is die zachte maan die dat licht van de eeuwige zon, Jezus Christus, reflecteert op ons. Het is, zoals gezegd, de rozenkransmaand. Dat wil zeggen dat we ook aan de hand van de rozenkrans, of beter gezegd, met de rozenkrans in de hand, naar Jezus mogen gaan. We worden uitgenodigd deze oktobermaand om bijzonder onze toevlucht te nemen tot het bidden van de heilige rozenkrans. En onze heilige vader, paus Leo XIV, heeft ook bijzonder gevraagd om deze maand de rozenkrans bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Door de rozenkrans leren we Jezus van meer nabij kennen. Door het overwegen van de mysteries leren we het leven van de Heer kennen en worden we onderdeel van dat leven met de Heer. Bij alle mysteries die we overwegen, mogen we ook zelf in het mysterie gaan staan. En we mogen bijzonder die mysteries overwegen door de ogen van Maria. Laten we, als we de rozenkrans bidden, Maria's hand vastnemen. Laten we naar de hand van onze moeder grijpen en laten we ons meenemen om door Maria naar Jezus te gaan. De rozenkrans wordt ook al eens bekeken met een zekere argwaan of een zekere minachting. Wordt afgedaan als iets voor vrome kwezels. Maar dat is het niet. Onze rozenkrans is een sterk wapen tegen de duivel, het wapen van de nederigen. En zo zegt ook de zalige Columba Marmion, de abt van Meretsou. Wat de rozenkrans betreft, ontmoeten we soms mensen die dat verachten en het beschouwen als een devotie die alleen kinderen en vrome vrouwen past. Maar heeft Jezus niet gezegd dat we de nederigheid van de kleine kinderen moeten herwinnen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Hier is een voorbeeld om de effectiviteit van de rozenkrans te helpen begrijpen. U herinnert zich het verhaal van David die Goliath versloeg. En gaat hij verder? Welke stappen ondernam David om de reus omver te werpen? Hij raakte hem in het midden van het voorhoofd met een kei uit zijn slinger. Als we de Filistijn zien als het kwaad met al zijn machten, ketterij, onkuisheid, trots, kunnen we bedenken dat de kleine stenen uit de slinger die de vijand omverwerpen, de weesje groeten van de rozenkrans symboliseren. Het lijkt voor ons noodzakelijk om grote middelen in te zetten om grote effecten te krijgen. Maar dat is niet Gods methode. Integendeel, hij houdt ervan om de zwakste instrumenten te kiezen om het sterke te beschamen. Aldus de zalige Columba Marmion. Laten we nu kijken naar de Heilige Schrift. Laten we Maria daarin ontdekken. En laten we ook de mariale dogma's die er zijn, ook een Bijbels fundament geven. We zullen daar af en toe naar verwijzen. U weet, of u weet het misschien niet, maar er zijn 4 mariale dogma's. Het eerste dogma is dat Maria maagd is voor, tijdens en na de conceptie. Maria is dus altijd maagd gebleven. En die maagdelijkheid is nooit beschadigd geweest. Het tweede Maria-dogma is dat Maria de moeder van God is. Een dogma wat in het jaar 431 wordt afgekondigd. Maria is moeder van Jezus Christus. Jezus Christus is God. Dus Maria is de moeder van God, de Zoon. Het derde Maria-dogma wordt afgekondigd in 1854 en is dat van de onbevlekte ontvangenis. Maria die geheel zonder zonde was toen ze Jezus ontving, om zo een passende woonplaats te worden voor de Zoon van God, voor Jezus Christus. En het laatste Maria-dogma werd afgekondigd in 1950 door de eerbiedwaardige paus Pius XII en is dat van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, dat Maria met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel. Het is het geloof van de kerk, het is een vrucht van de traditie van de kerk, maar we vinden het ook al terug in de Heilige Schrift. En nu zullen we naar die Heilige Schrift gaan kijken. We zullen, zoals gezegd, beginnen met het Oude Testament en later misschien nog enkele stukken van het Nieuwe Testament er ook bij nemen. En dan denkt u misschien, hoezo Maria in het Oude Testament? Maria is toch de moeder van Jezus, dus daar lezen we toch alleen maar over wanneer we het Nieuwe Testament lezen. maar we zullen enkele voorafbeeldingen zien in het Oude Testament. Zo zien we dat het Oude Testament al het Nieuwe in zich bevatte. En dat het Nieuwe Testament het Oude Testament als het ware onthult. En met het eerste citaat uit het Oude Testament zal u ook begrijpen wat ik bedoel. Het is een citaat namelijk wat ons allen bekend is. Een citaat uit de profeet Jesaja, wat we telkens ook horen in de Advent. Het luidt als volgt. Toen zei de profeet, luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u zelf een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Zoals gezegd, u herkent het citaat. Het is de profeet Jesaja die verwijst naar de geboorte van de Heer. Maar ook getuigt deze profeet Jesaja van de maagdelijkheid van Maria. Want als we dit

van de maagdelijkheid van Maria. Want als we dit citaat in het evangelie lezen, dan staat er in plaats van de jonge vrouw het woord maagd. Het heeft te maken met de vertaling van de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. En het woord in het Grieks in het evangelie is parthenos, wat wij zouden vertalen met maagd. En in het Hebreeuws, het woord voor jonge vrouw, veronderstelt ook de maagdelijkheid. Hier zien we dus een verwijzing niet alleen naar de menswording, maar ook naar het dogma van de maagdelijkheid van de Allerheiligste Maagd Maria. Dat wat betreft de eerste verwijzing in het Oude Testament naar Maria. Maar er zullen er meer volgen. Kijken we even naar de volgende. Die komt uit het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. In het derde hoofdstuk, vers 20, lezen we daar het volgende. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. We hebben de oude Eva en de nieuwe Eva. Net zoals we ook de oude Adam en de nieuwe Adam hebben. Ook de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament getuigt ervan, van de oude Adam, de Adam bij Genesis, en Jezus die de nieuwe Adam is. Wel, zo is Maria voor ons de nieuwe Eva. En net zoals Eva genoemd werd als moeder van alle levenden, is Maria de moeder geworden van allen die het nieuwe leven gekregen hebben in Christus. Eva werd de moeder van alle levenden die gestorven zijn, maar Maria werd de moeder van alle gestorvenen die tot eeuwig leven geroepen zijn. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan zien we daar eveneens in het derde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 15, zien we de zondeval gebeuren. En God die vraagt aan Adam waarom hij dat gedaan heeft. En dan staat er, de mens antwoordde: de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei: de slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang: omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten alle dagen van uw leven. En dan komt de beslissende zin: vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Hiermee zien we opnieuw het beeld van Maria als de nieuwe Eva. Wat Eva droevig deed vergaan, biedt God ons in Maria weer aan. Door Eva kwam de zonde in de wereld, maar Maria herstelt het en zij is onbevlekt, geheel vrij van de zonde. We zien dus hoe God hetzelfde instrument gebruikt wat de duivel gebruikte om de wereld te gronden te richten. Dat gebruikt God opnieuw om de wereld tot leven te wekken. Bij de zondeval is er sprake van het hout van de boom van goed en kwaad. En is er sprake van een maagd, Eva, want zij had nog geen man bekend. En God gebruikt diezelfde instrumenten om de wereld te redden. Opnieuw is er de maagd Maria, door wie Jezus Christus geboren wordt. En opnieuw is er voor de redding ook het hout van het kruis, waardoor de zonde van de mens vergeven wordt. In relatie hiermee, met de vijandschap die God sticht tussen de duivel en de vrouw, zien we ook de openbaring van Johannes en de draak. U herinnert het zich misschien, het is een van de lezingen ook bij Missen met Onze Lieve Vrouw. We lezen in het boek Openbaring

Hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen, nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die een aanklaagde bij onze God dag en nacht. Aldus de openbaring van Johannes. Het heeft weinig verbeeldingsvermogen nodig om in deze vrouw ook Maria te zien. We zien Maria die de duivel, de draak, verslagen heeft. En daarom zien we ook vaak, als we Maria-beeld zien, dat er een slang is bij het beeld. En Maria verplettert de kop van de slang. Net zoals Genesis zegt, het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Wel, Maria laat zien, de slang is verslagen. Door de volledige zondeloosheid van Maria wordt de duivel verslagen. En ook zien we in de lezing van de openbaring van Johannes een beeld van Maria als koningin. En daarmee dus ook een beeld van Maria die ten hemel opgenomen wordt. Zij is de koningin van hemel en aarde. We zullen even pauzeren en dan zullen we dadelijk na de muziek verder gaan met de verwijzingen van Onze Lieve Vrouw in het Oude Testament.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag spreken we over Maria. Het is immers de oktobermaand. En we zoeken naar plekken in de Heilige Schrift waar Maria vooraf gebeeld wordt. We hebben al enkele plekken genoemd. We hebben het boek Genesis bekeken waar Maria de nieuwe Eva is. En nu gaan we weer verder en we blijven nog even in het boek Genesis. Namelijk Genesis hoofdstuk 6, versen 17 en 19. Daarin lezen we het volgende. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond aangaan. Gij moet u inschepen in de ark met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet gij verder een paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Het zijn de woorden die God spreekt tot Noach, wanneer hij de ark gebouwd heeft en wanneer men dus aan boord moet gaan van de ark. En ook hier zien we een beeld van onze lieve vrouw, en meer bepaald ook van haar onbevlekte ontvangenis. Het is ook een titel die we tegenkomen in de litanie van Maria. Daarin zien we ook de titel Ark van het Verbond. Het is het teken van de onbevlekte ontvangenis, want de ark werd gespaard van de gevolgen van de zonde, namelijk de dood. De zondvloed is een rechtstreeks gevolg van de zonde. God is het beu dat iedereen zomaar zondigt en besluit daarom de wereld te verdelgen. Het gevolg van de zonde is dus de dood. Alleen degenen die in de ark zijn, worden gespaard van die dood. Wel zo is Maria gespaard van de zonde en dus ook van de dood. Daar wordt ze ook ten hemel opgenomen. Maar meer nog, Maria zelf is een ark. Want net zoals ieder die in leven moest blijven zijn toevlucht zocht tot de ark, zo is Maria een toevlucht voor de zondaars. Een andere titel van de litanie van Loreto. En ieder die daarin binnendringt, die zal in leven blijven. Zo mogen ook wij dus binnentreden in het mysterie dat Maria zelf is. En de ark die Maria is, is nog veel ruimer dan die ark van Noach, waar alleen maar Noach en zijn familie en een koppel dieren in kon plaatsnemen. Nee, wij allen mogen deel krijgen aan de redding. En door Maria is de redder in de wereld gekomen, Jezus Christus. Door Maria mogen ook wij inschepen om te komen tot de haven van de goddelijke barmhartigheid. We blijven nog even in het boek Genesis, maar we gaan al iets verder in het boek Genesis kijken, namelijk het 28e hoofdstuk. Daarin zien we Jacob. En dan staat er: Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen, nam hij als hoofdkussen en viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Wel nu, de kerkvaders hebben in die Jacobsladder heel vaak Jezus Christus gezien. Hij die de twee werelden één maakt, die hemel en aarde met zich verzoent. Maar eveneens zijn er kerkvaders, met name de heilige Johannes Damascenus, die in die Jacobsladder ook Maria ziet. Hij schrijft daarover het volgende in de eerste preek over de ontslaping van de moeder Gods. Hij zegt: ik was bijna de Jacobsladder vergeten.
Is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat die u, Maria, voorafbeelde? En is dit beeld niet makkelijk herkenbaar? Net zoals Jacob zag dat de ladder hemel en aarde bij elkaar bracht en daarop engelen en op en neergaande en de waarlijk sterke en ongenaakbare God op mystieke wijze met hen worstelde, zo zijt gij tussen ons geplaatst en een ladder geworden van Gods relatie met ons. Van hem die onze zwakheid op zich nam, ons met zichzelf verenigde en de mens in staat stelde om God te zien. Gij hebt bijeengebracht wat verdeeld was. Vandaar dat de engelen tot hem afdaalden, hem dienen als hun God en Heer, en de mens die het leven van de engelen overneemt, opstijgt naar de hemel. Jezus Christus komt tot ons, maar hij gebruikt Maria. Hij gebruikt Maria als een ladder om af te dalen van de hemel naar de aarde. Om vervolgens ons langs die ladder ook te laten opklimmen naar de hemel. De heilige Rosa van Lima zal zeggen, er is geen andere ladder dan het kruis, maar toch, Maria is in vergelijkbare zin ook een ladder. Als ik tegen kinderen moet uitleggen waarom God mens werd, of ik doe het soms ook met volwassenen, zoals bij u nu, maar dan vergelijk ik ons lieve Heer vaak met een lift. Een lift die van boven naar beneden gaat, van de hemel naar de aarde, om vervolgens ons te laten instappen in die lift en ons naar boven te voeren. Wel, zo zouden we kunnen zeggen, is Maria als de lift, is Maria als de ladder waarlangs de engelen op en neer dalen. Maria is zo heilig dat ze steeds ook in de hemel gediend zal worden door de heilige engelen. We kijken nog even verder. Opnieuw kijken we in het Oude Testament en we gaan nu naar het volgende boek. We gaan naar het boek Exodus. En wat vinden we daar? Helemaal in het begin, in het derde hoofdstuk, vinden we Mozes. Mozes die door iets verbaasd wordt. Luisteren we even naar de Heilige Schrift. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes, hier ben ik, antwoordde hij. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Heeft u het gemerkt waar Maria verborgen is? Ik geef toe, ze is een beetje verstoppertje aan het spelen. Maar toch is ze hier duidelijk aanwezig. We hebben namelijk een doornstruik die brandt zonder te verbranden. Ze staat in lichterlaaien, maar ze verteert niet. En daarin zien we een beeld van Maria's maagdelijkheid. Maria die zwanger is zonder dat haar maagdelijkheid geschaad wordt. Die een kind baart zonder dat het haar maagdelijkheid aantast. En de Heer zegt ook tegen Mozes, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Zo is de moederschoot van Maria heilige grond geworden. Ze is het gouden huis waarin Jezus mag wonen. We zien daar ook een beeld in van de onbevlekte ontvangenis, want dat huis waar Jezus woont,
moet een heilig huis zijn, helemaal volmaakt. Overigens zien we in dit beeld van het brandende braambos ook nog een beeld van de Allerheilige Drie-eenheid verborgen. Het is namelijk God de Vader die spreekt tot Mozes. Maar God de Vader spreekt door het woord. En het woord is Jezus zelf. Hij is het mens geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God, zegt de proloog van het Johannesevangelie. En de Heilige Geest kunnen we dan vertegenwoordigd zien in het vuur. Maar dat is even een zijsprong. Laten we terug naar Maria gaan. Laten we haar terugzoeken in de Heilige Schrift. En het volgende beeld wat we vinden van Maria vinden we eveneens in het boek Exodus in het 25e hoofdstuk. Daar wordt namelijk gesproken over de ark van het verbond. En hoe de ark van het verbond er moet uitzien. Daar lezen we: je moet een ark maken van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en overtrek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. In de ark moet je de verbondsakte neerleggen, die ik u zal geven. Gij moet er ook een dekplaat maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak ook 2 kerubs, dus 2 engelen, in goud gedreven aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 gerub aan het ene uiteinde en andere aan het andere uiteinde. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij de dekplaat overhuiven. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op de dekplaat gericht zijn. De Hebreeënbrief verwijst eveneens naar de Ark van het Verbond. Dus we maken even een sprong naar het Nieuwe Testament. Daarin lezen we in het 9e hoofdstuk: toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht, waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Dit noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwde. Aldus de Hebreeënbrief. Wat is die ark van het verbond? De ark van het verbond is de plek waar de tafelen van het verbond zijn. De tafelen van het verbond, de 10 geboden, die Mozes ontving van God op de berg. Ze bevatten dus de wet. En Maria draagt in haar lichaam ook de wet, de nieuwe wet, Jezus Christus zelf. En daarom kunnen we haar ook Ark van het Verbond noemen, opnieuw een titel die we tegenkomen in de Litanie van Loreto. Die ark is helemaal met goud overtrokken. Daarom is Maria ook het Gouden Huis. En die ark wordt omringd door de engelen. Net zoals Maria nu ook omringd wordt in de hemel door de engelen. We zien hier trouwens ook nog een beeld van de verrijzenis. Want wanneer Jezus verrezen is, zit aan de 2 uiteinden van de plek waar Jezus gelegen had een engel. Net zoals bij de Ark van het Verbond aan beide uiteinden een engel zat. Om te laten zien, Jezus is de nieuwe wet.
En wij vormen als engelen de ark. We zullen opnieuw een moment pauze nemen. En dan zullen we weer verder gaan met verwijzingen van Maria in de Heilige Schrift.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over Maria vanwege de oktobermaand, Rozenkransmaand. En we zoeken naar de voorafbeeldingen van Maria in het Oude Testament. We verlaten even de Pentateuch en we gaan kijken naar de poëtische literatuur van het Oude Testament en naar de wijsheidsliteratuur. Kijken we voor eerst naar het Hooglied. Het boek Hooglied, waar als het ware een romance is tussen God en zijn volk, tussen Christus en de kerk, de bruid en de bruidegom. En ook daarin lezen we een verwijzing naar Maria. Je bent volmaakt schoon, mijn vriendin, zonder enig gebrek. Kom van de Libanon, mijn bruid, kom van de Libanon. Kom, daal af van de top van de Amana, van de top van de Senir en de Hermon, de bergen waar leeuwen legeren en panters huizen. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd met een blik van je ogen, met een kraal van je snoer. Hoe heerlijk zijn je liefkozingen, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel zoeter zijn je liefkozingen dan wijn. De geur van je zalven gaat alle reukwerk te boven. Van honing druipen je lippen, mijn bruid. Honing en melk is het onder je tong. De geur van je kleren is als de geur van de Libanon. Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten hof, een verzegelde bron. Aldus het Hooglied. We zien hier als het ware het liefdeslied tussen God en Maria. We noemen de Heilige Geest ook de bruid, of de bruidegom van de Allerheiligste Maagd. Wel, we zouden dit liefdeslied eigenlijk kunnen toepassen op de Heilige Geest die zich wendt tot Maria. En daar waar de Heilige Geest zijn bruid ook terugvindt, daar wil hij heen. Dus als wij Maria, de bruid, ook in ons hart dragen, dan is dat de beste garantie voor ons dat de Heilige Geest ook bezit zal nemen van ons hart. Het laat zien dat Maria geheel volmaakt schoon is. Tota pulchra est tu, Maria. Het is de introitus van het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis. Maria is geheel schoon en de zonde van de erfzonde is niet in haar. Zo luidt die introitus. Eveneens is het een beeld van de maagdelijkheid. Want let u op de laatste woorden van het citaat wat we net gelezen hebben. Een gesloten hof ben je, mijn zuster. Een gesloten hof, een verzegelde bron. Zo zouden we kunnen zeggen, is de moederschoot van de maagd Maria verzegeld en een gesloten bron. Want zij heeft de maagdelijkheid altijd bewaard en is altijd afgesloten geweest voor het kennen van een man. Laten we nog even verder gaan naar het boek Jezus Sirach, de wijsheid van Jezus Sirach. Daarin wordt als het ware het plan van God om Maria als schepsel te creëren besproken. Voor de wereld, al in het begin, heeft hij mij geschapen en zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst voor zijn aangezicht en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cipres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in En-Gedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant. Als kaneel en balsem en als een uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid. Als hars, kruidnagel en mirreolie en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit en het waren luisterrijke, mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten en mijn bloesems werden luisterrijke, volle vruchten. Kom tot mij, gij die naar mij verlangt,
en verzadigt u met mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing, en mij bezitten is zoeter dan honingraad. Aldus de wijsheid van Jezus Sirach. Het is eigenlijk een lofzang op de wijsheid, maar eveneens wordt het toegepast op Maria. Maria die inderdaad zoeter is dan het allerzoetste. En wij mogen naar haar verlangen. En haar bloesems werden luisterrijke, volle vruchten. Zo is het ook met ons. Als wij kinderen van Maria zijn, dan zal zij ons tot volle vrucht laten komen, omdat ze ons Jezus leert kennen in de meest intieme setting. Tot slot wil ik met u nog even kijken naar twee psalmen die van toepassing zijn op Maria. Voor eerst psalm 24. Een processiepsalm, eigenlijk voorbij het binnentreden van de kerk. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige, de Heer, de held in de strijd. En dan opnieuw, poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten, hij is de koning der glorie. We zouden kunnen zeggen, die poorten die een kroonlijsten moeten opheffen, is de moederschoot van de maagd Maria, op het moment dat zij het kind zal baren, op het moment van de menswording. Dan mogen we ook die psalm aan Kerstmis koppelen. Poorten, heft uw kroonlijsten op, want de koning der glorie moet binnengaan. De koning der glorie, Jezus zelf, moet binnentreden in de wereld. Maria is dus de poort van genade waardoor Jezus Christus zelf de wereld binnenkomt. Maria is de poort die hemel en aarde verbindt. En dus mogen ook wij door die poort binnentreden in het hemelse leven. En tot slot psalm 45. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men u geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid, haar klederen van goud doorweven stof. In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Hierin zien we hoe Maria ook de koningin is. Hierin zien we ook een beeld van de ten hemel opneming van Maria. Want ze wordt binnengeleid en ze wordt tot bij de koning gebracht. Christus die de ware koning is. En Maria die dus de koningin is. In goud gekleed. En als we dat woord koningin gebruiken, dan moeten we ook even in het achterhoofd houden dat de koningin in het Oude Testament iemand anders is dan we misschien op het eerste zicht verwachten. Als wij aan de koningin denken, dan denken we allereerst aan de vrouw van de koning. Maar dat is in het Oude Testament niet het geval. Want polygamie is normaal in het Oude Testament. De koning heeft een hele harem, ja, dan wordt het moeilijk om te bepalen wie de koningin is. Wie dus is de koningin in het Oude Testament? Het is niet de vrouw of één van de vrouwen van de koning. Het is de moeder van de koning, want zij is de enige die onbetwistbaar de moeder is. En daarom is zij dus, zeg maar, de queen mother, de moeder koningin. En dus mogen ook wij naar die koningin gaan om bij de koning in de gratie te vallen. De koningin die veel toegankelijker is dan de koning, laten we door de koningin naar de koning gaan. Tot zover mijn verwijzingen naar het Oude Testament. Laten we toch nog even naar het Nieuwe Testament kijken. We hebben nog een paar minuten over. We zouden nog kunnen zeggen hoe bij het bezoek aan Elisabeth en bij de boodschap van de engel
we daar het wezen goed vinden. We zouden kunnen zeggen dat we het magnificat vinden. Maar laten we nog even naar een ander moment kijken. Naar twee andere momenten. Ongeveer een van de eersten in het publieke leven van de Heer en het laatste moment. Gaan we kijken naar het Johannesevangelie, het begin van het tweede hoofdstuk. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat hij u zeggen zal." Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei hun: "Doe die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard." Zo maakte Jezus de Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. Jezus doet dus zijn eerste wonder, maar hij doet het op instigatie van Maria. Het is ook Maria die de nood ziet. En zo ziet Maria ook onze noden en zal die noden ook aan de Heer kenbaar maken. En let u even op hoe Jezus Maria toespreekt. "Vrouw, is dat soms uw zaak?" Als we in het Grieks gaan kijken, dan staat er: "Wat voor u en wat voor mij?" Wat hebben wij er dus mee te maken? Maar let ook op die aanspreektitel: "Vrouw." Zou u uw moeder ooit aanspreken met "vrouw"? Toch is het niet bedoeld als een belediging of een beschouwing van Maria als minderwaardig. Nee, integendeel. Hij noemt haar vrouw omdat vanaf dat moment dat Jezus in het publieke leven trekt, zij niet louter en alleen meer zijn moeder zal zijn. Zij is de vrouw van de Messias. Zij is de vrouw bij uitstek, de nieuwe Eva. En doordat Jezus zijn publieke dienstwerk begint, wordt ook Maria een publieke persoon. Want zal ze voor iedereen toegankelijk zijn. Net zoals Jezus voor ieder toegankelijk is. En het is ook het eerste wonder wat Jezus verricht, omdat Maria het vraagt. Hoewel hij zegt: "Mijn uur is nog niet gekomen." Als Jezus zijn wonderen begint door Maria, dan zal hij dat ook blijven doen. Zo zegt ook de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort in De Ware Godsvrucht, nummer 19. Op de bruiloft van Cana veranderde hij, op haar nederig verzoek, water in wijn. Zijn eerste wonder in de orde van de natuur. Zo is hij begonnen en voortgegaan zijn wonderwerken te doen door Maria. En hij zal ermee doorgaan tot het einde van de tijd door Maria. Laten we dan nog even gaan naar het laatste publieke moment van Jezus. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon."
Vervolgens zei hij tot de leerling: zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. We zien dus dat Maria tot moeder gegeven wordt aan de beminde leerling, aan Johannes. Maar door Johannes ook aan ons, ook aan de hele kerk. En misschien bijzonder ook aan de priesters, want Johannes is een van de priesters van het Nieuwe Verbond. Wij krijgen dus Maria als onze moeder. En ook daar zien we nog een teken van de maagdelijkheid van Maria verborgen. En ook een teken dat Sint-Jozef waarschijnlijk al overleden is. Want anders zou het een schande zijn, mocht Maria toevertrouwd worden aan de zorgen van Johannes. Als Sint-Jozef nog zou zijn, zou Maria gewoon bij Jozef blijven. En mocht ze nog andere kinderen hebben, dan zou ze naar een van die andere kinderen gaan. Dit laat zien dat Maria op dat moment een weduwe is en geen andere kinderen heeft. En daarom aan de zorg van Johannes wordt toevertrouwd. En zo zal ze ook als moeder voor de kerk blijven. Blijft ze als moeder bij de leerlingen, ook met Pinksteren. Blijft ze in gebed verbonden. Zo lezen we ook in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 14. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En zo, broeders en zusters, zijn ook wij geroepen om eensgezind te volharden in het gebed. Met Maria, met de apostelen, met die hele schare van engelen en heiligen, en met de levende gemeenschap. Laten we bidden, laten we bijzonder ook deze rozenkransmaand voor de vrede bidden, met de rozenkrans in de hand. Laten we de rozenkrans gebruiken als instrument om Jezus beter te leren kennen en zo iedere dag opnieuw te groeien in heiligheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Het zal voor niemand een groot geheim zijn dat ik geen voetbalfan ben. Voor mij eindigt het tv-nieuws meestal wanneer het sportnieuws begint. En wanneer ik de krant lees, sla ik de sportpagina's doorgaans over. Maar wanneer onze Rode Duivels spelen op een Europees of wereldkampioenschap, dan kijk ik toch graag mee. Zo zag ik de avondwedstrijden van België tegen Egypte, Iran en ook de mirakelmatch van afgelopen woensdagavond tegen Tunesië. Zelfs voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die al om 5 uur 's morgens werd gespeeld, ben ik opgestaan. Dat had ik ook met een persoonlijke reden. Mijn broer en mijn neef waren in Canada om de wedstrijd live bij te wonen. Het is trouwens wel prettig dat de vrienden uit Nederland mij nu zeggen dat ze voor de Belgische ploeg supporteren, nu de Nederlandse ploeg al huiswaarts is gekeerd. Als pastoor viel me nog iets anders op. Verschillende voetballers maken een kruisteken. Bij sommigen is het een vast ritueel wanneer ze het veld betreden of nadat ze een doelpunt hebben gescoord. Zo zag ik Romelu Lukaku bij de voorbije wedstrijden al verschillende keren het kruisteken maken. Alexis Salemakers maakte een kruisteken na zijn doelpunt tegen Nieuw-Zeeland. En ook Michy Batshuayi is het bekend dat hij voor of tijdens wedstrijden een kruisteken maakt. Christian Benteke deed dat eveneens, vaak tijdens interlands en clubwedstrijden. En ook Divock Origi werd meermaals gefilmd terwijl hij voor de aftrap een kruisteken maakte. Sommigen zullen zo'n gebaar misschien afdoen als bijgeloof. Toch blijkt uit interviews dat verschillende van deze spelers hun geloof bewust beleven. Ze geloven in Jezus Christus, die voor ons gestorven en verrezen is, en stellen hun vertrouwen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor hen is het kruisteken geen magisch gebaar, maar een eenvoudig gebed en een openlijke geloofsbelijdenis. De apostel Paulus, die schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. In 1 Korintiër 10:31. Ook sport kan dus beoefend worden tot eer van God. Ik vind het mooi dat een voetballer, voor het oog van miljoenen televisiekijkers, zonder woorden getuigt van zijn geloof. Met een eenvoudig kruisteken vraagt hij de Heer om bescherming, kracht en de genade om de talenten die hij van God heeft ontvangen goed te gebruiken. Na een doelpunt krijgt datzelfde kruisteken nog een extra betekenis. Het wordt dan een stil dankgebed. Niet alsof God een doelpunt heeft gemaakt, maar als een teken van dankbaarheid dat men de gaven die men ontvangen heeft, heeft mogen inzetten. Dan klinkt ook de mooie zin uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13, heel toepasselijk. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Zo wordt een eenvoudig gebaar een krachtige getuigenis van geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Misschien stellen die voetballers die een kruisteken maken u en mij ook een vraag. Durven wij zelf nog een kruisteken maken wanneer we aan ons werk beginnen? Vragen we God om zijn zegen wanneer we een belangrijke taak opnemen? En danken we hem wanneer iets goed gelukt is? Of wanneer we de talenten die hij ons heeft gegeven vruchtbaar hebben mogen gebruiken? Een klein kruisteken duurt maar een enkele seconde. En toch kan het een groot getuigenis zijn. Een stil gebed, een uiting van vertrouwen en een eenvoudige belijdenis van ons geloof in God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. De rode duivels geven er ons een teken en een voorbeeld in.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta.
1: De nacht van het niets. Thérèse is geheel alleen door de donkere nacht gegaan, die zij ook wel de nacht van het niets noemde, vooral de laatste 18 maanden van haar leven. Zij schrijft over deze smartelijke verwarring in haar laatste manuscript, waarbij ze aan dezelfde tafel zit als haar ongelovige broeders, opdat door haar liefde het geloof in hen kon ontluiken. Zij heeft Jezus gelaafd door haar offer, door helemaal alleen, zoals hij, het brood van de doodstrijd te eten. Hier volgen enkele veelbetekenende gedeelten.
0: In de zo vreugdevolle dagen van de paastijd heeft Jezus me doen inzien dat er echt mensen bestaan die geen geloof hebben. Doordat ze de genade misbruiken, verliezen ze die waardevolle schat die de bron is van zuivere en ware vreugde. Hij stond toe dat de dichtste duisternis mijn ziel binnendrong en dat de gedachte aan de hemel, die altijd zo vreugdevol was geweest, voor mij nu alleen nog een onderwerp van strijd en kwelling is.
1: Maar, Heer, uw kind heeft uw goddelijk licht begrepen en vraagt u vergeving voor haar broeders. Ze is bereid het brood der smarten te eten, zolang u dat wilt. En ze wil niet voor de door u vastgestelde dag van die tafel opstaan, die vol bitterheid is en waaraan de arme zondaars eten. Maar ze kan toch in haar eigen naam zeggen en in de naam van haar broeders: medelijden, Heer, want wij zijn maar arme zondaars. Heer, zend ons gerechtvaardigd heen, alle mensen die niet verlicht worden door de lichtende fakkel van het geloof, uiteindelijk mogen zien stralen, Jezus als de tafel die door hen bezoedeld is, gezuiverd moet worden door een ziel die u bemint. Dan wil ik wel aan die tafel in mijn eentje het brood van de beproeving eten, zodat het u behaagt me binnen te leiden in uw lichtend koninkrijk. Enige genade waar ik u om vraag is nooit tegen u te zondigen.
0: Wanneer mijn hart dat vermoeid is van de duisternis die het omgeeft, even uit wil rusten en aan dat lichtende land wil denken waarnaar ik uitzie, dan neemt mijn kwelling alleen maar toe. Dan blijkt het of de duisternis de stem van de zondaars leent en vol spot tegen me zegt: je droomt van het licht van een vaderland waar de meest welriekende geuren hangen. Je droomt ervan de schepper van al die wonderen eeuwig te bezitten. Je denkt dat je ooit bevrijd wordt van die mist die om je heen is. Ga dan vooruit. Verheug je maar over de dood die je niet geven zal waar je op hoopt, maar een nog donkere nacht, de nacht van het niets.
1: Ik zeg hem dat ik gelukkig ben op aarde niet van die mooie hemel te kunnen genieten. Zo kan hij de hemel voor de eeuwigheid openen voor de arme ongelovigen. Ondanks deze beproeving die me elke genieting ontneemt, kan ik toch uitroepen: Heer, u brengt me in verrukking door alles wat u doet. Bestaat er een grotere vreugde dan voor uw liefde te mogen lijden? Hoe meer het lijden van iemand zich innerlijk afspeelt en niet zichtbaar is voor de ogen van de schepselen, des te meer bent u er verheugd over, mijn God. Maar al zou u niet eens afweten van mijn lijden, wat ondenkbaar is, dan nog zou ik gelukkig zijn het te verduren als ik daardoor ook maar één enkele zonde tegen het geloof verhinderen of weer goed maken kon.
0: God verliezen. Moeder Teresa ontmoette ook de smartelijke stilte van God. Ze had de 20e eeuw verduurd door zich te verbinden met de slachtoffers van het kwaad, die in de nacht naar een licht zochten, naar hoop, een doel. Haar liefdevolle aanwezigheid was er getuige van hoe zij het lijden ervaarde van een God, verwond door fanatisme of onverschilligheid van mensen. Net als Therese heeft zij de dorst naar liefde gelest van God en van zijn kinderen door zelf een slachtoffer van de liefde te worden. Door trouw te zijn in het kleine, door zich te laten dragen door de leidende liefde van Christus en door zich zijn kreet aan het kruis eigen te maken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
1: Toen moeder Teresa's dagboek werd gepubliceerd, was men verbaasd. We vernamen dat zij het geloof beleefde in de beproeving, door het smartelijk lijden te ondergaan, alsof God niet God is. Deze donkere nacht werd haar dagelijks brood en duurde het grootste deel van haar leven. Ze zegt in haar dagboek: de verdoemden in de hel verduren de eeuwige straf omdat zij het verlies van God ervaren. In mijn ziel voel ik de verschrikkelijke pijn van dat verlies. Het voelt alsof God mij niet wil, alsof hij God niet is en alsof hij niet eens echt bestaat. Kardinaal Paul Popart citeerde moeder Teresa ook over deze nacht van het geloof. In een inleiding die hij hield in de Notre-Dame van Parijs tijdens de 40 dagen tijd van 2003.
0: Mijn glimlach is een grote mantel die een veelheid aan pijn verbergt, schreef zij in juli 1958. Ik glimlach altijd. De zusters en de mensen denken dat mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde mij ten diepste vervullen en dat ik in mijn hart innig met God leef en in vereniging met zijn wil. Ze moesten zweten. Het is alleen blind geloof dat mij voortleidt, omdat de waarheid is dat alles in mij duister is. Soms is het lijden van de eenzaamheid zo groot en tegelijkertijd de levende hoop op de aanwezige zo groot dat het enige gebed dat ik nog kan uitspreken is: Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw mij aan u toe. Ik zal uw dorst naar zielen lessen.
1: Moeder Teresa ervaarde de pijn van de Goede Herder uit het gedicht van Johannes van het Kruis, als een leed dat veroorzaakt wordt door de onverschilligheid van zijn herderin, die zijn liefde niet wil. Haar donkere nacht van het geloof,
0: dat alles in mij duister is. Soms is het lijden van de eenzaamheid zo groot en tegelijkertijd de levende hoop op de aanwezige zo groot dat het enige gebed dat ik nog kan uitspreken is: Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw mij aan u toe. Ik zal uw dorst naar zielen lessen.
1: Moeder Teresa ervaarde de pijn van de Goede Herder uit het gedicht van Johannes van het Kruis, als een leed dat veroorzaakt wordt door de onverschilligheid van zijn herderin, die zijn liefde niet wil. Haar donkere nacht van het geloof is een nacht van liefde. Verwond van liefde, zoals Jezus, verbindt zij de wonden door zich aan het allerarmste te geven. Ze handelt altijd alsof ze door God bemind wordt, ook al voelt zij die liefde niet en twijfelt ze aan zijn bestaan. Haar blinde geloof in God voert haar binnen in een arm gebed. Zij lijdt aan het verlangen naar Jezus en te delen in zijn dorst. Tegelijkertijd voelt zij het lijden van de mensen die niet gewild zijn en die niet bemind worden. Deze duisternis van het geloof en de hoop deden haar delen in het scepticisme van een samenleving die de godsdienst terzijde schoof, zoals met name gebeurt in het Westen, als een wapen van verzet. De liefde, haar zo vruchtbare handelen, vloeide voort uit de tijden van haar gebed in grote dorheid. Haar woorden welden op vanuit een absolute stilte, zoals bij hen die verteerd door de Heilige Geest aanbidden in geest en waarheid. Als Charles de Foucault overstelpt in zijn woestijn, ondergedompeld in die naakte stilte en in donkere nacht van het geloof, verwelkomt moeder Teresa de liefdeswond van de goede herder.
0: De contemplatieven en asceten van alle tijden en van elke geloofsachtergrond hebben God altijd gezocht in de stilte en in de eenzaamheid van de woestijn. In de bossen, de bergen.

bergen. Jezus zelf leefde 40 dagen in de woestijn en de bergen, waar hij in stilte van de nacht urenlang in gesprek was met de Vader. Ook wij worden geroepen, zowel als gemeenschap als persoonlijk, om ons met tussenpozen terug te trekken in diepere stilte, in afzondering met God. Alleen zijn met Hem, niet met onze boeken, gedachten en herinneringen, maar in een volmaakte ontlediging, liefdevol in zijn tegenwoordigheid te verblijven, stil, leeg, verwachtend en onbewegelijk. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Waar ben ik op dit moment moe van? Welke lasten draag ik? Aan het begin van het gebed neem ik een moment om mijn zorgen en lasten in de handen van God te leggen.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vanaf vers 25.
1: In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Wat zou God verborgen hebben voor die slimme en wijze mensen, maar juist aan kinderen laten zien? Zijn dat geheimen, feiten, kennis, begrip, een zekere mentaliteit, God nabij zijn? Wat zou het zijn?

De passage eindigt met een belofte van rust aan hen die zware lasten dragen. Wat kan die belofte betekenen voor jou, in jouw omstandigheden?

0: Als je opnieuw naar de tekst luistert, sta dan stil bij de woorden of zinnen die je raken. Laat Gods hart direct spreken tot jouw hart.
1: In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. Aansporing om de wijsheid te zoeken. Dit zijn de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid leren en tucht. Kan men van zinrijke woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, plichtsbesef en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven, de jongeling kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten, en de schrandere zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal doen doorgronden, de woorden der wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en tucht worden door de dwazen versmaad. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken der woelige straten staat ze te roepen. Bij de ingangen der poorten in de stad verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, bemint gij het onverstand en vinden de spotters plezier in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis?

0: gij aan mijn vermaning meer aandacht schenkt, dan zal ik mijn geest aan u openbaren en u mijn woorden mededelen. Omdat toen ik riep, ge hebt geweigerd, omdat toen ik mijn hand uitstak, geen mens er acht op sloeg. Omdat ge al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik bij uw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik u overvalt, wanneer de schrik u overvalt als een onweer, uw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis u overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar ze vinden me niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen, omdat ze niet wilden weten van hun raadgevingen en al mijn vermaningen hebben versmaad. Daarom zullen zij de vrucht eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige diaken Ephrem. Het woord van God is een onuitputtelijke bron voor het leven. Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele vormen van uitleg. De Heer heeft zijn woord met vele kleuren geschilderd, zodat al wie erin doordringt, daarin ziet wat hem aanspreekt. Allerlei schatten heeft de Heer in zijn woord verborgen, zodat ieder van ons die zich daarin oefent, erdoor verrijkt wordt. Het woord van God is een levensboom, die aan alle kanten weelderige vruchten aanbiedt, zoals de rots die in de woestijn werd geopend om aan alle kanten een geestelijke drank aan te bieden. Ze aten, zegt de apostel, een geestelijk voedsel en dronken een geestelijke drank. Wie één deeltje van die schat verwerft, mag niet denken dat alleen wat hij gevonden heeft in dit woord vervat ligt. Maar hij moet bedenken dat hij enkel dit heeft kunnen vinden uit het vele dat erin ligt. Omdat alleen dat stukje tot hem doordrong en zijn deel werd, mag hij niet zeggen dat het woord zelf schraal en mager is en het minachten. Omdat hij het niet kan bevatten, moet hij dankzeggen voor zijn rijkdom. Wees blij omdat je overtroffen bent, maar niet bedroefd omdat het je te boven gaat. Wie dorst heeft, is blij wanneer hij drinkt, maar niet bedroefd omdat de bron niet uitgeput raakt. De bron overmeestert je dorst, niet jouw dorst de bron. Want als je dorst gelest wordt zonder dat de bron uitgeput raakt, kun je, als je weer dorst hebt, daar opnieuw uit drinken. Maar als door het lessen van je dorst ook de bron opdroogde, zou je overwinning en ongeluk verkeren. Breng dank voor wat je gekregen hebt en treur niet om de overvloed die onaangeroerd blijft. Wat je mocht ontvangen en bereiken is jouw deel. Wat overblijft is een erfenis voor later. Wat je uit zwakheid op dit ogenblik niet krijgt, zul je een andere keer ontvangen, als je maar volhardt. Probeer dus niet overmoedig in één teug te nemen wat je niet in één slok aan kunt. En geef de moed niet op voor iets dat je alleen beetje bij beetje in je op kunt nemen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer een hele goede morgen, beste luisteraars. En zijn we alweer aangekomen aan de zondag. En voordat we weten zijn we weer een week verder. We gaan dus nu de tweede week gaan we weer in. En dat is een serie van 4 weken. Dus dan kunnen we nog even vooruit. En dan geef ik u graag de bladzijde. We zitten wat de zondag betreft dus in de 14e week van het jaar alweer. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als je er een aantal keren mee gewerkt hebt, dan wordt het wat duidelijker. Wij gaan eerst naar het kleingetijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 155. Dat is dus zondagmorgen in de tweede week. 155. En dan loopt het door. Daar komt ook de hymne staat op dezelfde bladzijde, één bladzijde verder. 156. En loopt het verder door. Behalve, en voor degene die vaker meebidden weten, in het weekend, dan is de antifoon voor de lofzang van Zacharias is van de zondag. In dit geval dus de 14e zondag door het jaar. En slotgebed ook. Dus die dat staat dus niet in uw boekje. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 882. We zijn dus de tweede week, dus ook de tweede antifoon. 882. Dan gaan we door naar de hymne. En die vindt u op bladzijde 697. Dus van de tweede week. 697. En dan gaan we weer terug waar we waren. We beginnen dus op bladzijde 882. En dan gaan we verder naar bladzijde 886. Nou, dan hebben we alleen nog voorin, en dat heeft met de zondag te maken, de antifoon voor de lofzang van Zacharias, die staat op bladzijde 609. Dat is de 14e zondag door het jaar. 609. En het slotgebed staat 1 bladzijde verder. 610. En dan nemen we daarvan dus A, want we zitten in het A-jaar. Nou, ik kan me voorstellen als dat zo nog nieuw voor u is, dat u zegt van nou, ik kan het niet helemaal volgen. Maar wees gerust, ik geef elke keer weer opnieuw de bladzijde. Dat is fijn als u mee kunt bidden. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen in het kleingetijdenboek op bladzijde 155. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 882. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 697 voor de hymne. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geef dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. In het groot getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 886. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloze zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad. Die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gezegend
0: die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten we een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God, onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Loof de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel.
1: Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit.
0: Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer.
1: Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit.
0: Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, looft de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia.
1: Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat gij mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt.

0: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Uw wondere daden verhalen wij.
1: En wij prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we in het Groot Getijdenboek, naar bladzijde 609. Komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. En ik zal u rust en verlichting schenken. Dan gaan we terug naar het Groot Getijdenboek. Bladzijde 891. Danken wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn en roepen wij hem aan.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Heer Jezus Christus, gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons u volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Geef dat wij in alle schepselen uw goedheid zien en dat wij overal uw heerlijkheid kunnen aanschouwen.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Gij zijt in de Jordaan gedoopt en door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 610 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op ons schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen, gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 14e zondag door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het schone gebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. De goedheid van God, dat is Jezus zelf. Hier komt Hij in de heilige Eucharistie. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Het gebed begint buiten mijzelf, bij Hem. Hij is al begonnen. Met heel zijn aandacht is Hij bij mij. Ik hoef mij daarbij maar aan te sluiten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem die met zijn liefde het initiatief heeft. Hij heeft mij het eerste lief gehad. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken in de houding van Jezus die tot zijn Vader bidt. Zien hoe Hij mij ziet, hoe zijn blik al vol liefde op mij rust. Dan zijn liefde beantwoorden in een gebaar van aanbidding. Een gebaar dat past bij zo'n aanspreektitel: Vader, Heer van hemel en aarde. Het gebed ingaan, in de houding waarin ik denk Hem het beste te kunnen vinden. En ik zal Hem ook zeker vinden wanneer ik werkelijk van plan ben om Hem ook de Heer van mijn leven wil laten zijn. Dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, het verborgene in een mens, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis of de situatie, de context voor ogen. De situatie waarin deze woorden hebben geklonken, na de weeroep over de onboetvaardige steden, Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden. Deze zaligsprekingen van de kleinen, van de kinderen, volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Hoe krachtig het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal. Al zouden wij met nog veel minder zijn, Hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt Hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding aannemen van de Zoon, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is bij ons, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt het plaats. Maar er staat niets over een plaats. En het is goed om ons een nederige plaats voor te stellen. Een nederige plaats, zegt Ignatius, vol schoonheid en gratie. Die nederige plaats vormt de entourage voor de gezindheid die hier past. De laagste plaats in mijzelf. Daar waar ik niet verstandig ben, enigszins als een kind. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht, met eigen goede wil, bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. Dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken, van Hem mag leren, ja, Hem mag worden. De overweging. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen.
Wat bedoelt Jezus met deze dingen? Wat zouden deze dingen anders kunnen zijn dan wat de leerlingen van Jezus op hun missietocht moesten verkondigen, de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen? God wordt koning, eerst in de harten van de mensen en van daaruit in de hele wereld. Het is een echt rijk, de wet van God, geschreven in de harten van de mensen. En wat gebeurde er echter? Niet God kreeg het laatste woord, maar de wijzen en verstandigen. God wil koning zijn en de apostelen worden erop uitgestuurd als zijn herauten, maar de onderdanen maken zich uit de voeten. Ze weten het beter en willen voor zichzelf leven. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze zijn zelfgenoegzaam. En dat woordje zelfgenoegzaam hebben we een aantal keren gehoord in de tweede lezing. Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid. De geest van de wereld is zelfgenoegzaamheid. Zo, we hebben niemand nodig. Wij redden onszelf wel. Nou, Paulus zegt, broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. En die geest van de wereld had zich meer in het bijzonder vastgezet bij de leiders van het volk. Dat waren de wijzen en verstandigen toen. Het gewone volk luisterde graag naar Jezus. Zij zetten hun hart wijd open voor het woord van God. God was al koning in hun hart. En nu komen de leerlingen van hun missiereis terug bij Jezus. Ze brengen hem verslag uit. En ze waren blij met hun successen, maar over de hele linie overheerste toch teleurstelling. Het was hen tegengevallen. En zeker de leiders van het volk waren hen tegengevallen. Als de leiders zich gewonnen hadden gegeven, dan zouden zij met hun invloed heel het volk mee hebben gekregen. Maar ze hebben zich niet gewonnen gegeven en blokkeerden daarmee hele missie. De leerlingen kijken dus een beetje beteuterd. En elke keer als zij verslag uitbrengen aan Jezus, voelt Jezus de troosteloosheid over zijn leerlingen komen. En daarin vangt hij hen op. Troost u maar, zij die jullie hebben afgewezen, zullen eenmaal door God worden afgewezen. Vlak voor de passage die u zo even hoorde voorlezen, staat: hij begon de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Dat is dus een weeroep over de verharden, over de zelfgenoegzamen, over de wijzen en verstandigen. En zo'n weeroep wordt dan altijd gevolgd of voorafgegaan door een zaligspreking aan de eenvoudigen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Laten we Jezus een ogenblikje gadeslaan terwijl hij deze woorden uitspreekt. Bij Lucas staat er zelfs: op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest. Daar komen er nog twee personen bij, de Vader en de Geest. Als we dat tafereeltje een ogenblik zouden gadeslaan, dan zien we dat Jezus de Vader heel groot maakt, de grootste van allen, Vader, Heer van hemel en aarde. En we zien dat Jezus zichzelf klein maakt, heel klein, dat hij zelf zo'n kleine is, zo'n kind. Dat zegt hij dan ook: op de eerste plaats is dat allemaal geopenbaard aan mij, omdat ik mij opstel als een kind, als klein, als onmoedig, als onmondig. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Hij moet het allemaal ontvangen. Uit zichzelf heeft hij het niet. Zo moet je je namelijk opstellen in de verkondiging. En zo moet je je ook opstellen wanneer de mensen van jouw verkondiging niet willen weten. Als je succes hebt,
Schrijf het niet toe aan jezelf, maar schrijf het toe aan de Vader. Heb je tegenstand, mislukking, afwijzing? Wees erover verheugd, want dan onderga je het lot van de Zoon, van wie Jezus zegt dat hij zelf helemaal niets heeft, maar alles moet vragen om het te krijgen. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. De Zoon heeft niets uit zichzelf. Het moet hem allemaal gegeven worden. Hij is in het geheel niet zelfgenoegzaam. Hij is helemaal zelfeloos. De Zoon heeft niets, hij krijgt alles. En dat zelf helemaal niet zijn, stelt Jezus dan ook in staat om het door de mensen tot niets gemaakt worden, tot in zijn radicaliteit te doorstaan, zonder verbittering, zonder bitter te worden in zijn hart. Als je door de mensen wordt uitgerangeerd, als je tot nul wordt gereduceerd, monddood wordt gemaakt, niets meer in te brengen hebt en niets meer te zeggen hebt, dan ben je in de staat van de Zoon. Dan komt de Heilige Geest, de Geest van de Vader, over je, om met jou te doen wat hij ook met de Zoon heeft gedaan. En dat is, als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft, zegt Sint Paulus. Daar heb je ze weer, alle drie. Ze zijn er op het moment van de afwijzing, van de mislukking, van de verkondiging van het woord van God en ook als het mens tot nul wordt gereduceerd. De Heilige Geest komt in actie, dat is wat wij hier eigenlijk uit kunnen leren, als iemand niet zelfgenoegzaam is, als hij hulpbehoevend is en als hij die toestand van hulpbehoevendheid

hulpbehoevend is, en als hij die toestand van hulpbehoevendheid niet probeert te omzeilen, op de een of andere manier probeert zichzelf te redden, ofwel te verdringen, er opstandig over te worden, als hij dat in liefde aanneemt, echt helemaal hulpbehoevend wil zijn als een kind, dan komt de Heilige Geest en die voert iemand met een kracht, met een vurigheid, met een beweging van binnenuit, want het is de Heilige Geest die in ons woont, naar de Vader. Als iemand de rol aanneemt van de Zoon, dan komt de Heilige Geest. En hij komt steeds weer opnieuw. Het is niet alleen maar iets van aan het begin en aan het einde, maar aan deze twee merkpunten kun je aflezen dat het zo is in heel ons leven. Die gesteltenis van zoon zijn, die gesteltenis die Jezus bestaanswijze is, kunnen we van hem leren. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er valt een last van je af. Als je van hem leert nederig te zijn en zachtmoedig van hart. En dat is de last die mensen met zich mee moeten torsen wanneer ze meer willen zijn dan zoon. Als ze vader willen zijn. Groter willen zijn dan ze zijn. Een rol aannemen die hun niet past. Maar als je al die pretenties, die aanspraken van je hebt laten afvallen, dan komt er rust en verlichting. De lasten van het leven worden je niet afgenomen, maar je krijgt er een wijze van dragen bij, waardoor het goed te dragen is. Augustinus zegt zelfs dat de lasten jou zullen dragen in plaats van dat jij die lasten draagt, omdat in de last die jou draagt de Heilige Geest is verscholen, die in beweging is van de mens weg, van zijn zelfgenoegzaamheid weg naar God de Vader toe. Aan het eind gesprekjes, zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, met meer of minder woorden, en me door Jezus naar zijn vader laten brengen, en bij de vader mijn kinderhart uitstorten, en een onze vader bidden.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord beginnen we vandaag aan een nieuwe serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 van de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Spreek tot de mensen als vrienden. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We zijn begonnen met de reeks catecheses over het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan we dieper in op de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Het is een van de mooiste en belangrijkste documenten van het concilie. En, om ermee te beginnen, kan het helpen om de woorden van Jezus in herinnering te brengen. Ik noem jullie niet langer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Johannes 15, vers 15. Dit is een fundamenteel punt van het christelijk geloof, waaraan Dei Verbum ons herinnert. Jezus Christus verandert de relatie van de mens met God radicaal. Voortaan zal het een vriendschappelijke relatie zijn. Daarom is liefde de enige voorwaarde voor het nieuwe verbond. De heilige Augustinus benadrukt in zijn commentaar op deze passage uit het vierde evangelie het perspectief van de genade, die ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon kan maken. Een oud gezegde luidde immers, amicitio aut pares invenit, aut facit. Vriendschap ontstaat ofwel tussen gelijken, ofwel maakt ze tot gelijken. Wij zijn niet gelijk aan God, maar God zelf maakt ons gelijk aan Hem in zijn Zoon. Daarom is er, zoals we in de hele schrift kunnen zien, in het verbond een eerste moment van afstand, aangezien het verbond tussen God en de mens altijd asymmetrisch blijft. God is God en wij zijn schepselen. Maar met de komst van de Zoon in menselijke gedaante opent het verbond zich voor zijn uiteindelijke doel. In Jezus maakt God ons tot kinderen en roept Hij ons op om in onze toch kwetsbare menselijkheid op Hem te gaan lijken. Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt door overtreding en zonde, zoals de slang Eva suggereert, maar in de relatie met de Zoon die mens is geworden. De woorden van de Heer Jezus die we in herinnering hebben gebracht, ik heb jullie vrienden genoemd, worden juist overgenomen in de constitutie Dei Verbum, die stelt met deze openbaring spreekt de onzichtbare God in zijn grote liefde tot de mensen als tot vrienden. En hij gaat met hen in gesprek om hen uit te nodigen en toe te laten tot de gemeenschap met hem. De God van Genesis sprak al met de voorouders en voerde een dialoog met hen. En wanneer deze dialoog door de zonde wordt onderbroken, houdt de schepper niet op de ontmoeting met zijn schepselen te zoeken en telkens opnieuw een verbond met hen te sluiten. In de christelijke openbaring, dat wil zeggen wanneer God om te komen en ons te zoeken vlees wordt in zijn Zoon, wordt de dialoog die was onderbroken definitief hersteld. Het verbond is nieuw en eeuwig. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. De openbaring van God heeft dus het dialogische karakter van vriendschap en, zoals in de ervaring van menselijke vriendschap, verdraagt zij geen stilzwijgen, maar voedt zich met de uitwisseling van ware woorden. De constitutie Dei Verbum herinnert ons ook hier aan. God spreekt tot ons. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen woord en geklets. Dat laatste blijft aan de oppervlakte en brengt geen gemeenschap tussen mensen tot stand. Terwijl het woord in authentieke relaties niet alleen dient om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook om te onthullen wie we zijn. Het woord heeft een openbarende dimensie, die een relatie met de ander creëert. Zo openbaart God, door tot ons te spreken, zichzelf als een bondgenoot, die ons uitnodigt tot vriendschap met hem. In dit perspectief is luisteren de eerste houding die we moeten cultiveren, zodat het goddelijke woord onze geest en ons hart kan binnendringen. Tegelijkertijd worden we geroepen om met God te spreken, niet om hem te vertellen wat hij al weet, maar om onszelf aan onszelf te openbaren. Vandaar de noodzaak van het gebed, waarin we geroepen zijn om de vriendschap met de Heer te beleven en te koesteren. Dit gebeurt in de eerste plaats in het liturgische en gemeenschappelijke gebed. Waar niet wij beslissen wat we van het woord van God willen horen, maar hij zelf tot ons spreekt via de kerk. Bovendien vindt het plaats in het persoonlijk gebed, dat zich afspeelt in het innerlijk van hart en geest. In de dag en de week van de christen mag de tijd die gewijd is aan gebed, meditatie en bezinning niet ontbreken. Alleen wanneer we met God spreken, kunnen we ook over hem spreken. Onze ervaring leert ons dat vriendschappen kunnen eindigen door een opvallende breuk of door een reeks dagelijkse onoplettendheden die de relatie afbrokkelen totdat deze verloren gaat. Als Jezus ons roept om vrienden te zijn, laten we dan proberen deze oproep niet onbeantwoord te laten. Laten we hem verwelkomen. Laten we zorg dragen voor deze relatie. En we zullen ontdekken dat juist de vriendschap met God onze redding is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Dei Verbum met de titel Spreek tot de mensen als tot vrienden. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: was ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria.

0: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon,
0: en de Heilige Geest.
1: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Mijn naam is broeder Joachim Oude Vrielink. Deze week staat in het licht van de 14e zondag door het jaar. En de introitus is Suscepimus Deus. Dit gezang is een typische melodie voor de eerste modus. Het begint laag en snel stijgen we al naar een kwint. Inhoudelijk lijkt het typisch samen te vallen met een intrede. De vertaling luidt dan: wij hebben uw barmhartigheid ontvangen, God, midden in uw tempel. Zoals uw naam is God, zo reikt uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is gevuld met gerechtigheid. We horen de monniken van Sankt Ottilienberg onder leiding van Johannes Bergman Gössel.

Het evangelie voor de 14e zondag door het jaar, in jaar A, is exact die voor het Heilig Hartfeest. Echter, het Alleluia van beide missen verschilt wel. Voor de zondagslezing wordt een evangeliecitaat gezongen. Komt allen tot mij die zwoegen en onder lasten gebukt gaan. Ik zal u rust verschaffen. Christus heeft oog voor mensen die nood lijden. We luisteren naar het Alleluia door de monniken van Solem.

De communio voor deze zondag is gustate et videte. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. Zalig de mens die op hem zijn hoop stelt. Deze tekst uit Psalm 34 is natuurlijk de communio-tekst bij uitstek. Dit gezang begeleidt de handeling ook in woorden. Wat we zingen, dat doen we ook. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. En dit gezang is dan ook één van de gezangen die altijd als een communio gezongen mag worden. Bijvoorbeeld als een bepaalde communio te moeilijk is. We luisteren naar de Schola Sancti Francisci onder leiding van Nicola Lem.

11 juli vieren we heilige Benedictus. Hij geldt als de vader van het monnikendom in het Westen. In het Oosten was deze vorm van religiositeit al min of meer verankerd in de samenleving door heiligen als Pachomius in Egypte, Cassianus en Basilius. Benedictus schreef een regel die zeer helder was en daarmee wilde hij richtlijnen geven voor een leven op een vaste plaats, in gehoorzaamheid en met bekering. We luisteren naar het graduale uit de mis voor Benedictus. En volgens mij is dit graduale een van de weinige gradualia in de vierde modus.

In de 16e eeuw wilde men tijdens het concilie van Trente voor de Latijnstalige kerk eenheid scheppen in de liturgie. Want elk bisdom of elke regio had zo zijn eigen regionale eigenheden. En men besloot dat liturgische gewoonten die 200 jaar of ouder waren, dat die gehandhaafd konden blijven. En heel wat religieuze orders, zoals de Franciscanen, Dominicanen en Cisterciensers, konden daarmee hun liturgische eigenheden behouden. Of de Benedictijnse sequentie Laeta Dies Magni Ducis zo oud is, weet ik niet. Wel vinden we die sequentie in het Benedictijnse graduale en daarmee ook op de feestdag van de heilige Benedictus. Een sequentie is een niet-bijbelse tekst waarmee voor het evangelie de gedachten rond het feest uitgelegd worden. En de eerste strofe van Laeta Dies luidt: de blijde dag van de grote leider, de brenger van de gaven van een nieuw licht, wordt vandaag gevierd. We luisteren naar de Benedictijnen van Münster-Schwarzach onder leiding van Godehard Joppich.

Benedictus is de patroonheilige voor Europa en daarom vieren wij hem in Europa als een feest. De communio voor Benedictus beschrijft hem als het ware met een tekst uit Lucas. Dit is de trouwe en verstandige knecht die de Heer ingezet heeft voor zijn familie, omdat hij die familie op zijn tijd de vastgestelde maat tarwe geeft. We luisteren naar Fidelis Servus et Prudens.

Tijdens feestdagen moeten natuurlijk ook vaste gezangen gezongen worden in de mis. Deze week is de heilige Benedictus een feest. Maar ook de martelaren van Gorinchem hebben de rang van feest. En voor een orde als Franciscanen zijn die martelaren de patroonheiligen. En daarmee wordt het een hoogfeest. Uit de mis van de martelaren van Gorinchem heb ik geen opname kunnen vinden. Vandaar dat we naar het ordinarium van de 14e mis zullen luisteren.

Op 9 juli hebben de Benedictijnen dan weer de gelegenheid om de heilige maagd Maria, moeder van de voorzienigheid, te vieren. Dit feest gaat terug op een Italiaanse devotie uit de 16e eeuw binnen de orde van de Barnabieten, of ook wel Paulijnen genoemd. We zullen dadelijk naar de hymne van dit Mariafeest luisteren. En de tekst van die hymne gaat terug op een antifoon die al in de 10e eeuw opgeschreven is, en wel in rijmvorm, dus met een afgemeten aantal lettergrepen. We luisteren naar Virgo Dei Genitrix.

zo'n Mariafeest, maar ook een zaterdag, als we Maria op zaterdag vieren, of een plechtig lof in de maanden mei of oktober, die kunnen aanleidingen zijn om tot Maria te bidden in een litanie. Een bekende vorm daarin is de litanie van Loreto. In de Italiaanse plaats Loreto is een heiligdom gewijd aan Maria. En de daarmee verbonden litanie is vastgelegd in 1601. Maar in de jaren erna is die litanie ook weer aangevuld. Een litanie heeft niet alleen betekenis door de inhoud van de gebeden die elkaar afwisselen. Ze werkt ook sterk lichamelijk door het repetitieve karakter. Door de herhaling bidt het lijf vanzelf mee met de inhoud. Melodieën kunnen dat natuurlijk ook, maar een herhaling doet dat op een net andere manier. We luisteren naar de litanie van Loreto.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Voor onze zaligen moeten we op de dag af 50 jaar terug in de geschiedenis. Het was het regenseizoen. De zaterdag liep ten einde. En pater Boissel stapte gewoontegetrouw in de jeep om een van de dorpen in de binnenlanden van Laos te bezoeken. De volgende dag, zondag, zou je dan tegen de middag weer terugkomen. Het was 5 juli 1969. Zo'n 60 jaar eerder, op 20 december 1909, zag de kleine Joseph in het Franse gehucht, en dat was echt niet meer dan dat, in La Tiolet, op de lichtglooiende velden van het Bretonse land, als zoon van arme boeren het levenslicht. Nabij de oblaten van de onbevlekte maagd Maria op school gezeten te hebben, treedt de jongen in de orde in. Erg snugger vonden de leraar hem niet. Nee, Joseph was geen echte hoogvlieger. En toch viel Joseph op in positieve zin. Hij was alles behalve lui, zeer oprecht en toegewijd. En bovendien kon hij zo goed de haren knippen van de andere broeders. Kort nadat de kloosterkapper in 1937 priester wordt gewijd, vertrekt hij naar het jonge misgebied van Laos. Daar is hij 32 jaar lang missionaris in hart en ziel. Hij plant zelf rijst om van te leven, want van het Franse leger heeft hij geen hulp te verwachten. Hij rijdt van dorp tot dorp, ondanks zijn gebrekkige gezichtsvermogen, omdat het gebruik van één oog volledig is kwijtgeraakt. Hij houdt van de inheemse bevolking, de Hmong, en zij van hem. Nou, dat was wel eens anders geweest. In oudere verslagen lezen we hoe missionarissen de Hmong een vervelend volk doende. Want zij verbouwen opium, zo schreven ze, waarmee ze het hele land vergiftigen. Nee, wat missionair betrof, stonden de Hmong achteraan. Nou, niet bij pater Joseph Boissel. Na de oorlog kreeg hij zelfs van een Hmong een brief waarin stond: God heeft mij beschermd. Ik herinner mij hoe u bad voor een leek die u zo lief had. Ik ben die leek, zonder dat ik het katholieke geloof ken. Veel meer last ondervond de missionaris van de hoofdrolspelers op het politieke wereldtoneel, Frankrijk en Japan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam pater Joseph nog in een Japans concentratiekamp terecht. Hij had kunnen ontsnappen, maar wilde bij zijn mensen blijven. Nu werd hij aan vele martelingen en vernederingen onderworpen. En na de oorlog keerde hij weer terug naar zijn missiegebied. De oorlog ging voorbij, maar niet het geweld. Halverwege de jaren 50 wordt Laos geterroriseerd door het communistisch Vietnam genoemde gesteunde guerrillabeweging Pathet Lao. Ze vermoorden een ieder die hun pad kruiste en hun ideologie niet deelde. Pater Boissel schreef hoe een tiental kilometers van het dorp, aan de oevers van de Nam Niep, 60 christelijke families woonden. Om hun geloof en dat van hun kinderen te redden, waren zij voor de guerrilla's gevlucht. Alle bezittingen en rijstvelden achter zich latend. In de hoop een nieuw bosgebied te kunnen ontginnen, om weer te kunnen oogsten, leefden zij nu voornamelijk van hulp. We lezen: wanneer ik daar weer eens met lege handen kom, voel ik mij zo ongelukkig onder die stralende ogen die mij vol hoop aankijken. in afwachting van materiële verlichting die ik ze niet kan geven. Zoveel ellende en zo machteloos, mijn ziel is zo bedroefd. Wanneer op een dag de guerrillas naderen, springt de religieus op zijn paard. Houdt met de ene hand de manen vast, om met de andere een sibori, ons lieve heer, tegen de borst te drukken en hem zo in veiligheid te brengen. Later zou zijn trouwe paard Deng plaats maken voor een lelijk eendje en daarna voor een jeep. Op 5 juli 1969 vertrekt de missionaris naar Hat Ed, een vluchtelingdorp van de Kmoestam. Het zou een lange tocht worden, stroomopwaarts langs de rivier de Nam San, vlakbij de grens met Vietnam. Vanwege de vele communistische guerrilla-aanslagen was hij al maandenlang niet meer geweest. Niet dat het nu veiliger was, maar verstoken van alle contact met de buitenwereld, zat daar de catecheet André van. En pater Jozef wilde weten of hij hulp nodig had. Als altijd nam de Fransman 2 zusters oblaten van Maria onbevlekt ontvangen met zich mee. Zij moesten hem helpen bij het verzorgen van de zieken en hulpbehoevenden en bij de heilige mis. Een neefje van een van hen was stiekem onder het zeil achter in de auto gekropen, maar wordt vroegtijdig ontdekt. Jij kunt niet met ons mee. De zusters en ik hebben ons leven opgedragen aan de Heer en het is beter dat jij thuis blijft. Zo sprak Père Joseph. Tijdens de rit sprak de missionaris over de dood. Hij zei, wij moeten niet bang zijn voor de dood, want wij hebben ons leven al aan de Heer gegeven. Ons werk is nu eenmaal vol gevaar. De 2 jonge zusters luisterden, zonder iets te zeggen. Het volgende relaas komt van 1 van de 2. 2 of 3 kilometer voor het dorp gingen we de bocht om. Ik hoorde geweerschoten. De banden klapten. En ik werd in een hand geraakt. Ik zag een rode vlag vlak langs de weg. Een tweede salvo volgde. En zuster Therese werd in haar hoofd geraakt. Zij miste mij omdat ik veel kleiner ben. De kogels kwamen van links, van de kant van de bestuurder. Père Joseph werd in het hoofd geraakt. De jeep vloog in een greppel, sloeg over de kop en vloog in brand. Vader stierf ter plekke, de ogen wijd open. Wij zaten alle 3 helemaal onder het bloed. Père Joseph was dood. Therese bewusteloos. En ik lag daar in een shocktoestand. Onbeweeglijk, als was ik dood. Maar ik zag 3 jonge Vietnamese soldaten 3 keer rond de auto lopen. 1 van hen zei, laten we ze afmaken. Laten we de auto en de inzittenden in brand steken. Ze liepen echter weg. Gooiden een granaat naar de auto. De granaat ontplofte en wij werden door de scherven geraakt. Ik fluisterde, goede God. En toen werd het helemaal donker om mij heen. Ik weet niet hoe lang wij zo in de auto lagen, maar Therese kwam het eerst bij bewustzijn. Zij duwde mij om eruit te komen. Door de genade waren wij beiden doof. Was het moeilijk voor ons te communiceren, elkaar te begrijpen. Allebei baden we tot de Heer. Als u ons nog nodig hebt, stuur dan iemand om ons te helpen. En zo vielen wij langs de weg in een diepe slaap. Ik legde mijn hand op Therese's hart en zij op mijne, verenigd in het lijden. O, wat moesten we lang wachten. Van 3:30 tot ongeveer 9:30 s'avonds, tot we eindelijk werden gevonden. Vaders lichaam was zo goed als volledig verbrand. Zijn gezicht zo goed als onherkenbaar. Therese, die het hoofd was geraakt, zal voor de rest van haar leven geestelijk gehandicapt blijven. Heeft alle vreugde in haar leven verloren. Wij danken God dat hij ons nog altijd onder de levenden houdt. Mogen Père Joseph over ons waken. Père Joseph Boissel, missionaris van de Oblaten van Maria Omvlekt ontvangen, ontmoette dus op 5 juli 1969 in de oerwouden van Laos Jezus. Paus Franciscus liet de missionaris in 2016 als martelaar zalf klaren. De pater Oblaat had zijn leven Jezus gegeven door Maria tot Jezus. Pater Joseph had een geweldig handschrift en zo kopieerde hij voor wie maar wilde zijn lievelingsliedje. Meer een gebed. O goede moeder van de missionaris, wees zijn steun. Waak over hem. Op aarde heeft hij geen vaderland. Daar heeft hij alleen het kruis en u, Maria. En als hij dat zong, beefde hij over het hele lichaam, want dit was zijn leven. Zalige Joseph Boissel, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij deze Eucharistieviering. Fijn dat u allemaal door het natte weer heen bent gekomen. We willen u uitnodigen om zo meteen met uw hart en stem mee te zingen, zodat we samen God groot kunnen maken. Mochten er nog kinderen zijn, dan verzamelen we achter in de kerk voor de kindervoordienst en voor de crèche. Een heel gezegende Eucharistieviering gewenst.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ook ik mag u van harte welkom heten hier in onze Dionysiuskerk. En ik hoop dat u net tussen de druppels door hier bent gekomen. Of hebt misschien even een plensbui op uw hoofd gehad. Maar fijn dat u er bent. We zijn hier om rust en verfrissing te zoeken in de drukte van ons bestaan, in de hectiek van de afgelopen week en in alles wat we zo met ons meedragen. En als groot en klein zijn we hier samen en ook alle kinderen wil ik graag vragen nu naar voren te komen. Jullie krijgen dan het evangelieboek. Dan mag je achteraan lopen naar de Franciscuszaal voor jullie eigen kinderwoordienst. Daar gaan jullie horen hetzelfde verhaal dat ook wij hier gaan beluisteren in de kerk.

Om open te staan voor wat God ons vandaag wil zeggen, willen we een keuze maken nu. Alles wat we meedragen aan moeilijkheden leggen we bij hem neer. En willen we even niet te veel aan denken, zodat we ook iets nieuws kunnen horen. En laten we dat uitdrukken dat we dat willen door samen de schuldbelijdenis te bidden. Die staat bovenaan bladzijde 2. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laten we nu dan gaan luisteren naar het woord van God uit de Bijbel. Lezingen kunt u meevolgen in het misboekje vanaf bladzijde 3 bovenaan.
1: Lezing uit de profetie van Zacharia. Dit zegt de Heer. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Een rechtvaardige en een redder is hij. Deemoedig en rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken, vrede aangezegd aan de volken. Zijn heerschappij gaat van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen van de aarde. Woord van de Heer.
2: Nee, dank u.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, gij leeft niet in het vlees, maar in de geest, aangezien de geest van God in u woont. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Broeders en zusters, wij zijn dus niet aan het vlees verschuldigd om naar het vlees te leven. Want als gij zoudt leven naar het vlees, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult gij leven. Woord van de Heer.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
1: Lof zij u,

0: In die tijd zei Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, want zo heeft het u behaagd. Alles is mij in handen gegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en degene aan wie de Zoon hem wil openbaren. Kom tot mij, alle die zwoegt en onder lasten gebukt gaat, en ik zal u rust schenken. Neemt mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer.
1: Amen.

heb wel eens wat pedagogische tips gekregen. En een daarvan is, je moet consequent en duidelijk zijn. Want anders weten kinderen niet waar ze aan toe zijn en gaat het alle kanten op. Net als met deze microfoon. Duidelijkheid is waar kinderen bij gebaat zijn, zodat ze een kader hebben waarbinnen ze zich dan vrij kunnen bewegen. En als ik me tot de mensen van Gen Z richt, of Gen Alpha, nu zijn er misschien mensen die met hun oren klapperen, wat heeft hij het nou over? Nou, generatie Z en generatie Alpha, dat zijn de jongste generaties die we hier in ons midden hebben. Gen Z zoekt ook duidelijkheid. Bepaalde kaders, bepaalde richting waar het heen moet. En misschien dat oudere generaties zich daar juist een klein beetje zorgen om maken. Dat die jongeren allemaal zo traditioneel zijn en allemaal zo strak en misschien ook wel zo rechts. Rechts voor u. En dat is op zich natuurlijk heel logisch. Want in een tijd waarin de wereld enorm in beweging is, waarin er allerlei dingen onzeker zijn, heb ik wel een toekomst? Is er iets te verwachten? Waar gaat het allemaal heen? Dan zoek je houvast en duidelijkheid. En mensen die dat propageren, of dat nou influencers zijn of presidenten, die vinden dus wel gehoor. Jezus heeft het vandaag ook over kinderen en over kleine. Maar toch op een heel speciale manier. Deze dingen hebt gij verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze geopenbaard aan kinderen. En Jezus profileert zich ook wel als iemand die weet waar het heen gaat. Maar hij zegt van zichzelf: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hier staat niet een grote leider die wel eens eventjes met zijn spierballen zal laten zien waar het heen moet, maar iemand anders. En Jezus voegt zich hiermee in een heel speciale lijn, zou je kunnen zeggen, die we ook bij de profeet Zacharia tegenkwamen in de eerste lezing. Namelijk, Zacharia riep op tot vreugde, omdat er iemand komt die redding zal brengen, een koning. Alleen, zegt hij er wel bij, die redder is deemoedig, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. En die nederige koning, die zal juist de grote machten wegvagen. Het is goed om ons daarbij te realiseren in welke tijd Zacharia dit zegt. En dat is rond het jaar 330 voor Christus, de tijd van Alexander de Grote, die net het gebied van Israël en Egypte ingelijfd heeft bij zijn grote rijk. En die er wel in geslaagd is het sterke Perzische Rijk, dat eerste grote overheerser was, te verslaan en te veroveren. En dat valt niet zo mee, weten we, want Perzië is het Iran van nu. Maar die grote koning, Alexander, die grote heerser, zo is de koning niet die God belooft. Niet een koning met grote legers, die rijdt op een paard. Nee, die koning is het niet. De nieuwe koning rijdt op een ezel, op een eenvoudig lastdier. En die koning, wij als christenen geloven dat dat Jezus is. Jezus die niet komt met aardse macht, niet met wapengeweld, die niet vliegt in Air Force One, maar die rijdt op een ezel. En wanneer hij toegejuicht wordt als koning bij zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, dan is hij die koning. Hij zit letterlijk op een ezel. En hij gaat zijn koningschap tegemoet. Maar de troon waarop hij zal zitten is het kruis. En de kroon die hij zal dragen is de doornenkroon.
Maar daarmee verslaat hij wel op een ultieme manier de macht van het kwaad. Hij overwint de dood. Hij overwint de zonde door alles op zich te nemen. Niet met een grote mond, maar door zich juist op zijn mond te laten timmeren. Niet door een krachtig verhaal, een toespraak af te steken, maar door zwijgend het kruis te dragen. En dat is voor ons misschien toch een beetje ongemakkelijk. Zeker als wij in deze woelige tijden houvast zoeken. Maar het houvast moeten we blijkbaar niet zoeken in gladde praatjes of in een bepaald verhaal dat de boel wel eens eventjes helder stelt. Maar de zekerheid moeten we zoeken in Jezus. In degene die nederig is, zachtmoedig. En hij nodigt ons uit: neem mijn juk op u en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een juk, dat is een soort balk die op lastdieren gelegd wordt, zodat de last die ze trekken verdeeld wordt. Of dat nou een ploeg is of een zware wagen, de last wordt gedeeld en samen kunnen ze het voorttrekken. En als wij het juk van Jezus op ons nemen, betekent dat niet dat wij een zware last op ons krijgen, maar dat het andere lastdier dat ook meetrekt, dat dat Jezus zelf is. Hij komt naast ons staan om de last met ons voort te sleuren. De last van het leven, de last van alle moeite die wij soms hebben. En daar zullen we rust voor onze ziel vinden. Hoe komen we zover? Hoe kunnen we dat doen? De balk die op de schouders van Jezus ligt is de balk van het kruis, de balk van het lijden. En we mogen dus ook heel bewust tegen Jezus zeggen in ons hart: Heer, draag die last alstublieft met mij samen. Zorg dat ik het niet alleen hoef te doen. Kom naast mij staan en wijs ook de weg waar we dan heen moeten. Paulus die sprak in de tweede lezing over het vlees en de geest. Maar hij bedoelt daar niet mee dat er een soort scheiding is tussen lichaam en ziel. Dat het lichamelijke slecht zou zijn en het puur om het geestelijke gaat. Nee, Paulus spreekt op een heel specifieke manier. Namelijk over het leven volgens het vlees en het leven volgens de geest. Dat zijn twee verschillende levensstijlen. En bij het leven volgens de geest gaat het om een soort egoïsme. Het in jezelf je kracht zoeken. In krachtpatserij of in grootspraak proberen verder te komen. En het leven volgens de geest is het leven volgens de Heilige Geest. Is proberen het fluisteren van de Heilige Geest in ons gewaar te worden en ons daardoor te laten leiden. En dat kan ons helpen op het spoor te komen van de nederigheid van Jezus. Want de Heilige Geest die leeft in ons, is aanwezig. Alleen overschreeuwen wij hem heel vaak met onze eigen gedachten en onze eigen wil, onze eigen gereidheid. Een stapje terugzetten is dus nodig om de Heilige Geest gewaar te worden. En dat kan ook, want wij hebben een nieuw leven ontvangen door de gave van Jezus op het kruis. Het leven dat sterker is dan de dood. Het leven dat zich niet laat leiden door de zonde. Door wat misschien in eerste instantie aantrekkelijk lijkt. Maar we laten ons leiden door wat in eeuwigheid blijft. En dat is misschien niet wat direct aansprekend is. Het zal soms ook moeite kosten. Het dragen van de last vraagt om volhouden. Maar met Jezus komen we er wel. Als we onder dat juk blijven, hij blijft er in ieder geval ook onder. Dan komen we vooruit. Dan bereiken we ons doel. Hoe doen we dat nou concreet?
Misschien is het niet zo moeilijk als het lijkt. Laten we elke dag, als we de dag beginnen, proberen Jezus aan te spreken. Dit en dat heb ik voor de boeg. Dit zie ik dat op het programma staat, of ben ik misschien bang voor dat zal gaan gebeuren. Jezus, ik wil het samen met u dragen. En laten we gedurende de dag ook proberen de Heilige Geest aan te spreken. U leeft in mij. Geef mij de kracht die ik nodig heb. Leid mij. Wijs mij de weg. En laten we aan het eind van onze dag dan ook dankbaar zijn. Dankbaar voor het goede dat we gezien hebben. De gaven die we ontvangen hebben. En laten we daarmee ook de rust ingaan die de slaap ons biedt. Jezus zegt, als je mijn jas draagt, dan zul je rust vinden voor je ziel. Laten we ons daarop richten, op Jezus, op de Heilige Geest. En zo gaandeweg ons leven verder groeien in een houding van kinderen. Want het zijn niet de wijzen en verstandigen van deze wereld, zegt Jezus, die het allemaal doorhebben. Maar het zijn juist degenen die klein durven zijn als een kind.

0: geloofsbelijdenis die we samen willen uitspreken staat op bladzijde 4 van het misboekje. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we nu in onze voorbeden vol vertrouwen bidden tot God, onze nederige en zachtmoedige Heer.
1: Laten wij bidden voor de eenheid binnen de katholieke kerk, dat we altijd blijven proberen in gezamenlijkheid Jezus te volgen en verbonden te blijven met paus Leo en alle andere gelovigen. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de regering en haar plannen om de stikstofuitstoot in ons land te verminderen. Dat het lukt om zowel de natuur te beschermen als de woningbouw en aanleg van infrastructuur op gang te brengen. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de afgelopen jaren. In de Oekraïne en Rusland. In Gaza en Israël. In Iran, Syrië en het hele Midden-Oosten. In Congo, Mali, Sudan en de rest van Afrika. Dat er eindelijk een halt toegeroepen wordt aan het bloedvergieten. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de connectgroepen van onze parochie De Goede Herder, dat de deelnemers door regelmatig bij elkaar te komen voor ontmoeting en gebed kunnen groeien in hun geloof en elkaar tot steun kunnen zijn. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de intenties van onze parochie, de Goede Herder. Bidden we voor alles wat is opgeschreven tijdens de kaarsjesavond en in de intentieboeken van onze kerken en kapellen. Het offer van deze Eucharistie dragen we aan God op voor Cor Miltenburg, Han Schoutens, Theo van Aken, Stefan van Aken, Frater Hermenegildus Beris. Voor groei van het geloofsleven in Tilburg op voorspraak van de zalige Peerke Donders bidden we ook een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en verlangens.

Vader, Heer van hemel en aarde, laat uw geest in ons wonen, opdat wij rust en verlichting vinden voor onze lasten, door Christus onze Heer. We willen deze voorbeden besluiten met het gebed van de missionaris. Dat staat op het liedvel, bladzijde 2 onderaan. Heer Jezus, uw liefde wil alle mensen raken. Ik bid u om zegen voor de missie in onze parochie, dat veel mensen u mogen ontmoeten en geraakt worden door uw grote liefde voor hen. Ik geef u mijn hart. Maak het gelijkvormig aan dat van u. Help mij om een kanaal te zijn van uw liefde, ondanks mijn eigen tekortkomingen. Geef mij uw blik van liefde. Help mij om uw handen en voeten te zijn en uw liefde uit te dragen. Ik vraag u dit op voorspraak van Moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zullen nu onze gaven verzamelen voor het vieren van de Eucharistie. U kunt in de collecte iets van uzelf geven, ofwel in het collectezakje dat voorgehouden wordt, of via de QR-code die u vindt op het liedvel. En het offeranderlied vindt u uiteraard ook op het liedveld.

0: Gebeden die we nu gaan bidden kunt u in het misboekje vinden vanaf bladzijde 5 bovenaan. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: O Heer, het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus en aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met haar bruidegom, de heilige Jozef, met de apostelen, met de heilige Dionysius en de martelaren en al uw heiligen, samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: Laten we nu alles samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: U is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. En wensen elkaar de vrede ook toe.
2: Vrede met Christus.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: mag even gaan zitten, behalve Eline dan, voor de mededelingen.
1: Ja, ik heb weer een paar mededelingen voor u. Als eerste vanmiddag, deze zondagmiddag, is er namelijk de mogelijkheid om je voertuig te laten zegenen. Naast de Dionysiuskerk op het plein zal tussen 00:30 en 01:30 een priester en een diaken staan om uw voertuig te zegenen. Uw fiets, auto, uw bus, uw rolstoel of rollator, neem het mee en het zal worden gezegend. Een mooie gelegenheid denk ik ook om zeker zo vlak voor de vakantie bescherming voor te vragen. U moet natuurlijk wel een beetje met de zegen meewerken in uw rijgedrag. De tweede mededeling over onze zomermaanden die er nu zijn. De komende 2 maanden, juli en augustus, zullen er wat minder activiteiten zijn. Twijfelt u nou of iets doorgaat, controleer dan even de website voor de zekerheid. Als derde metanoia. De jongeren in onze parochie komen deze zondagmiddag bij elkaar voor een spel. En het spel heet Ontmoet een Heilige, om zo ook meer te leren over de heiligen in onze kerk. Vanaf 1 uur ben je welkom om binnen te lopen aan de rechterkant van de pastorie aan de Bisschopswijzestraat. Als laatste de intentie van deze week. Samen bidden we deze week voor de toeristen die deze zomer onze kerk zullen bezoeken. En natuurlijk bent u welkom voor koffie. Denk het wel, hè? Lijkt me lekker. U bent welkom, van harte welkom voor een kopje koffie achter in de kerk. We hopen u daar te ontmoeten natuurlijk. En bent u hier nou voor de eerste keer of een van de eerste keren, stel u even voor aan degene die koffie schenken, maar zeker ook aan de andere mensen om u heen. Want we vinden het fijn en belangrijk om elkaar te ontmoeten als gemeenschap. Een heel gezegende zondag gewenst.
0: Beste kinderen, het laatste woord is speciaal voor jullie. Het is nog net geen vakantie, maar die komt eraan. En misschien zie je er al naar uit dat het lekker rustig is dan. Kun je lekker uitslapen, lekker leuke dingen doen. Maar het is niet altijd vakantie. Maar we hebben wel altijd behoefte dat er iets is van rust. En Jezus wil dat geven. Niet dat er niks te doen is, maar Hij wil bij ons zijn. En dan kun je altijd rustig zijn van binnen. En daarom vragen we nu ook zijn zegen. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen. Gaat dan alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswoning van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het klein getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 162 en in het groot getijdenboek bladzijde 760. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij houdt de wereld in uw hand, o God. Gij, zij, heeft in uw bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring.
1: Geef ons ook 's avonds helder licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus' dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 891. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder. Niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Hij brengt mij en mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel. Tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
1: Uw vonnis weer klonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil der geringen in heel het land.
1: Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbreng voor de Heer uw gelofte. En bied de geduchten uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia.
1: De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

0: Heer, laat mijn geroep u bereiken.
1: En leer mij te doen naar uw woord.
0: Dat zei de 610. Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, woed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord beginnen we vandaag aan een nieuwe serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 van de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Spreek tot de mensen als vrienden. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We zijn begonnen met de reeks catecheses over het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan we dieper in op de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Het is een van de mooiste en belangrijkste documenten van het concilie. En, om ermee te beginnen, kan het helpen om de woorden van Jezus in herinnering te brengen. Ik noem jullie niet langer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Johannes 15, vers 15. Dit is een fundamenteel punt van het christelijk geloof, waaraan Dei Verbum ons herinnert. Jezus Christus verandert de relatie van de mens met God radicaal. Voortaan zal het een vriendschappelijke relatie zijn. Daarom is liefde de enige voorwaarde voor het nieuwe verbond. De heilige Augustinus benadrukt in zijn commentaar op deze passage uit het vierde evangelie het perspectief van de genade, die ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon kan maken. Een oud gezegde luidde immers, amicitio aut pares invenit, aut facit. Vriendschap ontstaat ofwel tussen gelijken, ofwel maakt ze tot gelijken. Wij zijn niet gelijk aan God, maar God zelf maakt ons gelijk aan Hem in zijn Zoon. Daarom is er, zoals we in de hele schrift kunnen zien, in het verbond een eerste moment van afstand, aangezien het verbond tussen God en de mens altijd asymmetrisch blijft. God is God en wij zijn schepselen. Maar met de komst van de Zoon in menselijke gedaante opent het verbond zich voor zijn uiteindelijke doel. In Jezus maakt God ons tot kinderen en roept Hij ons op om in onze toch kwetsbare menselijkheid op Hem te gaan lijken. Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt door overtreding en zonde, zoals de slang Eva suggereert, maar in de relatie met de Zoon die mens is geworden. De woorden van de Heer Jezus die we in herinnering hebben gebracht, ik heb jullie vrienden genoemd, worden juist overgenomen in de constitutie Dei Verbum, die stelt, met deze openbaring spreekt de onzichtbare God in zijn grote liefde tot de mensen als tot vrienden. En hij gaat met hen in gesprek om hen uit te nodigen en toe te laten tot de gemeenschap met hem. De God van Genesis sprak al met de voorouders en voerde een dialoog met hen. En wanneer deze dialoog door de zonde wordt onderbroken, houdt de schepper niet op de ontmoeting met zijn schepselen te zoeken en telkens opnieuw een verbond met hen te sluiten. In de christelijke openbaring, dat wil zeggen wanneer God om te komen en ons te zoeken vlees wordt in zijn Zoon, wordt de dialoog die was onderbroken definitief hersteld. Het verbond is nieuw en eeuwig. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. De openbaring van God heeft dus het dialogische karakter van vriendschap. En, zoals in de ervaring van menselijke vriendschap, verdraagt zij geen stilzwijgen, maar voedt zich met de uitwisseling van ware woorden. De constitutie Dei Verbum herinnert ons ook hier aan. God spreekt tot ons. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen woord en geklets. Dat laatste blijft aan de oppervlakte en brengt geen gemeenschap tussen mensen tot stand. Terwijl het woord in authentieke relaties niet alleen dient om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook om te onthullen wie we zijn. Het woord heeft een openbarende dimensie die een relatie met de ander creëert. Zo openbaart God door tot ons te spreken zichzelf als een bondgenoot die ons uitnodigt tot vriendschap met hem. In dit perspectief is luisteren de eerste houding die we moeten cultiveren, zodat het goddelijke woord onze geest en ons hart kan binnendringen. Tegelijkertijd worden we geroepen om met God te spreken, niet om hem te vertellen wat hij al weet, maar om onszelf aan onszelf te openbaren. Vandaar de noodzaak van het gebed, waarin we geroepen zijn om de vriendschap met de Heer te beleven en te koesteren. Dit gebeurt in de eerste plaats in het liturgische en gemeenschappelijke gebed. Waar niet wij beslissen wat we van het woord van God willen horen, maar hij zelf tot ons spreekt via de kerk. Bovendien vindt het plaats in het persoonlijk gebed, dat zich afspeelt in het innerlijk van hart en geest. In de dag en de week van de christen mag de tijd die gewijd is aan gebed, meditatie en bezinning niet ontbreken. Alleen wanneer we met God spreken, kunnen we ook over hem spreken. Onze ervaring leert ons dat vriendschappen kunnen eindigen door een opvallende breuk of door een reeks dagelijkse onoplettendheden die de relatie afbrokkelen totdat deze verloren gaat. Als Jezus ons roept om vrienden te zijn, laten we dan proberen deze oproep niet onbeantwoord te laten. Laten we hem verwelkomen. Laten we zorg dragen voor deze relatie. En we zullen ontdekken dat juist de vriendschap met God onze redding is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Dei Verbum met de titel Spreek tot de mensen als tot vrienden. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta.
1: De nacht van het niets. Thérèse is geheel alleen door de donkere nacht gegaan, die zij ook wel de nacht van het niets noemde, vooral de laatste 18 maanden van haar leven. Zij schrijft over deze smartelijke verwarring in haar laatste manuscript, waarbij ze aan dezelfde tafel zit als haar ongelovige broeders, opdat door haar liefde het geloof in hen kon ontluiken. Zij heeft Jezus gelaafd door haar offer, door helemaal alleen, zoals hij, het brood van de doodstrijd te eten. Hier volgen enkele veelbetekenende gedeelten.
0: In de zo vreugdevolle dagen van de paastijd heeft Jezus me doen inzien dat er echt mensen bestaan die geen geloof hebben. Doordat ze de genade misbruiken, verliezen ze die waardevolle schat die de bron is van zuivere en ware vreugde. Hij stond toe dat de dichtste duisternis mijn ziel binnendrong en dat de gedachte aan de hemel, die altijd zo vreugdevol was geweest, voor mij nu alleen nog een onderwerp van strijd en kwelling is.
1: Maar, Heer, uw kind heeft uw goddelijk licht begrepen en vraagt u vergeving voor haar broeders. Ze is bereid het brood der smarten te eten, zolang u dat wilt. En ze wil niet voor de door u vastgestelde dag van die tafel opstaan, die vol bitterheid is en waaraan de arme zondaars eten. Maar ze kan toch in haar eigen naam zeggen en in de naam van haar broeders: medelijden, Heer, want wij zijn maar arme zondaars. Heer, zend ons gerechtvaardigd heen. Alle mensen die niet verlicht worden door de lichtende fakkel van het geloof, uiteindelijk mogen zien stralen. Jezus, als de tafel die door hen bezoedeld is, gezuiverd moet worden door een ziel die u bemint, dan wil ik wel aan die tafel in mijn eentje het brood van de beproeving eten, zodat het u behaagt me binnen te leiden in uw lichtend koninkrijk. Enige genade waar ik u om vraag is nooit tegen u te zondigen.
0: Wanneer mijn hart dat vermoeid is van de duisternis die het omgeeft, even uit wil rusten en aan dat lichtende land wil denken waarna ik uitzie, dan neemt mijn kwelling alleen maar toe. Dan blijkt het of de duisternis de stem van de zondaars leent en vol spot tegen me zegt: je droomt van het licht van een vaderland waar de meest welriekende geuren hangen. Je droomt ervan de schepper van al die wonderen eeuwig te bezitten. Je denkt dat je ooit bevrijd wordt van die mist die om je heen is. Ga dan vooruit. Verheug je maar over de dood die je niet geven zal waar je op hoopt, maar een nog donkere nacht, de nacht van het niets.
1: Ik zeg hem dat ik gelukkig ben op aarde niet van die mooie hemel te kunnen genieten. Zo kan hij de hemel voor de eeuwigheid openen voor de arme ongelovigen. Ondanks deze beproeving die me elke genieting ontneemt, kan ik toch uitroepen: Heer, u brengt me in verrukking door alles wat u doet. Bestaat er een grotere vreugde dan voor uw liefde te mogen lijden? Hoe meer het lijden van iemand zich innerlijk afspeelt en niet zichtbaar is voor de ogen van de schepselen, des te meer bent u er verheugd over, mijn God. Maar al zou u niet eens afweten van mijn lijden, wat ondenkbaar is, dan nog zou ik gelukkig zijn het te verduren als ik daardoor ook maar één enkele zonde tegen het geloof verhinderen of weer goed maken kon.
0: God verliezen. Moeder Teresa ontmoette ook de smartelijke stilte van God. Ze had de 20e eeuw verduurd door zich te verbinden met de slachtoffers van het kwaad, die in de nacht naar een licht zochten, naar hoop, een doel. Haar liefdevolle aanwezigheid was er getuige van hoe zij het lijden ervaarde van een God, verwond door fanatisme of onverschilligheid van mensen. Net als Therese heeft zij de dorst naar liefde gelest van God en van zijn kinderen door zelf een slachtoffer van de liefde te worden. Door trouw te zijn in het kleine, door zich te laten dragen door de lijdende liefde van Christus en door zich zijn kreet aan het kruis eigen te maken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
1: Toen moeder Teresa's dagboek werd gepubliceerd, was men verbaasd. We vernamen dat zij het geloof beleefde in de beproeving, door het smartelijk lijden te ondergaan, alsof God niet God is. Deze donkere nacht werd haar dagelijks brood en duurde het grootste deel van haar leven. Ze zegt in haar dagboek: de verdoemden in de hel verduren de eeuwige straf omdat zij het verlies van God ervaren. In mijn ziel voel ik de verschrikkelijke pijn van dat verlies. Het voelt alsof God mij niet wil, alsof hij God niet is en alsof hij niet eens echt bestaat. Kardinaal Paul Popart citeerde moeder Teresa ook over deze nacht van het geloof. In een inleiding die hij hield in de Notre-Dame van Parijs tijdens de 40 dagen tijd van 2003.
0: Mijn glimlach is een grote mantel die een veelheid aan pijn verbergt, schreef zij in juli 1958. Ik glimlach altijd. De zusters en de mensen denken dat mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde mij ten diepste vervullen en dat ik in mijn hart innig met God leef en in vereniging met zijn wil. Ze moesten zweten. Het is alleen blind geloof dat mij voortleidt, omdat de waarheid is dat alles in mij duister is. Soms is het lijden van eenzaamheid zo groot en tegelijkertijd de levende hoop op de aanwezige zo groot dat het enige gebed dat ik nog kan uitspreken is: Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw mij aan u toe. Ik zal uw dorst naar zielen lessen.
1: Moeder Teresa ervaarde de pijn van de Goede Herder uit het gedicht van Johannes van het Kruis, als een leed dat veroorzaakt wordt door de onverschilligheid van zijn herderin, die zijn liefde niet wil. Haar donkere nacht van het geloof is een nacht van liefde. Verwond van liefde, zoals Jezus, verbindt zij de wonden door zich aan het allerarmste te geven. Ze handelt altijd alsof ze door God bemind wordt, ook al voelt zij die liefde niet en twijfelt ze aan zijn bestaan. Haar blinde geloof in God voert haar binnen in een arm gebed. Zij lijdt aan het verlangen naar Jezus en te delen in zijn dorst. Tegelijkertijd voelt zij het lijden van de mensen die niet gewild zijn en die niet bemind worden. Deze duisternis van het geloof en de hoop deden haar delen in het scepticisme van een samenleving die de godsdienst terzijde schoof, zoals met name gebeurt in het Westen, als een wapen van verzet, de liefde. Haar zo vruchtbare handelen voerde voort uit de tijden van haar gebed in grote dorheid. Haar woorden welden op vanuit een absolute stilte, zoals bij hen die verteerd door de Heilige Geest aanbidden in geest en waarheid. Als Charles de Foucault overstelpt in zijn woestijn, ondergedompeld in die naakte stilte en in donkere nacht van het geloof, verwelkomt moeder Teresa de liefdesfront van de goede herder.
0: De contemplatieven en asceten van alle tijden en van elke geloofsachtergrond hebben God altijd gezocht in de stilte en in de eenzaamheid van de woestijn, in de bossen, de bergen. Jezus zelf leefde 40 dagen in de woestijn en de bergen, waar hij in stilte van de nacht urenlang in gesprek was met de Vader. Ook wij worden geroepen, zowel als gemeenschap als persoonlijk, om ons met tussenpozen terug te trekken in diepere stilte, in afzondering met God. Alleen zijn met Hem, niet met onze boeken, gedachten en herinneringen, maar in een volmaakte ontlediging, liefdevol in zijn tegenwoordigheid te verblijven, stil, leeg, verwachtend en onbewegelijk. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Als ik denk aan Maria, dan denk ik toch allereerst aan haar geloofsantwoord. De engel kondigt haar aan dat zij de moeder van Gods zoon zal worden.

zij de moeder van Gods zoon zal worden. En ze antwoordt tegenover dit mysterie: mij geschiede naar uw woord. En daarom bidden we: leer ons gelovig Gods woord te verstaan, dat wij zoals u verheugd zijn wegen gaan. Gij toevlucht der mensen, laat ons niet alleen, wees met uw gebeden altijd om ons heen. Troost der bedroefden, troost die God door u geeft, leer ons te

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Muziek gaat zelden alleen maar over muziek. Meestal raakt ze vooral de emoties, van allerlei aard. Maar in revolutionaire tijden is ze ook een voertuig voor strijdliederen of sluit ze aan bij een politiek gedachtegoed. Vandaag duiken we daar een beetje in. We beginnen niet al te uitgesproken met Hans Werner Henze, die van meerdere walletjes at, maar er zeker sociaal-kritische ideeën op nahield en die ook in zijn werk verwerkte, zoals in Voices, dat onder andere op poëzie van Vietnamese en Cubaanse dichters stoelt. Het werk is een bonte verzameling van liederen voor maar liefst 70 verschillende instrumenten. Vandaag gaan we luisteren naar een Cubaans gedicht, Los Poetas Cubanas Ya No Sueñan, een lied met de strijdbare titel Das Wirkliche Messer en de centrale figuur van het socialisme, The Worker.

Frederick Rzewski was een Amerikaanse componist die zich vooral toelegde op eigentijdse muziek, die hij vooral begrijpelijk en toegankelijk wilde houden, want bestemd voor een breed publiek. Een visie die ook te maken heeft met zijn linkse politieke opvattingen. Hij schreef in dat kader een meesterwerk voor piano, The People United Will Never Be Defeated, 36 variaties op het bekende Chileense verzetslied. Daarvan gaan we er 2 horen.

Ook Luigi Nono gooide zich in de strijd. En hoe? Hij vond Hans Werner Henze maar een slappeling in het vertegenwoordigen van de socialistische strijd. Nee, dan zijn eigen werk. Intoleranza, 1960. Waarin een immigrant wordt voorgesteld die in een aantal situaties terechtkomt die typisch zijn voor de moderne kapitalistische maatschappij. Uitbuiting, straatprotesten, politieke arrestaties, geweld en internering. Bij de première in Venetië ontstonden relletjes van beide kanten. Ik laat u uit het eerste deel horen, No pasarán, muerte al fascismo. Eenmaal met mijn gedachten terug in de tijd, moest ik denken aan de liederen van de Griek Mikis Theodorakis, hier zo prachtig gezongen door Lisbeth List, maar oorspronkelijk door zijn Griekse vertolkster Maria Farantouri. Ik heb menige traan gelaten bij de Mauthausen liederen, en daarom kan ik het niet laten om Asma Asmaton, gezongen door Maria Farantouri, te laten horen.

Onze Nederlandse componist Rudolf Escher was eveneens linkspolitiek geëngageerd, maar in zijn muziek ervaren we dat niet zo expliciet. Hij studeerde piano en cello in Rotterdam, waar hij zo'n beetje alles kwijtraakte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig niet de sonata concertante voor piano en cello, die uit 1943 dateert. Het lijkt me goed om daarmee maar eens van al het voorgaande tot rust te komen. U hoort deel 2, Largo.

U bent nog niet af van de nogal eigentijdse muziek, want ik wil nog naar de minimalist Steve Reich, die, zoals ook Philip Glass, het vooral heeft van hypnotiserende patronen. Met muziek kunnen we ons dat helemaal voorstellen, maar als er ook tekst aan te pas komt, wordt het een stuk lastiger. Immers, hoe ver moet je als componist gaan met al die herhalingen? Reich vond dat de muziek zelf voorop stond in zijn grote werk voor koor en orkest, The Desert Music, uit 1943. Op poëzie van William Carlos Williams. Inhoudelijk kan ik me best voorstellen dat woestijnzand goed past bij eindeloze muzikale herhalingen. Het roept een vrij onheilspellende sfeer op. Vandaar dat ik geen moeite had om twee delen hieruit te combineren met een lied van Kerenza Briggs, getiteld Media Vita, midden in het leven, staan wij in de dood, dat ik vond op een album van Voces 8.

We gaan afsluiten met de roos als symbool van Maria. There is no rose. Eveneens gezongen door Fauches 8. Dat lied wordt vooral gezongen rond kerstmis, maar ik vind het van alle tijden. Daarmee wens ik u een mooie zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
2: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
2: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
2: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Welkom beste luisteraars bij weer een gebedsessie van de Biddende Vaders. Willem, fijn dat je er bent hier in de opnamestudio. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel. Nee, fijn om hier weer te zijn. Het voelt altijd heel erg thuis.
0: Ja, en hebben we ook een beetje een soort bedacht van we gaan het een klein beetje rondom een bepaald thema doen. Hè? Waar gaat het over?
1: Nou, wat mij zo opvalt en waar ik toch steeds meer over lees en ook van andere mensen hoor, is hoe belangrijk het is dat wij onze woorden goed uitkiezen. Want woorden hebben een scheppingskracht. Hè? God heeft natuurlijk ook alles geschapen met zijn woord. En op het moment dat mij negatieve woorden spreken, dan heeft dat enorm veel effect. Terwijl, ja, ik heb dat zelf ook wel moeten aanleren en dat gaat ook met hort en stoten. Maar onze woorden zijn zo belangrijk om die positief te laten zijn. En dat is eigenlijk een soort thema wat ook bij veel mannen best wel een thema is bij Biddende Vaders. Dus dat lijkt me heel interessant om dat ook vandaag te behandelen.
0: Woorden hebben kracht. Nou, het is ook volgens mij Paus Franciscus die benadrukte dat we niet te veel moeten klagen en niet te veel negatief moeten praten.
1: Ja.
0: En daar klinkt eigenlijk ook in door, hè, van woorden hebben kracht.
1: Ja, want we kunnen mopperen, maar dat kunnen we ook omzetten in gebed. En dat is juist het mooie, precies, dat we niet negatief praten over mensen of dingen, maar dat we gewoon, ja, het positief, want daarmee, hè, iemands woorden vullen zijn hart. Dat staat ook in Spreuken. En als je op het moment dat jij negatieve woorden spreekt, komt dat ook in je eigen hart terecht. Het klinkt heel gek als ik het zo zeg, maar zo is het wel.
0: Nou ja, in zekere zin klopt het ook. Wat je zegt, dat hoor je. Je hoort zelf wat je zegt.
1: Exact. En het is bij veel mannen, merk ik toch, ook bij mij natuurlijk is dat ook geweest, dat ik vroeger en nog steeds hoor, af en toe me zo enorm laat gaan en me niet kan beheersen. En dan komen er dingen uit waar je achteraf spijt van hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar om dan je te beheersen en om dan rustig te blijven en die woorden goed uit te kiezen, dat is kan een hele klus zijn.
0: Ja, dat is een hele klus. En dat is ook een gebedsintentie.
1: Ja.
0: En het is ook de gave van God. Hè? Als we dat daarmee bij hem komen.
1: Ja.
0: Dat we dan ook aan hem vragen van hier, wilt u mij helpen?
1: Ja.
0: En dat we dan ook de gave van God daardoor kunnen ontvangen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, het staat ook in net wat je zegt in een van de gebeden van Biddende Vaders. Het gaat over gehoorzaamheid. Daar staat ook van, help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen. Maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren. Dus het gaat ook om onze woorden. Het is heel belangrijk.
0: Ja, het is heel belangrijk. Nou, mooi thema, goed gekozen. Bij dat gebed komen we vanzelf uit.
1: Ja.
0: Zullen we maar gewoon beginnen?
1: Ja.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bidden we het gebed, het dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortgeschoten zijn in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen uw vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen. Gaan we naar het volgende gebed, de overweging van heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God, Heer, ik zoek uw aangezicht, ik zoek alleen uw aangezicht.
0: We kunnen nu een korte stilte in acht nemen om ons open te stellen voor de rustgevende aanwezigheid van ons lieve Heer. En dan gaan we verder met de gebeden ter voorbereiding en de uitnodiging tot de Heilige Geest om onze gebedssessie te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om er oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, Heilige Geest, wilt u ons gebed leiden? Wilt u ook ons leiden in de dingen die we moeten zeggen? Ook in de vrije gebeden die we doen? Leid ons en ja, wilt u ons ook bekrachtigen, helpen en bijstaan? Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wil ons leiden ieder moment van ons leven. Wil ons vullen met uw liefde. Amen.
1: Amen. Volgende gebed is het gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u ons helpen om ons beschermen tegen alle zonde, tegen alle afleiding, tegen alle kwaad. In bijzonder onze gezinnen, onze vrouwen, onze kinderen, onze kleinkinderen. En in het bijzonder onszelf, als vader en als misschien als opa. Wilt u ons daarin voorgaan? Wilt u ons beschermen? Wilt u ons ook beschermen tegen alle negatieve manieren van praten? Dat we niet negatief zijn, dat we niet klagen, dat we niet negatief over anderen praten. Maar dat we bij u komen met onze zorgen, onze problemen, onze klachten. En dat u ons, ja, dat we ons voor u openstellen, voor uw liefde. Dank u wel. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, in het gebed staat dat we help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Vader, ik bid u voor de scholen in Nederland, voor de jongeren in Nederland, voor de kinderen, dat ze onderwijs krijgen volgens uw principes, Vader, dat er ook de Bijbel weer de basis wordt. En ja, Vader, dat alle rare ideologieën die nu soms in de boekjes staan, dingen over de genderideologie, Vader, die is. Ik bid u voor bescherming van de kinderen tegenover dat soort ideologieën. En ik bid u echt, Vader, dat wilt u ze beschermen? Wilt u ze de waarheid laten zien? Dat er ook genoeg leraren, leraressen zijn die de waarheid vertellen, Vader, over u. En de kinderen bijbrengen dat wat ze zo nodig hebben. Dat bent u, Jezus. U bent de waarheid, de weg en het leven. Dank u wel dat u dat wilt doen. Amen.
0: Amen. Heer, ik wil u ook heel bijzonder bidden voor alle mensen die betrokken zijn bij de synode van de kerk voor de synodale weg. Alle kardinalen, bisschoppen, alle anderen, ook alle leken die daarbij betrokken zijn en die samen de synode zullen ingaan. Wilt u hen erbij zijn? Wilt u ook hen beschermen tegen al te wereldse of andere geluiden? Wilt u hen beschermen tegen zonde? En wilt u hen erbij zijn? Wilt u een hart openen voor u? Dat u daar aan het werk kunt gaan en dat de synode vrucht kan dragen. Amen.
1: Amen.
0: We gaan verder met het gebed voor aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. We danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. We voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, vader, dank u dat u ons onderdompelt in uw stralend licht. En het staat ook zo mooi in de psalmen dat als we in uw licht staan, dan zien we de dingen duidelijk. Vader, dank u wel dat u ons de waarheid geeft. Dank u dat u, ja, dat wij licht mogen zijn in deze wereld. Lichtdragers mogen zijn. En vader, ik bid u ook dat wij als vaders de verantwoordelijkheid daarin nemen. En niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden, maar ook echt dat doen wat u wil dat we doen, vader. We zijn beschikbaar, we zijn dienaren en we willen doen wat u wil. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor uw schepping en dat we daarin onderdeel mogen zijn. U hebt de schepping, u hebt alles wat geschapen is, geschapen met uw grootheid, met uw liefde. U hebt ons geschapen, u hebt mij geschapen. U bent het begin van mijn leven en u bent het einde van mijn leven. En u bent daarmee ook de oorsprong en ook de bestemming van mijn leven. En niet alleen van mijn leven, maar ook in alles wat ik doe. En ja, dank u dat ik ook mag genieten van uw schepping. En ik staat me een moment bij dat de regenboog voluit scheen. Zelfs een dubbele regenboog was dat. En de lichtval was zo prachtig en zo mooi. En wat een vreugde, Heer, dat u de schepping zo mooi gemaakt heeft. Dank u wel voor uw grootsheid. Dank u wel voor uw goedheid en voor alle dingen die u geeft. Amen.
1: Amen. Nou, dan gaan we nu over tot lofliederen. En we gaan samen het lied zingen Create in Me a Clean Heart. Gebaseerd op Psalm 51. En waarom ik dit lied ook zo mooi vind. Het is een van de belangrijkste teksten, denk ik, in de Bijbel. Staat in Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus ja, het is zo belangrijk om te bidden voor een zuiver hart. En dat is ook de manier om dicht bij God te komen. Dus daarom dit nummer wat we samen zingen. Create in me a clean heart.

En dan gaan we nu over tot het gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben. We gaan nu even onderzoeken ons geweten, zodat we leren zien waar we fouten zonde hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. We gaan nu luisteren naar een mooi lied.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen. Kom in het boekje van de Biddende Vaders op bladzijde 12. En dan mogen we een schriftlezing. In de Bijbel lezen we het woord van God. Dus iemand mag dan een tekst aandragen. Mag ook de tekst de lezing van de dag zijn of wat. Iets wat iemand bijzonder heeft geraakt. Mag ook een willekeurige Bijbelvers zijn. Ja. En dan overwegen we samen het woord dat God tot ons spreekt.
0: Ja. Nou, ik dacht vandaag aan de tekst in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 12.
1: Mm-hmm.
0: En dan met name vanaf 34, vers 34. Dat staat hier uit de NBV-vertaling, de nieuwste. Ik zal het oplezen. Jezus is hier boos natuurlijk, hè? Die heeft het over de fariseeën. En dan begint hij met de woorden, addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. En ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Nou, dat is natuurlijk niet mis, deze tekst van Jezus. En daarin geeft hij ook aan hoe belangrijk je woorden zijn. Hè? En nou ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is natuurlijk een bekend gezegde. Maar zo is het wel. En dan denk ik van ja, wat leren wij hiervan om inderdaad ons te beheersen? Dat staat natuurlijk ook in heel veel teksten in de Bijbel. Om ons te beheersen. Hè. Dan staat één tekst die herinner ik me staat van een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En iemand die zichzelf in bedwang heeft is sterker dan de man die steden inneemt. Dat staat ook in Spreuken, volgens mij Spreuken 16. Dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk het is om ja, niet als een soort zwaard met allemaal kwetsende woorden om je heen te gaan slaan, maar jezelf te beheersen. En dat is ook een stukje wijsheid die God ons leert, die Jezus ons leert. En hier ja, heeft hij natuurlijk over de fariseeën die mooie woorden spreken, maar in hun hart is het duister. En dat, ja, wij moeten ook zelf bij ons nagaan, als wij verkeerde woorden hebben gesproken, dan ja, moeten we het ook gaan, moeten we dat gaan belijden, moeten we gaan biechten. En ja, ons hart is natuurlijk altijd, dat kan een heel groot valkuil zijn. En ons hart is ook niet altijd even mooi, dat staat ook in de Bijbel. Daarom, ja, de woorden zeggen vaak verder wel iets over de persoon. Dus dat is wel een tekst die er echt wel inhakt en ook ons ja, een spiegel voorzet.
1: Ja.

0: Dat is de reden waarom ik deze tekst aanhaal. En ja, er zijn zoveel teksten die over gaat, over het spreken. Dus dit is een hele belangrijke.
1: Ja, haast u om te luisteren en wees traag om te spreken. Hè? Is dat een Jacobusbrief, eerste hoofdstuk ergens? Ja, midden in dat hoofdstuk. Ja.
0: Ja.
1: En als Jezus het al zegt, hè, tegen de Farizeeën, dan zegt hij het ook in wezen tegen ons. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En ook in Spreuken 18, vers 21, hè, ik zal hem even voorlezen, want het is ook echt zo'n tekst die heel vaak wordt aangehaald. Even kijken hoor, dan moet ik eventjes naar de Spreuken toe gaan. Eens naar de psalm. Ja, even kijken, Spreuken 18, 21, dat is ook zo'n bekende. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dus ja, ze hebben macht over leven en dood.
1: Goh, ja, dat gaat heel ver, hè?
0: Dat gaat ver. En dan Jacobus is er een heel hoofdstuk aangericht. Jacobus, het hoofdstuk 3, gaat ook over de tong. En dan denk je ook van, ja, dat staat in de Bijbel zo vaak. Staat er iets over de woorden die je spreekt. Dus dat geeft aan hoe belangrijk het is. En ik kan er nog een paar meer aanhalen. Maar het is gewoon heel belangrijk.
1: Ik kan me herinneren, Willem, dat in coronatijd diverse mensen waren die hadden corona gehad en die hadden nog een last van de nasleep, zeg maar, van het herstel.
0: Ja, ja.
1: En daar had ik zelf ook mee te maken op enig moment. En ik kan me herinneren dat jij toen een tekst had.
0: Ja.
1: En dat was een soort proclamatie.
0: Ja, ja.
1: Een soort statement van ik word beter.
0: Ja, ja.
1: Ik ga hier geen last meer van hebben. En het is op het snijvlak van een proclamatie en een gebed, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat heb ik ook ter harte genomen.
0: Ja.
1: Die tekst heb jij mij gestuurd. Die heb ik ter harte genomen. Ook hier op Radio Maria een aantal keer voorgedragen.
0: Ja. Daar
1: kreeg ik ook reacties op.
0: Ja, ja,
1: er waren
0: ja.
1: ook mensen die dat echt hielp.
0: Ja,
1: om inderdaad de woorden ook kracht te geven en te gunnen.
0: Ja. Ja, ja, mooi. Oh, dat is mooi om te horen. Ja, want dat is bijvoorbeeld bij ziektes betreft, daar praten we vaak over de ziekte, terwijl we eigenlijk tegen de ziekte moeten praten. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar en juist moet proclameren van ik zal gezond zijn, ik zal beter worden, in plaats van steeds te hebben over je ziekte. Waar je natuurlijk, ik begrijp dat je daar moeite mee hebt en dat je het er vaak over wil hebben. Maar het is vaak ook, en dat staat ook in Lucas 11 uit mijn hoofd, staat er ook Jezus die spreekt tegen. Die spreekt tegen de boom, de vijgenboom. Hij spreekt tegen. Hij zegt van, nee, je spreekt tegen de ziekte. Spreek tegen de bergen. Want dan, je moet het tegenspreken.
1: Ja.
0: En dat zijn woorden die kracht geven. En soms denk je ook wel eens, is dat dan niet naïef? Of ga je dan niet iets te voorschijn halen wat er niet is? Nee, je schept iets. Woorden hebben scheppende kracht. Zoals jij over jezelf zegt, ik zal gezond zijn en mijn ziekte zal genezen. En dit en dat, ik ben niet ziek, gewoon die woorden gebruiken. Die hebben echt effect in de geestelijke wereld. Dat heb ik al zo vaak om me heen gezien. Maar het is niet makkelijk. Hè? Als je erin zit, je bent snel slachtoffer. Je hebt het over je ziekte, je hebt het over... En daar proberen uit te komen. Dat is met Gods hulp.
1: Ik kan je goed volgen, Willem. Dat ook het. Ik meen dus dat het Johannes-evangelie in ieder geval... waarin ook staat van alles begon met het woord van God. En en wij zijn ook als medescheppers, hè, we zijn ook co-creators, zeg maar.
0: Klopt. Ja.
1: Hebben dus ook onze woorden scheppingskracht. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nee, zeker. En dat wordt wel eens onderschat. We hebben veel meer autoriteit dan we soms denken. Ook over ziektes. En Jezus zegt ook van, ik ben Jezus onze grote geneesheer. We mogen de beloftes in de Bijbel over... de kracht van woorden, de kracht van gebed, mogen we echt tot ons nemen en daar ook gewoon in geloven. Want ook geloof is natuurlijk heel belangrijk, dat je het uitspreekt in geloof. Hè. Jezus zegt ook zo vaak in de Bijbel van, jouw geloof heeft je gered. Dus je woorden uitspreken zonder twijfel, met geloof dat het ook werkelijk gaat plaatsvinden, ja, dat heeft een enorme kracht.
1: Ja. Inderdaad, inmiddels heb ik de Bijbelvers bijgevonden, van Bijbelvers 1 van hoofdstuk 1 van Johannes Evangelie.
0: Ja.
1: In het begin was het woord... En het woord was bij God. En het woord was God.
0: Ja.
1: Dat was die Bijbelvers die ik bedoelde.
0: Ja, mooi. Ja, ik word er altijd heel blij van. Als ik weet En ja, het is ook gewoon, als je een keer de verkeerde woorden hebt gesproken over jezelf, over iemand anders, is het ook heel belangrijk om daar gewoon mee naar God te gaan en vergeving te vragen in de biecht of zelf. Want dat is ook, dat die woorden in ieder geval ontkracht worden.
1: Mm-hmm. Kijk, juist omdat woorden kracht hebben.
0: Ja, exact. Ja. Exact. En iemand vertelde me ooit een keer dat woorden, dingen die je uitspreekt, die gaan nooit weg. Die blijven als een golf, blijven ze tot in oneindige doorgaan. Ik kan het niet fysiek helemaal uitleggen hoe dat werkt, maar dat het woorden hebben, wat je uitspreekt, dat verdwijnt niet, dat blijft zweven. Dus bepaalde negatieve woorden die je hebt uitgesproken, als je die herroept, dan heeft dat ook weer effect. Dan gaat die kracht teniet. Dus dat vond ik wel een mooi beeld.
1: Ja, dus het is een bemoediging dat we wat we zeggen en wat we doen heeft impact. Nou, en woorden hebben kracht, maar het is ook een waarschuwing. Dus van Jezus is het ook een waarschuwing dat we dus daar ook voorzichtig mee moeten omgaan.
0: Ja, ja. Absoluut. Absoluut, ja.
1: Oké. Zullen we verder gaan met bidden?
0: Ja, prima. Ja.
1: Was ik aan de beurt?
0: Volgens mij was jij aan de beurt, ja.
1: Komen we bij het gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met uw kracht, zodat wij trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Ja, vader, ik bid u, wilt u ons standvastig in geloof maken? Dat we ook daarin onze gezinsleden, onze kinderen, onze vrouw, onze kleinkinderen kunnen meenemen. En ik bid u ook dat we constant op u gericht zijn en niet ons laten afleiden door de wereld. Want ja, als we vrienden van de wereld zijn, zijn we eigenlijk niet bij u. En u zegt zelf ook in uw woord dat we juist op u gericht moeten blijven. Dus ik bid u, vader, tegen elke afleiding, tegen elke... Ja, elke manier om ons van onze werkelijke taak af te leiden. En echt een afspiegeling te zijn van uw liefde voor de mensen om ons heen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, we hebben in de wereld onze monden vol van groei. Om te groeien in allerlei dingen. In groeien in salaris, carrière. En om te groeien in invloed. Om te groeien in uitstraling of persoonlijkheid, wat ook niet. Heer, wilt u ons helpen om in de eerste plaats, wilt u ons verlangen aanwakkeren om vooral te groeien in heiligheid en te groeien in liefde. Wat alleen u ons kunt geven. Amen.
0: Amen. Dan gaan we naar het volgende gebed. En dat is een dankgebed voor het vaderschap. En voordat ik daarmee verder ga, wil ik ook even zeggen iets over het dank. Iemand vertelde mij, en dat heeft me heel erg geraakt, dat het danken voor alles wat er wel goed is, wat wel goed gaat, dat echt het hart van God raakt. Dat hij dat ook heel fijn vindt. En hij zegt ook heel vaak van bid en dank meteen. Maar daarom wil ik even, voordat ik dit gebed ga bidden, zeggen dat het uitermate belangrijk is, ook misschien heb je het moeilijk of ben je in moeilijke omstandigheden, om toch dingen te vinden waar je voor kan danken. Dat helpt mij enorm, heeft mij enorm geholpen. En ik denk dat het bij elk gebed ook belangrijk is. En daarom is het ook nu in het boekje van Biddende Vaders opgenomen. Ik ga het nu bidden. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle bindende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
1: Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
1: Bij het toewijdingsgebed, zal ik die alleen bidden?
0: Ja.
1: Normaal bidden we dat dan samen, maar voor radio is dat wat minder geschikt. En ik zal het alleen bidden en u kunt ook meebidden. Heer, We hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. We vragen u om de genade, dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
0: Amen. Dan gaan we nu tot het. Komen we nu bij het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Deze doen we ook vaak samen bidden, maar nu bid ik hem even alleen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
1: Amen. En dit moment van de gebedssessie hebben we normaal gesproken dan de rondjes waar de namen op staan van degene die wij, ja, die ons dierbaar zijn, maar ook die we aan de Heer willen toevertrouwen. En we doen het dan ook knielend voor het kruis van Jezus. Met daarbij ook een kaars die aanstaat. En tegelijkertijd bidden we voor elkaar. Dus degene die voorgaat in gebed, die wordt dan ondersteund door het gebed van de andere vaders. En in andere gebedsgroepen weet ik dat ze dat op een andere manier doen. Bijvoorbeeld dat ze een hele stapel rondjes hebben van zichzelf, maar ook van de vaders die afwezig zijn. En gaan al die gebedsintenties langs, maar dan in stilte. Dus dat kan op verschillende manieren. Nu althans zullen we de gelegenheid bieden dat u alle namen die voor u, al uw dierbaren en alle mensen die u wilt toevertrouwen aan onze lieve Heer, in gebed in het licht van Christus te plaatsen. En ondertussen luisteren we naar wat muziek. Welke muziek had je daarvoor in gedachten, Willem? Weet je dat?
0: Ik denk dat we hier een mooi nummer. Dat is van Phil Wickham. En dat is een prachtig. Dat zegt hij ook van. Hè, dat is natuurlijk veel gebed. Gebed is soms ook een strijd. Zoals we ook de vorige keer als thema hadden, dat gebed heel belangrijk is. Maar dat hij zegt: I fight on my knees. Hmm. Dus the battle is yours. Dus het is zijn strijd, niet onze strijd. En dat zegt hij op zo'n mooie manier, dat nummer van Phil Wickham. The Battle Belongs heet het nummer. En ik denk dat dat een heel goed lied is voor biddende vaders. Omdat wij strijden niet tegen vlees en bloed. We strijden op onze knieën. Want we bidden. En bidden heeft een gigantisch effect als vaders. Dus dat leek mij een mooi nummer om nu te gaan luisteren.
1: Prachtig.

0: En beste luisteraars, we gaan afsluiten met de, laten we zeggen, de standaard gebeden. Nou, we hebben ook nog de facultatieve gebeden, maar we zullen nu met de officiële gebeden afsluiten met het gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nog een aantal aanvullende gebeden die we kunnen bidden. Dat is facultatief, dus naar believen. En ik wil graag aanvangen met het gebed werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dan zou ik willen bidden het gebed de helpende hand. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Misschien een goed gebed om van de borstplaat van Sint Patrick.
0: Ja.
2: Ja. Het volgende gebed is de borstplaat van Sint Patrick. Mogen Gods sterkte mij vandaag leiden en mogen zijn macht mij behoeden. Mogen Gods wijsheid mij leren, zijn oog over mij waken, zijn oor mij horen, zijn woord mijn spreken mild maken, zijn hand mij verdedigen en mogen ik zijn weg blijven volgen. Christus wees met mij, Christus wees voor mij, Christus wees achter mij, Christus wees in mij, Christus wees naast mij, Christus wees boven mij, Christus aan mijn rechterzijde, Christus aan mijn linkerzijde, Christus als mijn reisgezel, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die tot mij spreekt, Christus in elk oog dat mij ziet. Christus in elk oor dat mij hoort.
0: Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van biddende vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van biddende vaders. Op het laatst, en daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die biddende moeders is gestart. En wij staat hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe biddende vaders ontstaan is. En ik citeer: het ontstaan van Father's Prayers. Biddende vaders is begonnen in navolging van biddende moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar die stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van Biddende Vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van Biddende Vaders.
0: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
2: Ja. Voor meer informatie over Biddende Vaders, kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org. Of per e-mail contact opnemen, contact@fatherspears.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt. Nederlandstalige Biddende Vaders boekjes, die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van Biddende Vaders komt vaak langs bij groepen, bij vaders die een nieuwe groep willen beginnen om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar twee vaders nodig. En dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben. We gaan nu luisteren naar het nummer Walk With Me van Kim Walker en Jesus Culture. Dat geeft heel mooi aan dat hij met ons loopt. Hij met ons wandelt, hij met ons meegaat.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 14e zondag door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het schone gebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. De goedheid van God, dat is Jezus zelf. Hier komt Hij in de heilige Eucharistie. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Het gebed begint buiten mijzelf, bij Hem. Hij is al begonnen. Met heel zijn aandacht is Hij bij mij. Ik hoef mij daarbij maar aan te sluiten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem die met zijn liefde het initiatief heeft. Hij heeft mij het eerste lief gehad. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken, in de houding van Jezus die tot zijn Vader bidt. Zien hoe Hij mij ziet, hoe zijn blik al vol liefde op mij rust. Dan zijn liefde beantwoorden in een gebaar van aanbidding. Een gebaar dat past bij zo'n aanspreektitel: Vader, Heer van hemel en aarde. Het gebed ingaan, in de houding waarin ik denk Hem het beste te kunnen vinden. En ik zal Hem ook zeker vinden wanneer ik werkelijk van plan ben om Hem ook de Heer van mijn leven wil laten zijn. Dat vraag ik dan nu ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, het verborgene in een mens, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik stel me de geschiedenis of de situatie, de context voor ogen. De situatie waarin deze woorden hebben geklonken, na de weeroep over de onboetvaardige steden, Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum, die zich niet bekeerd hadden. Deze zaligsprekingen van de kleinen, van de kinderen, volgt dus op een weeroep over de wijzen en verstandigen. Hoe krachtig het ongeloof, hoe duisterder de tijden waarin we leven, des te meer licht het geloof van de kerk op als een werk van God. God kijkt niet naar het getal. Al zouden wij met nog veel minder zijn, Hij zou zich blijven geven. Ieder van ons vindt Hij de moeite waard. Juist het geringe succes brengt de goedheid van onze God aan het licht. Van zo'n God begrijpen mensen niets, tenzij ze de houding aannemen van de Zoon, zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer iets echt gebeurd is bij ons, moet het ook op een bepaalde plaats gebeurd zijn. Zo vindt het plaats. Maar er staat niets over een plaats. En het is goed om ons een nederige plaats voor te stellen. Een nederige plaats, zegt Ignatius, vol schoonheid en gratie. Die nederige plaats vormt de entourage voor de gezindheid die hier past. De laagste plaats in mijzelf. Daar waar ik niet verstandig ben, enigszins als een kind. De plaats nodigt mij uit af te dalen in mijn wezen naar de plaats waar ik de houding heb van de Zoon. Ik kan niet uit eigen kracht, met eigen goede wil, bij die plaats komen. Het is een genade die mij geschonken moet worden. Dat vraag ik dan ook als een bijzondere genade, dat ik door zo naar Jezus te kijken, van Hem mag leren, ja, Hem mag worden. De overweging. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen.
Wat bedoelt Jezus met deze dingen? Wat zouden deze dingen anders kunnen zijn dan wat de leerlingen van Jezus op hun missietocht moesten verkondigen, de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen? God wordt koning, eerst in de harten van de mensen en van daaruit in de hele wereld. Het is een echt rijk, de wet van God, geschreven in de harten van de mensen. En wat gebeurde er echter? Niet God kreeg het laatste woord, maar de wijzen en verstandigen. God wil koning zijn en de apostelen worden erop uitgestuurd als zijn herauten, maar de onderdanen maken zich uit de voeten. Ze weten het beter en willen voor zichzelf leven. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze zijn zelfgenoegzaam. En dat woordje zelfgenoegzaam hebben we een aantal keren gehoord in de tweede lezing. Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid. De geest van de wereld is zelfgenoegzaamheid. Zo, we hebben niemand nodig. Wij redden onszelf wel. Nou, Paulus zegt, broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. En die geest van de wereld had zich meer in het bijzonder vastgezet bij de leiders van het volk. Dat waren de wijzen en verstandigen toen. Het gewone volk luisterde graag naar Jezus. Zij zetten hun hart wijd open voor het woord van God. God was al koning in hun hart. En nu komen de leerlingen van hun missiereis terug bij Jezus. Ze brengen hem verslag uit. En ze waren blij met hun successen, maar over de hele linie overheerste toch teleurstelling. Het was hen tegengevallen. En zeker de leiders van het volk waren hen tegengevallen. Als de leiders zich gewonnen hadden gegeven, dan zouden zij met hun invloed heel het volk mee hebben gekregen. Maar ze hebben zich niet gewonnen gegeven en blokkeerden daarmee hele missie. De leerlingen kijken dus een beetje beteuterd. En elke keer als zij verslag uitbrengen aan Jezus, voelt Jezus de troosteloosheid over zijn leerlingen komen. En daarin vangt hij hen op. Troost u maar, zij die jullie hebben afgewezen, zullen eenmaal door God worden afgewezen. Vlak voor de passage die u zo even hoorde voorlezen, staat: hij begon de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Dat is dus een weeroep over de verharden, over de zelfgenoegzamen, over de wijzen en verstandigen. En zo'n weeroep wordt dan altijd gevolgd of voorafgegaan door een zaligspreking aan de eenvoudigen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Laten we Jezus een ogenblikje gadeslaan terwijl hij deze woorden uitspreekt. Bij Lucas staat er zelfs: op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest. Daar komen er nog twee personen bij, de Vader en de Geest. Als we dat tafereeltje een ogenblik zouden gadeslaan, dan zien we dat Jezus de Vader heel groot maakt, de grootste van allen, Vader, Heer van hemel en aarde. En we zien dat Jezus zichzelf klein maakt, heel klein, dat hij zelf zo'n kleine is, zo'n kind. Dat zegt hij dan ook: op de eerste plaats is dat allemaal geopenbaard aan mij, omdat ik mij opstel als een kind, als klein, als onmoedig, als onmondig. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Hij moet het allemaal ontvangen. Uit zichzelf heeft hij het niet. Zo moet je je namelijk opstellen in de verkondiging. En zo moet je je ook opstellen wanneer de mensen van jouw verkondiging niet willen weten. Als je succes hebt,
Schrijf het niet toe aan jezelf, maar schrijf het toe aan de Vader. Heb je tegenstand, mislukking, afwijzing? Wees erover verheugd, want dan onderga je het lot van de Zoon, van wie Jezus zegt dat hij zelf helemaal niets heeft, maar alles moet vragen om het te krijgen. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. De Zoon heeft niets uit zichzelf. Het moet hem allemaal gegeven worden. Hij is in het geheel niet zelfgenoegzaam. Hij is helemaal zelfeloos. De Zoon heeft niets, hij krijgt alles. En dat zelf helemaal niet zijn, stelt Jezus dan ook in staat om het door de mensen tot niets gemaakt worden, tot in zijn radicaliteit te doorstaan zonder verbittering, zonder bitter te worden in zijn hart. Als je door de mensen wordt uitgerangeerd, als je tot nul wordt gereduceerd, monddood wordt gemaakt, niets meer in te brengen hebt en niets meer te zeggen hebt, dan ben je in de staat van de Zoon. Dan komt de Heilige Geest, de Geest van de Vader, over je, om met jou te doen wat hij ook met de Zoon heeft gedaan. En dat is, als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest die in u verblijft, zegt Sint Paulus. Daar heb je ze weer, alle drie. Ze zijn er op het moment van de afwijzing, van de mislukking, van de verkondiging van het woord van God, en ook als het mens tot nul wordt gereduceerd. De Heilige Geest komt in actie, dat is wat wij hier eigenlijk uit kunnen leren, als iemand niet zelfgenoegzaam is, als hij hulpbehoevend is, en als hij die toestand van hulpbehoevendheid niet probeert te omzeilen, op de een of andere manier probeert zichzelf te redden, ofwel te verdringen, er opstandig over te worden, als hij dat in liefde aanneemt, echt helemaal hulpbehoevend wil zijn als een kind, dan komt de Heilige Geest. En die voert iemand met een kracht, met een vurigheid, met een beweging van binnenuit, want het is de Heilige Geest die in ons woont, naar de Vader. Als iemand de rol aanneemt van de Zoon, dan komt de Heilige Geest. En hij komt steeds weer opnieuw. Het is niet alleen maar iets van aan het begin en aan het einde, maar aan deze twee merkpunten kun je aflezen dat het zo is in heel ons leven. Die gesteltenis van Zoon zijn, die gesteltenis die Jezus bestaanswijze is, kunnen we van hem leren. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er valt een last van je af. Als je van hem leert nederig te zijn en zachtmoedig van hart. En dat is de last die mensen met zich mee moeten torsen wanneer ze meer willen zijn dan Zoon. Als ze Vader willen zijn. Groter willen zijn dan ze zijn. Een rol aannemen die hun niet past. Maar als je al die pretenties, die aanspraken van je hebt laten afvallen, dan komt er rust en verlichting. De lasten van het leven worden je niet afgenomen, maar je krijgt er een wijze van dragen bij, waardoor het goed te dragen is. Augustinus zegt zelfs dat de lasten jou zullen dragen in plaats van dat jij die lasten draagt, omdat in de last die jou draagt de Heilige Geest is verscholen, die in beweging is van de mens weg, van zijn zelfgenoegzaamheid weg naar God de Vader toe. Aan het eind gesprekjes, zoals Jezus had met zijn Vader, direct, eenvoudig, met meer of minder woorden, en me door Jezus naar zijn Vader laten brengen, en bij de Vader mijn kinderhart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonde. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft en mogen we dus samen de Vespers, het kerkelijk avondgebed, gaan bidden. Gisteravond hebben we de eerste Vespers gebeden en vanavond doen we de tweede Vespers. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 166. 166, daar vindt u de hymne. En dan loopt het verder eigenlijk allemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en slotgebed. Dat staat in het weekend dus niet in uw boekje, alleen in het grootgetijdenboek. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 699. Daar staat u de hymne. We zijn de tweede week ingegaan. En dan de antifonen en de psalmen, die staan op bladzijde 167. Nee, wacht, ik kijk verkeerd. 894, neem me niet kwalijk. 894. Nou, en dan loopt het even een tijdje door, behalve dus de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat vindt u dan voorin, dat is de 14e zondag door het jaar. En dat is bladzijde 610. Nou, ik ga straks nog wel een keertje ze noemen. We gaan nu in ieder geval in het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 166. En in het groot getijdenboek 699. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad. U smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht, te alle tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 894. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij, wanneer ge u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij, priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia.
0: Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw.
1: Waarom moeten vreemde volkeren vragen? Waar is toch Israëls God?
0: God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest.
1: Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud. Door mensenhanden vervaardigd.
0: Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet.
1: Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ze ruiken niet.
0: Zij hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Daar komt geen geluid uit hun keel.
1: O even, onnozel is hij die ze maakt. En die nu vertrouwt op hun macht.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken.
0: Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
1: Hij zegent alle Godvrezenden. Geringen en mensen van aanzien.
0: De Heer zal uw aantal vermeerderen. Van u en uw nageslacht.
1: Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen.
1: Niet zij die gestorven zijn, loven de Heer. Geen mens die het dodenrijk inging.
0: Maar wij die leven, wij zegenen hem. Vandaag en in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia.
0: Looft God al zijn dienaars, gij kleine en groten. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, omdat Gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Maria gaan we naar bladzijde 610. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht.
0: Groot getijdboek gaan we nu terug naar bladzijde 899. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat alle te redden die door zijn tussenkomst God naderen. Daar hij altijd leeft voor ons om ons te pleiten, roepen wij hem aan vanuit dit geloof.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur, schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Denk ook aan deze gemeenschap die u wilt toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, gedenk uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wat zei de 610? Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden, en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 14e zondag door het jaar van het jaar A, het Matthäusjaar, lezen we uit Matthäus het 11e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 30. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt alle tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We zitten ergens midden in het evangelie van Matthäus, toch maar weer even voor de goede orde. U weet, Matthäus, zijn evangelie wordt vaak ingedeeld in drie grote delen. Het middendeel is het deel waarin wordt verteld over Jezus' openbaar leven, hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaat hoofdstuk 1 en 2, dat over de kindheidsverhalen van Jezus. En het besluit met hoofdstuk 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En daardoorheen weeft Matthäus andere draden. De meest opvallende, dat hij 5 toespraken geeft. De bergrede in hoofdstuk 5 tot en met 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10, daar hebben we de vorige 2 zondagen uit voorgelezen. Volgende week beginnen we aan de rede over de gelijkenissen met het koningschap, in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 18 een gemeenterede en 24 en 25 de gelijkenissen van het eindoordeel. 5 grote toespraken. En natuurlijk weeft hij er ook nog andere draden doorheen, maar die zullen we nu toch even achterwege laten. En we hebben de vorige week gehoord hoe hij in zijn zendingsrede tot de leerlingen zei dat ze zich onder de mensen gingen begeven, dat ze niet bang moesten zijn voor de mensen, dat het vaak heel anders was dan het aan de buitenkant leek. En die zendingsrede die eindigde met dat verrassende woord dat al wie een beker geeft aan deze kleine, en toen werden ineens de verkondigers van Jezus' boodschap, werden kleine genoemd. En u zult zien, of misschien hebt u het al gehoord, dat woord keert vandaag terug in onze lezing. Kleine. En het opvallende was ook, na afloop van die zendingsrede waarin Jezus dus zijn leerlingen onder de mensen stuurt, gaan de leerlingen helemaal niet op uit. Nee hoor, het verhaal keert zich weer naar wat Jezus gaat doen, alsof Matthäus wil zeggen, nou ja, Jezus had natuurlijk alvast zijn leerlingen vooruit in het vooruitzicht gesteld dat ze erop uit zouden gaan en onder de mensen zijn leer moesten verkondigen, maar zover was het nog niet, ze moesten eerst versterkt worden en innerlijke sterking krijgen. En naar Jezus kijken hoe hij zich onder de mensen begaf en hoe hij overeind bleef als een van de kleinen die namens God de blijde boodschap kwam verkondigen. Ze moesten nog eerst van hem de kunst afkijken. En met het verhaal van vandaag zitten we in die periode na de zendingsrede en gaat Jezus als het ware zelf in praktijk brengen wat hij aan zijn leerlingen voorhoudt en midden in dat verhaal horen we dus hoe Jezus zich in zijn gebed richt tot God. Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. En zijn we heel even getuige van een gebed dat wordt uitgesproken door Jezus op het moment dat hij zich onder de mensen heeft begeven, op tegenstand stuit en hoe hij de vaste koers van zijn Vader weet vast te houden en hoe zijn leerlingen dat van hem moeten overnemen en die kunst van hem moeten afkijken. We gaan over naar vers 25. U weet, ik stel het op prijs om altijd het Grieks ernaast te houden en het zo letterlijk mogelijk naar het Nederlands te vertalen. Niet dat je dan een betere vertaling krijgt, zelfs in tegendeel, want soms is het raar Nederlands. Maar ik hoop daardoor door de woorden van Matthäus af te tasten en te voelen wat hij schreef toen hij deze Griekse woorden gebruikte. En dat blijkt eigenlijk al meteen uit het eerste woord, op dat moment. Er staat in het Grieks, op dat moment, antwoordend, sprak Jezus. Nou, daar staan twee verrassingen die in het Nederlands eigenlijk al weggevallen zijn. In het Nederlands staat er op zeker ogenblik. Nee, op dat moment. Welk moment? Dat is het moment dat hij met zijn tegenstanders in gesprek is. En laat weten dat wat de mensen van zijn tijd meemaken, daar hebben anderen naar uitgezien, maar die hebben het nooit meegemaakt. Zij mogen het meemaken en ze doorzien de waarde er niet van. Op dat moment, niet op zeker ogenblik, op dat moment, en het zou waard zijn om nu eens alles door te lezen en te zien hoe lang dat moment eigenlijk duurt. En dan zult u zien, dat moment gaat doorduren, het hele 13e hoofdstuk door, met al die gelijkenisverhalen, allemaal op dat moment. En in hoofdstuk 14 vers 1, het staat er weer, op dat moment, dat is een heel lang ogenblik waar Jezus aan het woord is en waar de gebeurtenissen aan elkaar worden geregeld door Matteüs. En omdat wij elke zondag in het evangelie een stukje voorlezen, is het natuurlijk handiger te zeggen op zeker ogenblik, want je valt pardoes in een verhaal binnen. En als ik dan zou voorlezen op dat moment, hoezo nou dat moment? Waarom nou dat moment? Dus veranderen we dat woordje in op zeker ogenblik, maar er staat op dat moment. En Matteüs schreef niet om het in blokjes voor te lezen, maar Matteüs schreef één doorlopend verhaal. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Op dat moment, daar hebben we al bij stilgestaan. Maar dan staat er ook nog, antwoordend. En dan blijkt dat antwoord zich richten tot de Vader. Maar er was geen vraag of opmerking van de Vader aan vooraf gegaan. Of moeten we het voorafgaande, al die weespreuken aan de mensen die wel zijn daden zien, maar niet doorzien, moeten we dat als een gebed beschouwen? Of heeft de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper en zijn antwoord erop het moment in herinnering geroepen dat hij door Johannes werd gedoopt? Die vraag van Johannes de Doper zijn leerlingen was enige tijd terug. En dat er toen een stem uit de hemel had geklonken. Deze is mijn zoon, de welbeminde in wie ik welbehagen heb. En zou Jezus het als het ware nu, alsnog, hierop antwoorden? Ik dank u, Vader. Deze is mijn zoon, de welbeminde. Wel nu, Vader, ik dank u. Het zou kunnen, want het hele stukje herinnert wel aan dat moment van de doop. Zeker als Jezus straks ook dat woord laat vallen, omdat zo welbehagen geschieden. Zoals hij, dus daar had u welbehagen in. En dat woord welbehagen, dat valt ook in het verhaal van de doop. Dus krijgen we hier als het ware een voortzetting van Jezus' gebed, nu pas als antwoord op wat er bij de doop is gebeurd. Dat zou interessant zijn, want dan betekent het dat de Vader zich tot Jezus richt tijdens de doop. Deze is mijn zoon. En dat Jezus daar antwoord op geeft, ik dank u, Vader. Maar tussen wat de Vader zegt en wat de zoon antwoordt, zit dus een heel stuk evangelie. En zo wordt dat hele stuk evangelie als het ware opgenomen in het gebedsleven van Jezus. Dat zou toch de moeite waard zijn om alles nog eens over te lezen. Te beginnen bij de doop, waar uit de hemel dat woord klinkt. Deze is mijn welbeminde zoon in wie ik behagen heb. En vandaag pas het antwoord. En daartussenin alles wat er in het gebedsleven tussen de Vader en de Zoon zich afspeelt. Op dat moment, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt. En wat heeft de Vader dan toegedekt of verborgen gehouden? Het staat er niet. Wat eraan vooraf gaat, zijn de weespreuken aan Korazin, Bethsaida en Kafarnaum, omdat ze bij het zien van Jezus zich niet bekeerd hebben. Mogen we concluderen dat de onmondigen waar het straks over gaat dat wel hebben gedaan, want daar heeft hij het voor opengedekt? En dat geloof een geschenk is van de Vader? Is dat wat Jezus zegt? Nog één keer lezen. Op dat moment, antwoordend, sprak Jezus, ik belijd u, Vader, Heer van de hemel en het land, dat u dat toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden en opengedekt aan onmondigen. Kleine, weet u wel? Toen de leerlingen van Jezus erop uit werden gestuurd, toen werden ze ineens, op het laatste moment, kleine genoemd, aan wie een beker glas water werd gegeven. Koud water. En hier komen ze terug. Degene die mijn woord opnemen, dat zijn onmondigen. Kleine, Mensen die in de ogen van de wereld niet meetellen, waaraan voorbij wordt gezien. En dat is wat Jezus aan die steden, Chorazin en Kafarnaum, zo kwalijk neemt. Dat ze de dingen zien, maar niet doorzien. Dat ze voorbij zien aan datgene wat van God is. Want God is nu eenmaal de God van het onooglijke, het onklein, ja, zelfs het onzienlijke. Er staat ook nog dat u het toegedekt hebt voor denkers en begrijpenden. Matthäus gebruikte hier uitdrukkelijk niet het woord dat hij gebruikte toen hij diegenen aanduidde die wijs waren, omdat ze zijn woorden aanhoorden en bewaren. Zalig degene die waren wijs. Hier gebruikt hij het woord sophos. Die wijzen die waren phronimos in het Grieks. Ja, zie je het? Toch moet je ze nu dan het Grieks erbij halen. Die wijzen die zijn phronimos. Hier gebruikt hij het woord phronimos niet. Nee, hier gebruikt hij het woord sophos, waarvan ons filosofie is afgeleid. Wijsheidsbegeerders. En dus die filosofen, heeft God blijkbaar zijn bedoelingen aan verborgen gehouden. En aan degene die phronimos zijn, weldenkend, daaraan heeft God het geopenbaard. Dus al die mensen die denken dat ze met een filosofie een eind verder komen, althans volgens het woord van Jezus, nou, die hebben de zaken niet in de gaten. En degene die klein worden genoemd door de filosofen, die wel. Dat woord sophos gebruikt Matthäus nog één keer in zijn evangelie. En daar staat het op één lijn met profeten en schriftgeleerden in Gods dienst die gedood zijn door de eigen mensen, omdat ze Gods woord niet wilden horen. Phronimos en sophos. En dan het woord onmondige, zo staat het er eigenlijk, onmondige. In het Latijn is het duidelijker, infans, infantiel, infans, dat betekent in is niet en fans is spreken. Degene die gewoon nog niet kunnen, die zijn toch te klein om woorden te vormen. Ze kunnen nog niet spreken. En Matthäus gebruikt het in zijn evangelie nog één keer verderop, als hij uit Psalm 8 citeert, uit de mond van onmondigen en zuigelingen hebt u een woord gevormd en uw lof verkondigd, Psalm 8. Welnu, Jezus prijst die onmondigen zalig, want die kunnen dan wel niet spreken, maar die hebben wel in de gaten hoe God doorheen de buitenkant aan het werk is aan de binnenkant. En de zogenaamde filosofen, die menen de werkelijkheid in de gaten te hebben en te kunnen verklaren, die niet. En in vers 26 vervolgt Jezus zijn gebed: ja, Vader, omdat zo welbehagen geschiedde voor u. Hoe geschiedde welbehagen? Doordat de wijzen en de verstandigen van deze wereld Gods werk niet doorzagen doorheen de buitenkant van de alledaagse dingen, maar de onmondigen die wel. Zo heeft God dat gedaan. En het feit dat er dus kleinen zijn, onmondigen, die nog niet eens kunnen spreken, bij wijze van spreken, maar dat die dat wel vast in de gaten hebben, dat schrijft Jezus aan Gods werking toe. Dat is een geschenk uit de hemel. Dat is een Godsgeschenk. En dan vervolgt Jezus op een onverwachte manier, en nu niet meer als een gebed, maar als een soort uitleg van zijn gebed, alsof hij na zijn gebed opzij kijkt naar zijn leerlingen die eromheen staan. Alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent en niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Alles werd mij, zegt Jezus nu tegen u en mij die erbij staan, alles werd mij overgeleverd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niet kent iemand de Vader tenzij de Zoon en aan wie de Zoon het wil opendekken. Wat wordt daar nu gezegd? Wat legt Jezus nu uit na zijn gebed? Ik denk, Jezus legt uit dat zijn manier van optreden, die zo op weerstand stuit, waar de gevestigde machten van zijn tijd, de religieuze machten, met hun eigen wetmatigheden en met de religieuze protocollen die er lagen en de gewoontes en die wetten waren geworden, waar Jezus dwars doorheen wandelt, omdat hij mensen niet af wil schrijven, wat door de religieuze leiders van zijn tijd wel geregeld gebeurt. Dan worden er mensen die in de narigheid zitten onrein verklaard of ziek of buitengesloten. En ze mogen niet eens tot de toegang tempel krijgen. Zo treedt Jezus helemaal niet op. Integendeel, hij is juist begaan met de mensen die er buiten vallen. Ook ja, juist als het hun eigen schuld is, als mensen door fouten te maken zichzelf buiten de gemeenschap hebben gesteld, hij doet er alles aan om ze er weer bij te krijgen. Om dat vermogen tot liefhebben dat in elke mens aanwezig is, om dat wakker te roepen. Die houding, alles, noemt hij dat, werd mij overgeleverd door mijn vader. Dus wat jullie aan mij zien, dat is wat God mij heeft toevertrouwd. Ja, dat moet je natuurlijk wel geloven, want de tegenstanders van Jezus, die zullen des te harder roepen dat dat natuurlijk helemaal niet van God komt. Want zij weten hoe dat goed zit en niet die meneer daar uit het noorden van het land, waar alleen maar heidenen vandaan komen, waar die vrijdenkers vandaan komen. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Dus als je ervan geniet dat ik jou een nieuwe kans heb gegeven, als het tot je doordringt wat het betekent om opnieuw te mogen beginnen, om vergeven te mogen worden, om niet buitengesloten te worden omdat je in de narigheid zit, maar juist dat er iemand is die jou in je narigheid naar zich toe haalt, dat werd mij door mijn vader gegeven. En niemand kent de zoon tenzij de vader. Vader heeft mij dat gegeven, want er tussen mij en mijn vader, tussen vader en mij, heerst een ontzettend intensieve band van liefde. Kennen, weet u wel, dat woord kennen in de Bijbel, dat wordt ook gebruikt voor seksuele intimiteit. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Die intensieve manier van kennen, door merg en been doordrongen zijn van hoe Gods bedoeling is en dat van binnenuit tot in het puntje van je ziel zeker weten dat zoals ik dat doe, dat is zoals God het bedoeld heeft. Dat heeft God mij ingegeven. Dat is het DNA van mijn vader dat je in mij terugvindt. Niemand kent de zoon tenzij de vader. En niet kent iemand de vader tenzij de zoon en aan wie de zoon het wil opendekken. En als het bij je opengedekt wordt, niet wat de religieuze leiders doen is Gods wil, maar wat Jezus doet is Gods wil. Als je tot die conclusie komt en dat durft te geloven en daar je leven op durft te baseren, dan is dat een geschenk uit de hemel. Of een geschenk van mij aan jou. Dan heb ik het aan jou willen opendekken, openbaren. Zodat je door de buitenkant heen Gods werking ziet. Daar staat toch nogal wat, hè? Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Mijn levenshouding, die zo voor tweedracht zorgt in mijn wereld, omdat de mensen van barmhartigheid niet willen weten. Tenzij de mensen op barmhartigheid zijn aangewezen, dan wel. Ontvang ze als een geschenk uit de hemel. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Dus wat je van mij krijgt, komt eigenlijk van mijn vader vandaan. En niemand kent de zoon tenzij de vader. Dat DNA, dat komt van mijn vader en dat zit nu in mij. En niet kent iemand de vader en ik laat jullie dus zien hoe die vader het bedoeld heeft. Barmhartigheid, naastenliefde, nieuwe kansen, vergeving. En niet wat de religieuze leiders van onze tijd ervan maakten. Misschien bedoelen ze het goed, maar het woord harteloosheid in hun ogen. Discriminatie, buitensluiting. Tenzij de zoon en aan wie de zoon het wil openbaren. Die zin, die zou toch eigenlijk als het ware de samenvatting van het hele evangelie kunnen zijn. Ga je voor wat Jezus brengt, de naaste liefde, en zeker als je dat als een geschenk ervaart, dan doe je dat. Maar ja, dat doet dus God ook naar alle andere mensen. Elk ander mag staan in diezelfde naaste liefde. En dat is lastig, want er zijn mensen bij van wie ik mij verbaasd afvraag, maar aan dat soort mensen kun je toch geen naaste liefde geven? Ook aan die, dat woord van Jezus is ook aan die mensen gericht. Ieder die in staat is naaste liefde te ontvangen. Alleen, noblesse oblige, het verplicht wel om een houding aan te nemen zoals God dat ook doet. Nee, zoals Jezus het van God doet, alle mensen worden bejegend met naaste liefde en hartelijkheid. En al die mensen die het als een geschenk ervaren, mogen dat als een geschenk uit de hemel ondervinden. Maar dan zouden ze eigenlijk ook zich geïnspireerd moeten weten om aan andere mensen te laten zien, net zoals Jezus dat bij hen doet, hoe God het bedoelt. Tjoh. Nog één keer terugblikken op vers 27. Alles werd mij overgeleverd door mijn vader. Het is bijna een Johannesachtige tekst. Je zou hem eerder verwachten in het evangelie van Johannes over die intieme verhouding tussen de vader en de zoon. Maar we moeten hem ook vooral lezen in het perspectief van het hele evangelie en van die tijd en van wat het woord en het doen van Jezus losmaakte bij zijn tijdgenoten. Want het gaat uiteindelijk deed deze uitspraak over het godsbeeld, over welk beeld van God je hebt. De God die ik laat zien, aldus Jezus, is de God van onze traditie, de God van de 10 geboden en de schepping, de God van de verlossing uit de Egyptische slavernij en de Babylonische ballingschap, een God van genade, genezing en verlossing. Dus niet de God van onze religieuze tijdgenoten, de schriftgeleerden en de fariseeën, die alsmaar met de vinger lopen na te wijzen, die alsmaar weten waarom het niet goed is wat je doet, die alsmaar zien waar je onrein bent en je daardoor buitengesloten moet weten en je niet eens de tempel in mag. Nee, ik heb het van God, van de Vader zelf. Hij heeft het mij overgeleverd. Andere overlevering dan waar schriftgeleerden en fariseeën mee bezig zijn. Dat is menselijke overlevering. Daar komt hij straks op terug in hoofdstuk 15. Kijkt u maar. Matthäus 15. Oh, het gaat over overlevering. Maar, want daar verwijt Jezus dat zijn tegenstanders hun eigen overlevering in stand houden ten koste van de overlevering die van God komt. En dan dat woord opendekken dat hier al voor de tweede keer klinkt. Jezus prijst de Vader omdat hij deze dingen heeft opengedekt voor onmondigen. Wat hij heeft opengedekt wordt daar nog niet uitgelegd of misschien zelfs wel bekend verondersteld. Maar nu gebruikt Jezus in dit vers 27 weer dat woord opendekken voor de tweede keer en nu past hij het toe op zichzelf. Hij dekt de kennis van de Vader open. En dat staat wel degelijk in het verband met het voorafgaande. De steden Chorazin, Bethsaida en Kafarnaum hebben zich niet bekeerd. Liever zijn niet anders gaan denken op het zien van Jezus optreden. Weet u wel, toen Jezus aan zijn openbaar leven begon in hoofdstuk 3 en 4, werd hij eerst door Johannes gedoopt en Johannes had al gepreekt, bekeert u? Nee, Johannes had gepreekt, meta noeite. Meta is veranderen, noeite is notie. Verander denken, ga anders denken. En dat woord had Jezus overgenomen, ga anders denken. Leest u maar in Matthäus hoofdstuk 4 vers 17. Daar staat het, meta noi, ga anders denken. En nu pas beseffen we goed waar dat andere denken eigenlijk in bestaat. Het is niet zozeer bekeren in de zin van, ja, je hebt een fout gemaakt en daar moet je spijt van hebben, dat moet je niet meer doen. Nee, je moet een hele andere manier van denken aannemen. God is genade en God zit niet achter je aan met veroordeling. God loopt niet de hele dag met het wetboek achter je aan om te zien of je het al goed doet. God zet je op je voeten, God geeft toekomst, God is vergeving, hij is genade, hij is liefde, hij is thuiskomen, hij is veiligheid. Nou, dat is dus ook precies wat Jezus in de volgende verse gaat uitleggen. God is veiligheid. God is veiligheid. We horen het in vers 28 al. Hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn, en ik zal jullie doen rusten. Daar staat het toch. De Vader heeft het aan mij toevertrouwd. Ik ken de Vader zoals de Vader mij kent. We hebben hetzelfde DNA. Kom dan naar mij toe. Laat je niet opjutten en opjagen door de mensen die alsmaar klaarstaan om te zeggen dat het niet goed is en waar het niet goed is en waarom het niet goed is. En dat je dus buitengesloten moet worden en dat je dus eerst, nee, hierheen naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn. Die houding van almaar beoordeeld worden en geoordeeld worden en almaar te zakken voor je examens die de religieuze leiders elke dag als het ware voorleggen en voorhouden, als je daar moe van bent, afgemat en overbelast, ik ga je doen rust geven. Kom bij mij. Kom bij mij. Die woorden afgemat en overbelast zijn heel zeldzaam in het evangelie van Matthäus. Dat woord afgemat, dat wordt nog één keer eerder gebruikt. Dat klonk in de bergrede in hoofdstuk 6. Leliën matten zich niet af. Nee, die krijgen gewoon hun schoonheid van God. Daar staat eigenlijk hetzelfde. De leliën matten zich niet af. Ja, ze werken niet en arbeiden niet, wat staat er allemaal? Maar er staat in het Grieks, leliën matten zich niet af. Ze krijgen hun schoonheid gewoon gratis. Wel nu, dat zou ik jullie ook willen geven. Dat je je schoonheid al gekregen hebt en dat je die niet hoeft te verdienen en dat je er niet voor hoeft te werken. Maar dat je ervan kunt genieten en dat maakt je betere mensen en niet het verbod en niet te achterna gelopen worden. Hierheen, naar mij, alle die afgemat en overbelast zijn en ik zal jullie doen rusten. En ik zal jullie doen rusten. Rusten. Pak mijn juk op jullie, vers 29. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben van hart. En jullie zullen vinden rust voor jullie levenszielen. Pak mijn juk op jullie. Dat woord juk komt bij Matteüs alleen hier en straks in het volgende vers weer voor. Sterker, het is de enige keer dat dat woord juk in het Nieuwe Testament klinkt. En dat is opvallend, want het beeld van het juk, dat was aan de Joodse cultuur vertrouwd. Het volk kreeg het juk opgelegd van de Tora, de 10 geboden. Weet u wel, zoals trekdieren voor een ploeg of een kar een juk opgelegd krijgen en dan worden gemend en geleid door degene die de teugels vasthoudt en die weet de weg. Dat was het beeld. Laat God je de teugels opleggen en laat Hij je mennen en leiden, zodat je op de weg blijft en de juiste weg weet te vinden. Dat juk. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 20, die vertelt dat God aan het volk verwijt dat het sinds lang zijn juk heeft afgeschud en andere goden is gaan dienen. Dat woord juk kwam in het Oude Testament geregeld voor. Meestal wordt het gebruikt om het te hebben over de machthebbers, waarin ze een onderdrukkend juk krijgen opgelegd en dat juk moet worden afgeworpen en in ruil voor het juk dat God te bieden heeft. Wel nu, dat beeld, dat gebruikt nu Jezus voor zijn prediking in zijn tijd. Werp dat onderdrukkende juk van de menen die het over jullie te zeggen hebben af en neem mijn juk op je, want ik ben zachtmoedig. Ach, wij herinneren ons dat woord zachtmoedig nog heel goed, want het staat in de zaligsprekingen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Dat woord zachtmoedig herinnert aan Mozes, want die werd de meest zachtmoedige mens op aarde genoemd in het boek Numeri, hoofdstuk 12, vers 3. Mozes is de meester. Dat was de man die de weg wist naar de toekomst, naar het heilige land, dwars door de onbewoonbaarheid van de woestijn. Keer op keer wist hij de plekjes te vinden waar je in leven kon blijven. Hij was de meest zachtmoedige mens op aarde. En nu past Jezus dat woord op Mozes van toepassing, past Jezus op zichzelf toe. En straks, als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, dan zullen ze zich herinneren dat er over hem geschreven staat dat hij zachtmoedig was gezeten op een ezeltje, zachtmoedig. Mijn juk op jullie, ik ben zachtmoedig van hart. En dan zullen jullie rust vinden voor jullie levenszielen. Twee keer rust. Rust, eindelijk mogen uitrusten. Eindelijk ontspannen. Eindelijk veiligheid. Weet u wel, daar ging het immers over, veiligheid. En in vers 30 sluit Jezus het af, want mijn juk is bruikbaar en mijn last is licht. Ja, het woord wat er in het Grieks staat, dat wat wordt in de gewone normale Nederlandse vertaling, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is bruikbaar. Dat woord dat daar staat, het Griekse woord, dat zal u verrassen, het Grieks woord luidt, Christos, Christos. Zou hier nou Matteüs een woordspeling hebben gemaakt? Want u hoort hoe dicht het bij ligt bij het woord dat ons wel vertrouwd is, Christos. Zou dat, bij Matteüs komt dat woord bruikbaar, Christos, alleen hiervoor. En bij de andere evangelisten vind je het nog één keer bij Lucas als het gaat over mensen die zeggen de oude wijn is best, we hoeven geen nieuwe, dat die is Christos. Maar bij Matteüs gebruikt het woord alleen maar hier. Mijn juk is Christos en mijn last is licht, in tegenstelling tot die van onze religieuze tijdgenoten. Die zijn niet Christos en die zijn niet licht. En daar vind je geen rust, terwijl God die wil inderdaad dat de mensen rust vinden voor hun levensziel, voor hun bestemming, voor de zin in het leven. Dat ze zich op hun plaats voelen, dat ze zich gezien voelen, dat ze zich bemind weten. En dat als het fout loopt, dat ze daar niet op nagewezen worden. Natuurlijk is dat pijnlijk en erg. Net zoals het wanneer ik zelf slachtoffer ben van iets wat fout loopt. Maar dat mag het laatste woord niet zijn. Niet over de mens en niet over onze wereld. Het moet op zijn plaats vallen. Het moet rust krijgen. En dan staat er dus, mijn last is licht. Mijn last. Ja, mijn last is licht. Met eigenlijk de nadruk, denk ik, op mijn. Want het woord dat Matteüs hier gebruikt, dat woord, dat komt nog één keer terug. In hoofdstuk 23, vers 4. En daar staat dat zij, en dan bedoeld worden de schriftgeleerden en de fariseeën, maken bundels, zware, haast ondraaglijke lasten van de religieuze wetten en gebruiken, terwijl ze er zelf geen vinger naar uitsteken en er niet te lijden onder hebben, maar de andere mensen hebben er te lijden onder. Dat zijn de lasten. Zij maken bundels zware, haast ondraaglijke lasten. Kom dan toch naar mij, want de last die ik je opleg, die is licht en dat is precies zoals het bij je past en die neemt de vorm aan van je schouders en die zal je voelen dat je voor de last die ik je opleg, namelijk om bemind te worden en van daaruit een mens van de liefde te worden, dat is precies zoals je bedoeld was bij de schepping, zo past het. Die last die zal je als gegoten zitten, als een tweede huid, de veiligheid van Gods manier van doen met de mensen. Wat u nou zou moeten doen, kijk, we hebben, dit is een heel klein stukje uit het leven van Jezus en dat geeft ontzettend veel te denken. Maar zelf heb ik er heel veel inspiratie en troost bij als ik ook er omheen lees, wat staat er omheen. En ik ga u gewoon aanraden, ja, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, maar zelf heb ik er heel veel aan. Als u het eens achter elkaar zou lezen, die zendingsrede die Jezus houdt, hoofdstuk 10 van Matteüs. En dan daarachteraan hoofdstuk 11 en 12. Want in hoofdstuk 13 begint er weer een nieuwe redenvoering van Jezus. Daar beginnen we waarschijnlijk aan een soort nieuw gedeelte. Maar ik denk dus dat hoofdstuk 10 enerzijds en 11 en 12 anderzijds, dat die bij elkaar horen en op elkaar aansluiten. Nee, ik ga het u nog duidelijker zeggen. Mijn gevoel is dat die vijf toespraken die Matteüs zo door zijn evangelie heen weeft, dat die vijf toespraken elke keer een soort begin zijn van een nieuw hoofdstuk. In die vijf toespraken spreekt Jezus het woord. En in de hoofdstukken daarna wordt er dus verteld hoe Jezus dat woord omzet in daad. Precies zoals God dat deed bij de schepping. Eerst spreekt hij een woord en dat wordt dan daad. En God sprak licht en toen was er licht. Wel nu spreekt Jezus zijn zendingsrede uit, dat is het woord. En toen was er de zending. En dat is dus hoofdstuk 11 en 12. En dat u de dingen die daar aan elkaar worden verteld ook op elkaar betrekt en heen en weer probeert te gaan met uw gedachten. En dat die hele zendingsrede in eerste instantie geconcretiseerd wordt in het optreden van Jezus. En dat je zult je onder de mensen begeven, maar wees niet bang. En als jullie opgenomen worden, dan nemen ze niet jullie op, maar mij. En met mij nemen ze de Vader op. Dus zalig degene die ook maar een van deze kleine opneemt. En deze kleine, dat zijn de dragers van Gods geheim. Niet degene die menen dat ze het zijn. De religieuze leiders van onze dagen. Die zijn harteloos en onbarmhartig. Mijn manier van doen, dat is de manier van God. En die wordt aan jullie kleine toevertrouwd. Kom dus bij mij en je zult voelen hoe goed het je doet. Ja. Nou, u moet het zelf lezen. Het is misschien dat u in het zonnetje een keertje rustig zo'n blokje evangelie kunt lezen als één geheel. Want dan zult u zien hoe de dingen op elkaar zijn afgestemd en hoe het ene het ander verduidelijkt en alsmaar verdiepend werkt bij het overwegen van deze prachtige stukjes evangelie. Volgende week, de 15e zondag door het jaar, beginnen we aan de volgende redenvoering van Jezus. Die begint in Matteüs hoofdstuk 13. En dan lezen we de eerste 23 versen. Hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 23.
0: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job. Vandaag met Pastoor Menno weer hier in de studio van Radio Maria. Met heel veel vragen en wel spannende vragen.
1: Ja, en ik zou er eigenlijk liefst omheen gaan. Want we worden een beetje moe van al die vragen. We hebben het in het verleden al over. Het gaat allemaal over PS10 ja. En de wijdingen. Nou, we kunnen er niet omheen. Maar misschien bent u er ook een beetje moe van geworden.
0: Oh, ik... Ja.
1: En de posities zijn ingenomen, denk ik. Er zijn mensen die er begrip voor hebben. En die het zelfs goedkeuren. Ja. En er zijn er die er totaal geen begrip die op het gehoorzaamheidsmodel zitten. Enzovoort. Dat heb ik in het verleden al gezegd. Ja. Alweer. Nou,
0: er zijn nog een derde categorie. Mensen die begrip voor hebben, maar toch wel van de kerk zijn.
1: Ja, maar je doet net alsof het allemaal niet van de kerk zijn. Dat is al meteen een oordeel. Ik vind het volkomen, ik vind het heel slecht dat men ineens van schisma praat. Terwijl schisma überhaupt, het was in 1888 ook niet. Hè, dus ze spraken van een schismatieke daad, maar de pausen hebben steeds gezegd schisma, dat is het niet. Hm. Het is een ongereguleerde situatie, zal ik maar zeggen. En nou ineens wordt er over schisma gesproken. Nou ja, ik vind het allemaal een beetje... Schisma is een ander iets. Voor schisma is de wil nodig om je van de paus af te scheiden en van de kerk af te scheiden. Nou, dat willen ze absoluut niet. Dat hebben ze steeds gezegd. Hè. Ze zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Maar dat, het is niet voldoende om dan schisma te zijn. Wat een onzin.
0: Ja, maar het is een groot punt. Bisschoppen wijding zonder toestemming. Niet
1: ik
0: tegen
1: vind
0: de wil.
1: Een groter punt. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik vind het een groter punt. Als mensen, katholieken, vooraanstaande katholieken. Zoals Nancy Pelosi.
0: Ah.
1: Geef ik in Amerika. Hè?
0: Ja.
1: Die dus in het parlement voor abortus is. En ondertussen met de rozenkrans staat te wiegelen. En zegt en Biden, precies hetzelfde. Nou, die Nancy Pelosi is door haar plaatselijke bisschop toch geëxcommuniceerd. Want je houdt dan een automatische excommunicatie op. En hetzelfde als bij zonder verlof bisschoppen wijden. Dan moet de bisschop constateren dat op. Dat heeft de bisschop gedaan en gezegd, ze mag niet met de communie. Ja. Ze gaat naar Rome toe. En de paus, juist. Nee, nou moet jij niet tegenin. De paus, die laat ze gewoon de communie gaan in zijn eigen kapel. Dat betekent dus dat de paus de excommunicatie die ze opgelopen heeft niet eens bevestigt. Nou, dit is één voorbeeld van hoe gek het allemaal in elkaar zit.
0: Maar het is de vorige paus.
1: De paus.
0: Nou.
1: De paus. De paus die zou moeten openstaan naar alle mensen, die staat toch meer open naar de homopater James Martin dan naar...
0: Ja,
1: niks.
0: Als James Martin zou zeggen, ik ga even homo proberen te wijden als bisschop, nou, dan krijgt hij wel het op zijn
1: donder.
0: Ja, maar
1: het gaat toch niet alleen om bisschoppen wijden? Het is natuurlijk het geloof aanvallen. Hè? Er is nu... Ik zag gisteren weer, er was iemand die stuurde de bisschop. Welke bisschop was het nou? Je had weer een of andere homoviering gedaan. Ik bedoel, dat neemt hand over hand toe. Overal in de kerk. In Italië en overal gebeurt in Duitsland. Overal homovieringen, homozegeningen. Het was daar ook. De bisschop had daar zelfs een homopaar weer gezegend. En nou, daar zegt Pius X van, daar kunnen wij niet mee instemmen. Dat is een noodsituatie in de kerk. Daar willen we niks mee te maken hebben. Wij moeten de kerk zuiveren door ander duidelijk het geloof te verkondigen en duidelijk het geloof te beleven, duidelijke liturgie te vieren enzovoorts allemaal. Maar dat doen we in eenheid met de katholieke kerk, niet daarbuiten.
0: Ja, maar de katholieke kerk zelf iets de katholieke kerk zelf zegt iets anders.
1: Ja, dat kan zeggen.
0: Dat ze niet een eenheid zijn.
1: De paus zegt dat, maar ik zeg dat niet.
0: Maar de paus
1: en ik
0: is
1: ben ook nog iemand.
0: Ja, de paus is de kerk.
1: Dat is zo'n raar idee dat de paus de kerk is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar moeten wij toch echt vanaf, hoor.
0: Ja, maar misschien in de toekomst.
1: Dat is mij steeds duidelijker geworden sinds die vorige paus.
0: Ja.
1: Want bedoel, als je dan zegt de paus is de kerk, nou, dan is de kerk helemaal gek geworden.
0: Ja, dat was ik toen ook mee eens. Maar nu is een andere paus.
1: Nee, maar deze paus, neemt die afstand ervan? Wat... Er zijn naar aanleiding van toentertijd die gezinssynode, Amoris Laetitia, zijn er door 5 kardinalen of 4 voorwaarden, zijn er dubia.
0: Ja.
1: Dus vragen aan de paus gesteld of waar hij op moet antwoorden als de bewaarder van de waarheid.
0: Die is overleden.
1: Ja, maar de paus blijft, hè? Dat is dezelfde. Nee, dat is hetzelfde. De paus gaat gewoon door.
0: Oké.
1: En ook deze antwoord daar niet op. Dus de antwoorden komen gewoon niet. Dus op dogmatisch terrein, op het gebied van het geloof, in de Romeinse kanon staat in eenheid met de paus, met de bisschop en met allen die het orthodoxe geloof beleiden. Dat is belangrijk in de kerk. Nou, dat orthodoxe geloof wordt door een heleboel mensen niet beleden. Ook een hoop bisschoppen niet, op onderdelen. En het lijkt in Rome alsof ze via de synodale proces met elkaar praten, begeleiden, noem maar op. Er wordt niemand veroordeeld. Alleen Pius X wordt veroordeeld, omdat ze gewoon de katholieke leer verkondigen.
0: Nee, hadden ze niet gedaan wat ze hebben gedaan, waren nooit geëxecuteerd.
1: Ja, maar ze zeggen, wij kunnen, dat is wat ze zeggen, wij kunnen niet op de gunst van allerlei gekke bisschoppen vertrouwen. De een wil me wel, de ander niet. Ja. Je ziet wat er gebeurd is met bijvoorbeeld bisschop Strickland. Die heeft een beetje kritiek uitgeoefend op...
0: Nou, een beetje veel. Was best fel toen, als ik me goed herinner.
1: En hij had groot gelijk, maar hij wordt meteen naar de kant geschoven.
0: Oh ja.
1: Nou, dit lijkt toch niet. Zo'n pauschap hoef ik niet te hebben, hoor.
0: Ja, weet ik. Nou, ik weet het, ja.
1: Mensen die trouw zijn aan het geloof. Dat is het belangrijkste, hè? Gehoorzaamheid staat niet boven het geloof.
0: Ja. En toch denk ik, niemand heeft de Pius X gevraagd om hongerveringen te doen. Dus
1: ja, maar daar gaat het niet over. Je zit in één kerk. Ja, ja, maar ik verdraag het er ook niet.
0: Nee.
1: Als kijk, nou zeg jij hetzelfde. Als ik pastoor ben in de progie, dan zijn drie kerken. En als ze dan in een kerk waar ik op dat moment niet ben een homoviering doen, dan dwingt mij toch niemand. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: En dat die homo's de Sint-Pieter intrekken met het heilig jaar, is de verantwoordelijkheid van deze paus. Van deze paus.
0: Als u die pastoor was, die waar een kerk gekke dingen gebeuren, ik zou niet meteen zeggen, oh, die pastoor die is voor de homovieringen. Het zou kunnen dat het buiten zijn gewetens gedaan, dat er allemaal omstandigheden zijn waar hij eigenlijk geen controle over had. Dat kan.
1: Maar zou het dan kunnen zijn, als dat bij mij in de prochie gebeurt, dat er dan prochianen zijn en zeggen, ga je ergens anders naar de kerk, want ik vertrouw die pastoor niet meer.
0: Ja, maar als u de voorganger was van die viering, zou je zeggen inderdaad, die is slecht.
1: Dan is het helemaal erg.
0: Ja.
1: Maar als ik
0: verantwoordelijk ben, ik ga naar die kerk niet meer.
1: Als de paus in de Sint-Pieter, als je daar nog niet eens de baas over is.
0: Ja, maar ik denk dat hij niet helemaal de baas is. Dat heb dat ik
1: denk
0: zo
1: ik
0: vermoeden.
1: Wel. De paus is de baas, of hij is bang.
0: Kan ook.
1: Maar hij is de baas. Als je zegt, gebeurt niet. Als je vandaag zegt, de Sint-Pieter gaat dicht,
0: dan krijg je
1: het.
0: Al die homo's op je hoofd. Wat een geschreeuw en wat een... Dan denk je, liever laat ze maar
1: bang
0: twee
1: zijn.
0: Uur dat doen.
1: Zeker. Kruisig hem. Niet, ga weg bij Pilate. Weglopen.
0: Alles wat menselijk is, dan is ook aan de paus niet...
1: Ik zeg ook niet dat... Maar dat goedgekeurd moet worden, vind ik iets anders. Maar daar gaat het niet over. Ze zijn heel biedig naar de paus. Ze zeggen alleen, wij willen dat de kerk weer zuiver wordt. De bruid van Christus.
0: Ja.
1: En dat uitgezuiverd wordt wat er verkeerd in is. En nou worden de mensen uitgezuiverd die niet verkeerd zijn, alleen even ongehoorzaam zijn. Om het in zuiver te krijgen. Nou.
0: Ik zou onderzoeken welke zonde is groter. De bisschop wijde zonder toestemming of pro-abortus. Activist, kun je zeggen, de communie geven.
1: En die benoemen in een pauselijke commissie. Een pro-abortus. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Hè? Onder Franciscus is alles gebeurd. Het gaat allemaal gewoon door.
0: Nee.
1: Het gaat allemaal gewoon door. Op een beetje een fatsoenlijkere manier.
0: Ja.
1: Hij scheldt niet zo. Het is een nettere man. En hij is liturgisch ook wat beter enzovoorts. Dus daar zeg ik niks van. Daar ben ik ook blij mee. Maar... Het gaat allemaal wel door. En heeft het allemaal over mijn geweldige voorganger. Dat hoeft hij ook niet te zeggen.
0: Maar denk je niet bijvoorbeeld dat de Pius X had even kunnen wachten? Want ik denk, die hebben laten weten dat ze... Dat was niet, paus Leo was niet eens een jaar paus.
1: Leo de overste niet eens wil ontvangen van 700 priesters... Nooit ontvangen?
0: Dat weet je niet.
1: Dat wil hij niet.
0: Dat weet je niet. Misschien als een paar...
1: Als ze nog een paar brieven meer gestuurd hadden, mogen komen,
0: we
1: komen op onze knieën.
0: Nee, als ze mee eens waren om met Cardinaal Fernandes te blijven...
1: Maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Ze hebben eerst voordat ze over die wijdingen hadden, hebben ze getracht met de paus in gesprek te komen. Nou, omdat ze dus de brieven niet eens beantwoord krijgen, nog niet eens gezegd, we hebben de brief ontvangen, we zullen laten, helemaal niks. Toen hebben ze gezegd, nou kondigen we die wijdingen aan, want er is ja, verder niks te behalen. Nou, dan ineens worden ze uitgenodigd bij Fernandes.
0: Ja.
1: Maar Fernandes die zegt dan weer, je moet weer alles ondertekenen. En ze willen, daar gaat het juist over. Het gaat niet eens over de liturgie alleen. Het gaat over het ondertekenen van Vaticaan II als een soort dogma.
0: Nee, het was meer ook een aanbod voor gesprek, voor meerdere gesprekken. Om te kijken wat is een minimum wat geaccepteerd moet worden. Dat hebben ze ook afgewezen. Dat vind ik wel jammer. Kijk, als
1: ja,
0: alle...
1: Je kunt toch niet... Dat hadden ze wel gedaan, als de paus ze meteen had ontvangen. Ze zien nou alleen, het is gewoon...
0: Ja, als ze alles hadden gedaan, zeg maar...
1: En wat doen ze met de Duitse bisschoppen? Die
0: nee,
1: gewoon
0: maar
1: eindeloos...
0: dat is iets anders.
1: Nee, dat is niet anders. Het is allemaal hetzelfde.
0: Jawel.
1: Als je geld hebt en je kunt Rome betalen, dan zijn ze wat toeschieten. Dan komt er geen schisma.
0: Als de Duitse bisschoppen opeens gingen bisschoppen wijden zonder toestemming van de paus, dan is het gebeurd.
1: Weet ik niet wat er gebeurde?
0: Hetzelfde.
1: Als ze met de geldbuidel rammelen?
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat
1: waarom doet de Chinese kerk, die kan wel bisschoppen.
0: Het Vaticaan heeft een deal met de Chinese kerk.
1: Ja, een deal die ook verschrikkelijk is.
0: Ja, maar ja, het is wel een deal.
1: Ja, maar dan zie je toch dat het allemaal niet betrouwbaar is?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, nou, afijn, goed, jij bent. Mijn positie is duidelijk. Die van jou is ook duidelijk.
0: Ja.
1: En dat geeft gewoon aan hoe mensen er verschillend over denken.
0: Precies.
1: En de luisteraars die moeten niet boos worden op
0: mij, sowieso.
1: Ook niet op mij. Het is gewoon, denk ik, allebei een legitieme positie.
0: Ja.
1: En ik vind het alleen erg. Ik nog wel even toevoegen. Dat de traditionele groeperingen, de andere, de vroegere Ecclesia Dei groeperingen, zoals Petersbroederschap en de Christus Koning en weet ik wat allemaal, dat die, en met name Petersbroederschap, dat die zo tegen Lefebvre ingaan. Weet je wel, die zeggen nou, als het zou hun passen een beetje stil te zijn, want dat zij bestaan is dankzij Lefebvre. Hè?
0: Nou, ze zei
1: het is dankzij Lefebvre dat zij bestaan. Omdat Lefebvre zo stoer is geweest om vast te houden aan die mis enzovoorts allemaal. En Rome heeft toen, om ze de wind uit de zeil te nemen, hebben ze toen de Petersbroederschap opgericht. Die al die dingen mocht doen. Alleen moesten ze het concilie ondertekenen en ze moesten vroom. En dat was op zich nog niet zo erg, want er was een aparte groep door Jans Paulus II, de Ecclesia Dei, een apart ministerie in Rome, wat voor hun zorgde. En die waren welwillend.
0: Ja.
1: Maar wie heeft die opgeheven?
0: Volgens mij Paus Franciscus.
1: Ja. En nou zijn ze weer vogelvrij. Als ze niet heel braaf zijn, worden ze ook afgeschoten.
0: Ja. Nou.
1: Dus dat heeft Pius X ook gezien. Hè? Dat Rome onbetrouwbaar is. Op de lange termijn. Dat Rome, hè, als ze nou met die Petersbroederschap enzovoorts allemaal op een fatsoenlijke manier omgaan. Maar die mogen niks zeggen. Die moeten heel braaf zijn. Die mogen niet minst kritiek hebben op de oude mis of de nieuwe mis. Want dan,
0: dat was de deal.
1: Ja, maar dat zijn rare deals.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Maar beter ik denk met dat de duivel sluiten.
0: We zijn wel ergens mee eens. Het is gewoon een hele trieste situatie.
1: Het is heel triest.
0: Ja.
1: En dan zeg ik nogmaals, sta je niet blind op die excommunicatie. Als je zegt, de heilige Athanasius is heilig verklaard achteraf, maar is ook geëxcommuniceerd geweest. De heilige Cyrillus
0: van Alexandrië.
1: Ja. Is ook geëxcommuniceerd geweest. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Men smijt in de kerk, als het macht is, dan smijt men de excommunicatie. Je ziet het ook, nou in de orthodoxie precies hetzelfde. Moskou heeft heeft Kiev geëxcommuniceerd omdat ze zijn eigen kerk wil openen. Dus op een gegeven moment liefde we weer bij, na een paar generaties dan. Erkennen ze elkaar weer. Dat is allemaal een beetje, ja.
0: Nou, dat is hier een reactie van iemand die zegt, mag het wel eens, niet eens. En het ja maar wat minder, nu voor mij. En
1: mag
0: ons dan met gewoon de vragen beantwoorden.
1: Ja, maar die vragen gaan hier allemaal over.
0: Wij luisteren graag naar hem.
1: Goed, we gaan verder. Hier iemand die over diezelfde zaak zegt, kijk nog maar eens naar de de geweldige activiteiten van Pius X, zoals ze ook in Traditio part 1, 2 en 3, dat zijn die films.
0: Ja, die hebben zin. Ja.
1: Over priesterschap, over het sociale werk. En dan zie je dus hoe dat missiewerk. Ik geloof niet dat de rest van de kerk nog een missie doet. Ik zou het niet weten wie.
0: Jawel.
1: Ja, waar?
0: Ja, ik weet van... Roemenië stuurt missionarissen naar Afrika.
1: Oh.
0: Die hebben een overschot aan priesters.
1: Ja, ja.
0: En ik vermoed ook andere landen. Dat is niet zo dat er...
1: In Zuid-Amerika is er in ieder geval jarenlang... alleen maar bevrijdingstheologie gedaan. En allemaal bevrijdingstoestanden gesteund. En er waren bisschop die zei... missionaris bisschop na het concilie... Dus ik heb nooit iemand gedoopt en daar was je heel trots op. Want hij wou de mensen bevrijden.
0: Ja,
1: je neemt. Dat is wel wat Pius X ziet als...
0: Een kans.
1: Nee, niet als een kans. Die zien het als de uitwassen van Vaticanum II. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met... Ik zeg niet dat Vaticanum II dat gezegd heeft.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het er wel uit afgeleid. En de kerk is er op een gegeven moment tegen ingegaan. Paulus II is er tegenheen gegaan.
0: Ja.
1: Maar Franciscus is weer allemaal op de troon gezet. Dus het is niet voor niks dat in Zuid-Amerika... ongeveer de helft van de katholieken afgevallen is van de katholieke kerk... en protestant geworden is. Omdat de protestanten het wel over Jezus hebben en de katholieke kerk niet. En dat is wat Pius X zegt, het gaat in de kerk om Jezus. Gisteren met de wijding over het kostbaar bloed. Het gaat om het bloed van Christus. He, daar gaat het over het offer en het heil van de zielen. En dan betekent niet dat je niet geen ziekenhuis bouwt. Doen zij ook. Ze maken ziekenhuizen, scholen en weet ik wat allemaal in hun missiewerk. Ja. Ze zijn volop aan het missioneren.
0: Ik denk niemand had iets over te zeggen. Ze doen uitstekend werk. Dat zeg ik ook.
1: Zelf Johannes of dingen was...
0: Paus Franciscus die was onder de indruk van hun werk in Buenos Aires.
1: Ja.
0: Dat ben ik ook, maar dat is...
1: Ja, maar dan zou je toch eens meer moeten luisteren naar hun argumenten over...
0: Ja.
1: Waarom is de kerk niet meer?
0: Nou,
1: waarom verdedigt ze het geloof niet meer?
0: Ja, maar het probleem is...
1: Waarom sluit ze zich aan de wereld?
0: Als ik door die conclusie zou komen, dan zit ik niet meer in de kerk. Ik kan mezelf niet zo splitsen. U kunt die zelf wel splitsen, hè? Dat is... Een nieuwe mis is wel slecht, maar ik doe het toch. Maar voor mij, als ik besluit dat iets slecht is, of dan ga ik weg.
1: Ja, maar ik zeg, ik
0: blijf
1: ben,
0: niet.
1: Al is de kerk, al doet de kerk nog zo'n rare dingen, die heeft ze in de loop van de geschiedenis wel meegedaan, dan blijf ik toch lid van de kerk.
0: Waarom?
1: Omdat de kerk de enige redding is voor de mensen.
0: Hoe
1: extra
0: dan?
1: Ecclesiam nulla salus.
0: Ja, maar hoe dan, als u zegt dat het is gewoon slecht is?
1: Nou, zolang als de kerk nog sacramenten heeft. En al worden die bediend door slechte mensen, dan heb ik nog de sacramenten.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik het dan niet moet veranderen.
0: Ja.
1: Ik moet de kerk moet hervormd worden.
0: Ja.
1: En de kerk is met Vaticanum II niet op een goede manier hervormd. Zeker niet. Dat blijkt uit de
0: vrucht.
1: Dan
0: bent u mee eens voor bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheid van een persoon, van een gewone gelovige, dus geen priester en zo. Dan zegt u dan dat... Eigenlijk kun je je redding niet vinden in de kerk.
1: Die kun je wel vinden. En daarom zeg ik ook mensen die er dieper over nagedacht hebben. Die gaan zoeken naar parochies. Dat is in Nederland zie je dat ook. Je kunt ook niet in iedere parochie je hel vinden.
0: Nee.
1: Die gaan naar parochies waar het goed, of het nou de oude of de nieuwe mis is. Maar in ieder geval waar het met eerbied en waar de sacramenten met eerbied en waar fatsoenlijk gepreekt wordt. Dat is op het moment al het geval.
0: Ja. Maar dat is al heel lang zo.
1: Ja, maar dat was vroeger niet zo. Dat is na het concilie zo gekomen.
0: Ja, nou ja, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ja, maar
1: dus
0: de vraag
1: dat was
0: is,
1: niet zo.
0: Waarom zou je dan niet de makkelijke weg kiezen en gewoon Pius X doen? Dus waarom ga je zoeken daar en daar en misschien daar? En daar is het wel, dat is goed, maar die andere ding is niet goed.
1: Ja, maar zo is Pius X. Zo is Pius X, die heeft zijn eigen steunpunten overal gehad. In Nederland hebben ze die al heel lang. Al Utrecht is erbij gekomen, maar de andere hebben ze al lang. Dus Leiden en,
0: dat is,
1: en Gerwen. En daar komen mensen, een groeiend aantal mensen, ook jongeren.
0: Jazeker.
1: En maar, ik kan sommige mensen in de kerk... Ja, ik kan er niet aan onderuit dat ze jaloers zijn.
0: Dat kan.
1: Dat ze jaloers zijn, dat daar wel... En in hun eigen postconciliaire kerk, daar zit nauwelijks groei aan dingen in.
0: Ja.
1: Dus het is jaloezie en dat moeten we onderdrukken.
0: Dat kan. Maar mijn vraag was wel, waarom zou je dan in de gewone reguliere kerk je heil zoeken... terwijl hij daar, zoals u zegt, prima te vinden is. Bij de Piustine.
1: Ja, maar Piustine wil bij de gewone kerk blijven.
0: Ja, ja. Buiten de maar kerk. Je zei, je moet ook tegenwoordig parochies zoeken waar goed zijn. Waarom dat doen? Gewoon rechtstreeks. Piustine.
1: Naar Piustine. Kunt ook naar Piustine gaan.
0: Oké.
1: Okay. Het is maar alleen, op het moment is het zo erg, wordt er weer over de schisma gesproken, de mensen allemaal in verwarring raken. En dus zeggen, ja, maar ik wil niet een schisma zijn. En nou hebben ze nog gezegd, als mensen die er zich bij aansluiten, die ook nog een schisma. Ze hebben het allemaal nog flink aangedikt in Rome. Maar ik weet niet of mensen het nog geloven.
0: Ja.
1: Op den duur is het zo tegenstrijdig met elkaar, wat ze zelf op andere terreinen doen. Hè? Ik bedoel. En er zijn natuurlijk ook. Athanasius Schneider was toch al op de hand van Piustine. En heeft ook de noodtoestand erkend. Zegt het is gewoon zo. He, en het is te gek dat men het Tweede Vaticaans Concilium moet onderschrijven. Hij zegt, de collegialiteit van de bisschoppen is helemaal geen goddelijk recht. Dat is helemaal onzin. Kijk, de paus. De positie van de paus is duidelijk. En de positie van de bisschop. Die een soort paus in zijn eigen diocese is. En dat je dan moet samenwerken met anderen. Dat is een kerkjuridische kwestie. Maar dat is geen principieel katholieke. Geen dogmatische kwestie. Nou doen ze net alsof geen één bisschop maar iets mag zeggen. Dan moet hij allemaal doen met zijn collega bisschop. Daardoor wordt de bisschoppelijke zelfstandigheid ernstig bedreigd. En zeggen ze ook niks meer. Want dan moet iedereen het met elkaar eens zijn. Anders zeggen ze niks meer.
0: Ja.
1: Wanneer hebben wij in Nederland nog een vaste brief gehad die ergens over ging? Jaren geleden. Want vroeger had iedere bisschop zijn eigen vaste brief. He, die kon iets zeggen over de liturgie. Of over het huwelijk. Of weet ik wat. En die zei gewoon wat hij vond dat hij moest zeggen. En nu gaan ze zeggen. Ja, maar de bisschop van den Bosch is het er niet mee eens. En de bisschop van Breda die vindt dat. Die, nou, dan komt er niks meer uit. Als een van de warg. Nou, dat is. Nou, daarvan zeggen niet alleen Piustine. Maar een heleboel mensen zeggen. Dat is een foutieve ontwikkeling. Dat heeft Ratzinger trouwens ook al gezegd. Dus die nadruk op die bisschoppenconferentie, die collegialiteit, is niet van goddelijke oorsprong en is verkeerd, werkt verkeerd. Het feit dat men de islam en het jodendom en het christendom een beetje op één lijn zet als vereerders van één en dezelfde God, dan zegt de normale katholiek, dat is niet zo. De God van het jodendom is
0: dat niet, onze God.
1: Is niet dezelfde God als die wij aanbidden. Het is niet de drieëne God.
0: Nee.
1: He, er is een verdere openbaring. God is anders dan in het Oude Testament.
0: Nou, je kunt zeggen, de Joden erkennen hem anders dan wij.
1: Wij kennen hem dus niet. Wij kennen hem dus beter. En als wij hem aanbidden, is het anders.
0: Ja, ja, maar
1: en dat heeft consequenties. Hè? Ik bedoel het feit dat God bij ons vredelievender is. En niet geen oorlog wil. Ja. Terwijl dat bij de Joden niet is en bij de islam al helemaal niet. Dat heeft te maken met het godsbeeld. En dan moet je niet zeggen, ook niet op concilie, dat wij dat allemaal samen doen. Want dan zeggen ze, nee, dat is niet waar. Nog erger is, als Franciscus zegt, ook op basis van conciliedocumenten die dat niet zeggen, maar op basis daarvan zegt, in de verklaring van Abu Dhabi, dat er vele wegen naar God zijn via al die godsdiensten. Dat is gewoon ketterij.
0: Ja, maar dat is Paus Franciscus.
1: Zeker, maar heeft het iemand ooit teruggenomen? Hij zelf niet en niemand niet.
0: Nee, maar dat is de kerk niet. Dat is Paus Franciscus.
1: En je hebt straks nog tegen mij gezegd dat de kerk de paus is. Nou, ja, maar dat is het punt namelijk. Wij hebben van de paus de kerk gemaakt. Dat is al heel lang zo. En dat was niet zo erg toen hij zoveel zijn mond opendeed. He, alleen maar af en toe plechtige verklaringen. Maar de huidige pausen die leggen ineens door verklaringen af. En die antwoorden in interviews. En daarom wordt het heel gevaarlijk om de kerk met de paus gelijk te stellen.
0: Nou, deze paus zegt niet zoveel.
1: Ook nog te veel.
0: Nou.
1: He, het hele probleem van de rechtvaardige oorlog. Wat deze paus ook weer bevestigd heeft. Zitten wij. Zitten wij op die encyclieken te wachten? Ja, het is goed dat er iets gaat over AI, hoor, daar ben ik niet tegen. En ik vind het ook heel goed. Maar zit de kerk in feite te wachten op dit soort encyclieken? En die infinita humanitas en weet ik wat dan wat we gehad hebben. Dus nee, het gaat helemaal niet meer over het geloven. Ja, dit zijn allemaal randverschijnselen.
0: Nee, dat...
1: Terwijl het geloof zelf in gevaar is.
0: Gaan
1: mensen nog biechten?
0: Zeker wel.
1: Ja, sommigen, maar een heel hoop niet.
0: Wel een heel hoop niet, maar je gaat naar Nederland niet.
1: Hoe zit het met het huwelijk?
0: De trouw ook best wel. In Nederland is het geloof inderdaad nog steeds, ondanks de groei van de laatste tijd, nog steeds slecht aan toe. Maar ga je naar andere landen, dan zie je rijen voor de biechtstoel. Nog steeds. Het zijn gewoon kerken van de Tweede Vaticaans Concilie met de nieuwe mis.
1: Zie je, dat was toen ik in Duitsland was, verving, de eerste jaar dat ik priester was, in de vakantie. Toen waren er ook nog rijen voor de biechtstoel.
0: Ja.
1: Rijen voor de biechtstoel. Die zijn ondertussen ook weg. Hè? In Kevelaar zijn ze ook niet meer. Dus dat is een kwestie. In Nederland was het eerste. Hè, naar de rand. Zolang als je dat andere geloof beleidt, wordt het langzaamaan minder.
0: Ik weet het niet. Ik kijk naar, dat is een westers probleem. Nou, kijk je naar andere delen van de wereld, dat is dat niet.
1: Dat is ook zo. Maar ik denk, en dat heb ik steeds gezegd, dat het samenhangt met de prediking van het geloof en de wijze waarop de sacramenten worden gevierd. Als je niet meer praat over de heiligheid van het huwelijk, als je niet meer zegt dat het heel slecht is om te scheiden, want dan zou je iemand op zijn ziel kunnen trappen. Nou, dan gaat het gewoon steeds verder bergafwaarts. En dat is het punt wat er in de kerk gebeurd is. Dus ja. Ik denk dat de kerk in heel de wereld, en in sommige plaatsen meer dan andere, zich aangepast heeft aan de wereld. Aan de mores van de wereld. Met een christelijk sausje eroverheen. Je ziet het trouwens aan de christelijke partijen. Ze stellen niets meer voor. Ze noemen zich nou christelijk, maar er zit totaal...
0: In Nederland.
1: Ja, maar een ander is in Duitsland precies.
0: Duitsland is ook gewoon wel hetzelfde.
1: De Christiane is verdwenen in Italië. Democratia Christiana is weg.
0: Ja.
1: Dus het stelt niks meer voor. Wat stellen katholieke scholen nog voor? Katholieke universiteiten. Dat zal opnieuw opgebouwd worden. Want ze zijn allemaal tegen het katholieke geloof. Waarom kun je de Jezuïeten maar doorgaan met de ketterijen verkondigen via hun universiteit en overal. En er wordt niks tegen gedaan. Dat is toch erger dan een bisschop wijden, hoor.
0: Maar dat
1: vind ik dus.
0: De vraag is, waarom zijn dan kardinalen Burke en Müller en Sarah en waarschijnlijk nog anderen.
1: Ja.
0: Toch wel, waarom hebben ze gezegd toch dat is niet de manier om problemen op te lossen in de kerk?
1: Nee, maar dat zeggen ze. Tuurlijk zeggen ze dat. En als ik kardinaal was, zou ik het ook zeggen.
0: Nee, want
1: als ik bisschop was, zou ik het ook zeggen, maar nou zeg ik het niet.
0: Kijk, die hadden ook hun mond kunnen dichthouden. En zeggen niks.
1: Burke toch zegt hebben niet ze, veel, hoor.
0: Jawel, die zei het is ernstig, het is excommunicatie, dat is niet de manier om het op te lossen, et cetera, et cetera. Müller ook nog meer.
1: Nou, ik zit er dan op jouw lijn.
0: Ja, precies.
1: Dat is goed, jij bent aan de kant van de kardinalen.
0: Ik
1: ben meer aan de kant van de rebellen.
0: Precies, ja.
1: Ik ben Sjors van de rebellen.
0: Ja, ik ben aan de kant van de kerk, hè.
1: Ik ben ook van de kerk. Het is toch... Om de kerk toe te eigenen.
0: Van de bisschoppen. Nou ja,
1: we gaan even
0: die
1: verder.
0: Die vragen, want... die blijven, ja.
1: Goed. In het boek van Johan Lindhout, getiteld Dat Nooit, geeft een dominee als laatste antwoord op de gestelde vragen van een ouderling, zo lees ik de Bijbel. Hoe geloofwaardig is zo'n antwoord? Verschrikkelijk, hij laat de gelovigen aan zijn lot over. Toch ook wel een geweldige arrogantie, geen leergezag erkennen. Dat vereist moed dat in te zien. Johan Lindhout is die weg moedig gegaan. Het antwoord van de dominee was terecht niet bevredigend. Als de dominee eerlijk zou zijn, dan had hij moeten zeggen, dat is mijn persoonlijke mening en voor mij is Gods woord meer duidelijk uit te leggen. Maar dat is toch onverantwoord? Een persoonlijke mening is toch niet meer dan een opvatting zonder gezag? Meer duidelijk en daar verwarrend op essentieel punt. Een dominee, een zielenherder die niet in staat is leiding te geven en zijn schapen in grote gewetensnood achterlaat. De moederkerk is door de misleiding door de reformatoren, is de moederkerk door de misleidende reformatoren dan niet de gewenste oplossing? Natuurlijk, dat wisten we al lang, de moederkerk is de belangrijkste oplossing, maar de moederkerk is ook Ja, een beetje in trouble, zal ik maar zeggen, constateerden we. Maar dat is er wel meer geweest in de geschiedenis. Dan kraakt ze wel overheen. Ja, en ik acht het niet onmogelijk dat in een wat verdere toekomst zelfs Monsieur Lefebvre heilig verklaard wordt. Acht ik niet onmogelijk. Dat is misschien meer aanleiding voor dan sommige heilig verklaarden in de slipstream van het concilie. Maar ja, afijn.
0: Dat zal wel 100 jaar of zo.
1: Zeg je?
0: Ik denk dat moet wel 100 jaar of zo overgaan.
1: Dat kan.
0: Ja, maar we zullen het niet zien.
1: Het is ook beter dat je het zo lang wacht.
0: Ja, dan is het een echte.
1: Kijk, die heilige verklaringen van Paus.
0: Een beetje te snel.
1: Een beetje onzinnig. Dan kunnen er nog een hoop lijken uit de kast vallen.
0: Ja.
1: In verband met de bisschopwijdingen vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitgesproken. De Piusbroederschap kan niet blijven bestaan zonder eigen bisschoppen, maar Rome schijnt dat niet te willen nog te verdragen. Zij verlangen ook in 1988 dat de broederschap zou verdwijnen, dus stelden ze altijd alleen maar uit. Hoezeer is dat te bewenen? Dat lijkt een Belgische reactie. Want bewenen zouden wij in Nederland niet zeggen, maar ik vind het wel mooi. Wij zeggen betreuren, maar ik vind bewenen eigenlijk veel mooier. Ook Christus zal wenen, want hij wil altijd eenheid. Leven wij nu in de tijd, zoals Jezus zei, dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen, dat men zijn eigen waarheid met eigen leraren aanhangt. Wij moeten nog vuriger bidden en offeren voor Paus, kerk en de kerk, dat de waarheid wordt gepreekt, zoals men onder andere bij Pius X die vindt. Dank voor uw commentaar. Ja, ik denk, daar gaat het uiteindelijk over. Over het geloof. En de rest is bijkomstig. Nou, weer een andere. Afgelopen woensdag was er een wijding van 4 nieuwe bisschoppen door Monsieur de Galaret, Ta en Fillet van Pius X. Ondanks de polemiek, wat heb ik genoten. Wat een ongelooflijk rijke, prachtige, traditionele liturgie. En wat een volk was erbij, massaal. Wat heeft de kerk toch overboord gekieperd in de jaren 60? Waren ze toen soms gek? En wordt het niet de hoogste tijd deze liturgie van de eeuwen terug te voeren? Dus er is iemand die gekeken heeft. Ik heb ook gekeken.
0: En wat vindt u van die regen? Vreselijke storm tijdens de communie.
1: Ja.
0: Dat ze zo vreselijk dat ze moesten stoppen. Even de rozenkrans bidden.
1: Ja, dat vond ik het wel. Kon uitreiken. Nou,
0: misschien zijn ze in de hemel aan het huilen, kan dat?
1: Nou, nee.
0: Misschien is het een teken dat het toch
1: nee,
0: niet...
1: Nee.
0: Ja.
1: Het is volgens mij een teken van de hemelse zegen.
0: Van vruchtbaarheid.
1: Van de vruchtbaarheid.
0: Als je moet stoppen, als het maar een beetje regen was.
1: Ja, maar stoppen, het was stoppen. Op omdat het juiste moment, hè, vlak voor de communie, dat komt best.
0: Tijdens de communie. Nee, het was tijdens... Die priesters die waren alle richting het volk communie, en die moesten terug.
1: Oh, dat kan zijn.
0: Dat was zo
1: gezien,
0: erg.
1: Maar... Ik heb wel toen gehoord, ze hebben dus de rozenkrans gezongen. Ja. En na de rozenkrans was het over, toen hebben ze het me niet uitgelegd.
0: Ja, toen zei Maria, oké, dan hebben jullie...
1: Ja, het is goed.
0: Dat is wel net
1: goed,
0: als die...
1: Maar, inderdaad, ik heb gekeken ook met name omdat ik de liturgie van de bisschopswijding van voor Vaticaan II nog eens wou zien, want die ken ik ook niet.
0: Ja.
1: Die is heel mooi, maar zitten er inderdaad voor mijn ogen ook een beetje vreemde dingen in, hoor.
0: Wat is er dan eentje daarvan?
1: Die vorm van concelebratie zoals het er vroeger was.
0: Met,
1: vind ik een beetje apart.
0: Met 4 missalen en zo.
1: Ja,
0: en
1: op een apart altaar dan in het begin.
0: Ja.
1: En ze bidden dus alles met z'n 4 tegelijk enzovoorts. Dat vind ik een beetje apart. Maar dat kan ook zijn dat wij misvormd zijn door Vaticaan II en de liturgie daarna. maar verder was het wel mooi. Ja, en dan die traditionele gewaden zijn we natuurlijk niet meer gewend. Ik bedoel, ik heb dat het laatst meegemaakt, denk ik, toen Monsieur Bluister gewijd is. Dat hij nog die witte schoenen aan had.
0: Oh ja, die witte schoenen. Ja, die zijn ook niet meer van deze tijd.
1: Ja, maar wat is er wel van deze tijd?
0: En de handschoenen ook,
1: handschoenen,
0: vind ik. Ja, dat is meer. Ja, het is niet meer van deze tijd. Zo'n schoenen. Mannen dragen dat soort schoenen niet. Tegenwoordig.
1: Nee, ik denk dat het een beetje komt uit de pruikentijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de handschoenen dragen mannen ook
1: maar
0: niet.
1: Dat komt uit de traditie aangewaaid. En ja, ik vind het ook niet erg om dat wel te doen.
0: Ja.
1: Kijk, vroeger hadden bisschoppen ook. Ja. We hebben ze weer niet, geloof ik. Ja. Ja. Vroeger hadden bij ons de bisschoppen. Die hadden onder hun gewone zwarte toog. Ja. Hadden ze ook zwarte schoenen met grote zilveren gespen erop.
0: Ja, ja, ja. Dat zie je wel bij de traditionele priesters wel. Dat soort schoenen. Of niet?
1: De bisschoppen hadden het in ieder geval.
0: Oké.
1: En die hadden ook een steek. Die hadden ook een steek op. Noemen wij steek, zo'n rond ding.
0: Ja.
1: Ja, en daar hadden ze dan. De priesters hadden een zwart koord om die bol.
0: En die hadden een groen.
1: En zij hadden een groen koord. Ja, ja. Met flossen eraan.
0: Ja, ja, van die dingen. Het is gewoon de
1: toch
0: mode.
1: Mooi.
0: Kerkelijke mode, ja, die verandert ook.
1: Ja, maar in het oosten heeft ook mode. Of althans, die heeft ook toch ook.
0: Ja. Maar dus, daar is het ook. Als ik zie foto's van ooit, dan is het, daar is het ook eenvoudiger geworden. Ook van de bisschop en zo. Het is een beetje.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de bisschoppen die leunen voor een stuk tegen de keizers en de koningen aan. Tegen dat, ja, die pompa. Ja. En als die verdwijnt.
0: Ja, Alexander, Willem-Alexander draagt ook geen. Weet ik veel, schoentjes.
1: Nee, maar Willem-Alexander is natuurlijk ook. Ja, de burgerkoning, zullen we maar zeggen. Dat is, ja. Kijk, in Engeland is het nog een beetje echt koning.
0: Ietsje meer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, iemand zegt, wanneer gaat de Club van Job nog weer over geloofszaken en niet altijd
1: als
0: over.
1: Als de vragen stellen.
0: Niet over geëxcommuniceerden.
1: Als mensen vragen stellen.
0: Ja.
1: Hier gaat het niet over geëxcommuniceerden, ging het over de liturgie.
0: Ja.
1: Dat de
0: was dat mooi. Ik moet zeggen, het was mooi. Ik heb het ook een deel van gekeken.
1: Goed, even kijken. Je krijgt paus Leo de 14 heeft zuster Alessandra Smerilli, een zuster van Don Bosco, benoemd tot prefect van het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Zij volgt vanaf 1 september kardinaal Michel Czerny op, die deze maand 80 wordt en die sinds 2022 prefect van het dicasterie was. Is dat in strijd met de regels van Vaticaan II dat weinigsmacht en juridictie samenkomen? Natuurlijk is het een strijd. Het is natuurlijk ook raar dat er een leek boven een kardinaal staat in de kerk, in het bestuur. Op zich is het natuurlijk totaal vreemd. En ik denk ook niet dat Pius X het daarmee eens is. Maar
0: ja, het is zo'n wereldse dicastering.
1: Ja, dat is het wel. Het is niet zo erg als. Maar bij de religieuze is het ook. Dat is geen wereldse dicastering.
0: Ja, dus de ontwikkeling. Wat was het?
1: Dat weet ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Nou ja.
0: Waar heeft
1: volgens mij kunnen ze daar Rome op besparen door het afschaffen.
0: Een soort HR of zo. Of?
1: Ik weet niet wat het is. Geen mens. In ieder geval, het heeft volgens mij niks met het katholieke geloof te maken. Maar ja.
0: Nou ja, bestaat
1: meedoen
0: wel.
1: Met de wereld en het ziet er dan keurig uit en zo. En je kunt er een zuster in zetten. Maar dan moet er geen kardinaal onder zetten. Dan moet er een andere zuster onder zetten. Dan kunnen ze elkaar de ogen uitkrabben.
0: Leuk, hè?
1: Wat zeg ik nou toch?
0: Dat is wel
1: dit kan ik helemaal niet zeggen.
0: Nee, want vrouwen doen dat niet.
1: De vrouwen doen dat nooit.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze zijn
0: heel
1: lief voor elkaar altijd.
0: Vaak wel.
1: Je durft toch niet te zeggen altijd.
0: Nee, uit ervaring, ja.
1: Goed. Kardinaal Fernandez was, voordat hij door paus Franciscus naar Rome werd gehaald, aartsbisschop van La Plata in Argentinië. Daar stond hij bekend om zijn uitspraken en geschriften. In deze geschriften zei hij dat de kerk tegenwoordig niet langer veroordeelt of uitsluit. En hij vergeleek dit met de kerk van het verleden. De kerk van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Hij zei, wat voor kerk was dit die zichzelf toestond te oordelen? Mensen de communie te ontzeggen, bepaalde personen de absolutie te weigeren. Voor hem was dat schandalig. In een van zijn teksten ging hij zelfs zo ver dat het vergeleek met een soort Gestapo. En dit is dezelfde man die vandaag de dag de Piusbroederschap straft met excommunicatie.
0: Hij speelt Gestapo.
1: En een schisma. Ja. Nou speelt hij zelf Gestapo. Ja,
0: hij werkt onder de paus nu, dus dat.
1: Ja, maar je ziet hoe belachelijk het allemaal is. Het ene zowel als het andere, hè?
0: Ja.
1: Wat hij dan in La Plata is ook natuurlijk onzin. En twee, andere christenen die schismatiek zijn en het gezag van paus en bisschoppen niet erkennen, vallen onder het dicasterie van de ecumene. De Piersbroederschap valt onder de dicasterie van de geloofsleer, wat bewijst dat ze niet als schismatiek worden beschouwd. Ja, ik vind het ook een hele knappe redenering.
0: Nou, misschien zullen ze verhuisd worden.
1: Ik vind het ook een knappe redenering.
0: Ja, zeker omdat ze gewoon van de Romeinse rites zijn. Ze zijn niet een ander soort geloof. Ze zijn gewoon een beetje afgescheiden. Je kunt ze niet vergelijken met de Lutheraan of zo.
1: Nee.
0: Het is toch wel dichter.
1: Maar je kunt ze wel vergelijken met de orthodoxe?
0: Denk ook niet.
1: Waarom
0: want niet? De orthodoxe bisschoppen die hadden nooit toestemming van Rome nodig om bisschoppen te wijden. Dat is het verschil. He? Oorspronkelijk waren er vijf kerken.
1: Dat was vroeger in Rome ook niet nodig. Dus
0: ja,
1: de
0: westerse kerk was wel onder de paus en de rest niet, dan nooit. Dus daarom is het.
1: Ja, maar die heeft toch heel ver geploegd om alles onder zich te krijgen, hoor.
0: Ja, dat heeft er.
1: Ja, die machtswellust van de Romeinse paus, die is vrij groot.
0: Precies, maar ja.
1: Nou, en dat heb ik al eerder gezegd, ik zou terug willen, dat heeft mij, ik ben ook heel naïef geweest in de verering van de paus in het verleden.
0: Ja, ja.
1: De ogen zijn mij geopend onder paus Franciscus en ik zou zeggen, dus het pausschap moet opnieuw bekeken worden naar wat het eigenlijk is. Waarvoor het dient en wat zijn dienstwerk is. Ja. En dienstwerk is niet te heersen over anderen, maar dienstbaar zijn aan de eenheid en dienstbaar zijn aan het geloof.
0: Dat zou Paus Franciscus ook zeggen, dat hij dienstbaar was.
1: Ja.
0: Dat is typisch,
1: ja, maar dat zou dan wat beter geregeld moeten worden. Die dienstbaarheid, hoe het concreet zit. Dat hij niet zomaar willekeurig iets kan doen. Maar fijn.
0: Nou.
1: Even kijken. Oh, hier staat ook nog dat de leden van de Priestersboodschap die moeten, als ze terug willen komen, een handgeschreven brief aan de paus sturen met het verzoek de excommunicatie op te heffen, een geloofsbelijdenis en verklaring van verbondenheid met de kerk te ondertekenen, de paus erkennen, hem niet publiek bekritiseren.
0: Ja, is het al.
1: Dat doe ik natuurlijk wel.
0: Maar gelukkig heb je er nog nooit geen bisschop gewijd. Want dat was
1: nee, dat kan ik ook niet.
0: Nee, maar ja, had hij het geprobeerd?
1: De geldigheid van de mis volgens de liturgie van 1970 erkennen.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, dat denk ik dat Pius X ook doet. Je erkent de geldigheid wel, maar zegt verder dat het natuurlijk niet deugt.
0: Nou, sommige...
1: Pius X als zodanig.
0: Er zijn sommige mensen daar zijn wel echt... De officiële Pius X inderdaad, die erkent het wel. Ja. Maar sommige mensen die zijn echt, echt fel tegen de nieuwe mis. Dat de nieuwe mis is de clownmis. Ja, dat kun je niet zeggen.
1: Ja, maar dat is soms ook. Als je moet maar eens op
0: internet
1: gaan kijken.
0: Ja, soms. Maar als wij nemen de Pius X, dan moeten we de mis...
1: Dan gaan ze vanuit al die misbruiken. Want in de oude mis zijn geen misbruiken.
0: Ja. Maar net als wij zeggen niet dat de Pius X dus tegen de nieuwe mis... Omdat officieel de Pius X is er niet tegen... Of niet, is wel tegen, maar het ontkent de geldigheid niet. Dan kunnen we niet zeggen, de oude mis is de nieuwe mis is een klauwmis. Want ergens gebeurt het wel. Ja, nee, het is niet.
1: Nee, maar
0: in essentie niet.
1: Het is natuurlijk wel zo, en dat zou ik ook wel doen, dat de nieuwe mis leidt tot al die misbruik. Dat er dat als het ware
0: ingebakken
1: zit.
0: Ja, ik denk dat het is de mensen die...
1: Er ingebakken zit. Als je al het ritueel eruit haalt, als je keuzemogelijkheden van links naar rechts. Dat is tegen liturgie, hè?
0: Waar staat er dat je een clown kostuum aan moet hebben?
1: Nee, dat staat er ook niet. Staat nergens.
0: Nee.
1: Het is er wel uit voortgekomen. Wij hebben de carnavalsmissen, ze hebben in Zuid-Amerika. Overal gebeurt het wel.
0: Klopt.
1: Dus kun je zeggen, dat is allemaal toevallig.
0: Nou ja.
1: Daarna wordt een proefperiode van 1 tot 3 jaar... waar een bisschop beslist of de priester volledig wordt opgenomen. Voor leken die officieel lid zijn... volstaat een schriftelijke geloofsbelijdende verklaring. Nou ja. Waarom worden andere dwarsliggers... zoals de modernistische Duitse en Belgische bisschoppen... niet zo hard aangepakt? In het bijzonder de omstreden bisschop Johan Bonny. Die heeft aangekondigd in 2028 gehuwde mannen te gaan wijden. Als je dat gaat doen, ben ik niet wat er dan gebeurt.
0: Ja, maar we gaan het wel zien. Als hij dat zo toch wel doet.
1: Ik denk dat hij alleen maar...
0: Misschien krijgt hij ook een excommunicatie.
1: Zou het?
0: Ik denk van wel. Als er foto's naar buiten komen en zo. Ik vermoed dat dat...
1: Goed, ja, fijn. Ja. Ik kan er verder niks van zeggen. Ik ben het helemaal met deze vraagsteller eens.
0: Of ik hoop van wel.
1: In verband met de bisschopswijziging een andere vraag. vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitsprongen.
0: Ja.
1: Oh, dit had ik al... of niet? Nee, dit hadden we al, dus al een keer...
0: Dat is al die vraag is geweest.
1: Ja.
0: Nou, er zijn nog vragen op je telefoon.
1: Ja, lees maar even voor.
0: Even kijken, misschien vinden we iets wat niet met Pius X te maken heeft.
1: Ja,
0: even kijken, wie zijn er wel? Oké, nou vanaf maandag. Even kijken... De Club van Joop. Beste bestommennen, wanneer een protestant toetreedt tot de Rooms-Katholieke Kerk, moet hij of zij voor de eerste Heilige Communie en andere sacramenten eerst het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Het doopsel heeft hij of zij ontvangen in de protestantse kerk.
1: Nou, laten we even hier stoppen. Het ligt eraan in welke protestante kerk, maar in de grote protestante kerken waar de Katholieke Kerk een overeenkomst heeft gesloten, daar is het doopsel erkend. Is het in andere protestante kerken, sommige...
0: Bijvoorbeeld de Pinkstergemeente?
1: Of? Bijvoorbeeld. Of okay. De remonstranten.
0: Remonstranten.
1: Daar moet je onderzoeken of het geldig is.
0: Okay.
1: Want die doen niet altijd geldig, of in ieder geval niet zoals het hoort. Dan moet je het onderzoeken. En als dat niet is, dan moet die protestant nog onder voorwaarden herdoopt worden, als je niet zeker weet. Dan zeg je, niet plechtig, maar gewoon... op een achternamiddag in de kerk. Als je niet gedoopt bent, doop ik je nou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: En moet je dan niet onder voorwaarden een biecht toch uitspreken voor het geval dat het toch je doop wel geldig was?
1: Ja. Dus, is inderdaad,
0: voorwaarden komt en absolutie toch wel krijgen voor de zekerheid.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja.
1: Dus in ieder geval altijd als doop erkend is, moet je in ieder geval biechten.
0: Ja.
1: Want... de zonden die na doopsel begaan zijn, die moeten eerst vergeven worden. Dan is er een officiële formulier van toetreden tot de kerk. Dat gebeurt tijdens de mis. Dan word je gevormd. Dat priester die je opneemt in de kerk op verzoek van de bisschop, want de bisschop heeft het recht om dat zelf te doen. die mag ook vormen. Die kan je het vormste toedienen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is Pius X het ook niet mee eens met die ontwikkeling. Die zegt niet dat dat niet geldig is.
0: Nee.
1: Maar die willen vasthouden aan de oude traditie dat in de Westerskerk de bisschop altijd vormt.
0: Okay.
1: Dat is tot 1948 altijd zo geweest. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus altijd bisschop hebben alleen maar gevormd. Vanaf 1948, ik zeg nou 48, maar toen is er voor het eerst een toestemming gekomen voor pastoors dat die in sterfgevaar konden vormen. Maar het was dus de eerste uitzondering.
0: Ja.
1: En naderhand is het, na het concilie, een nieuwe codex, kan de bisschop, als je het zelf niet allemaal kan, als je het heel druk heeft enzovoorts, dan kan hij dus priesters delegeren.
0: Ja.
1: En dat betekent in veel plaatsen dat de bisschop toch nog altijd doet, met de hulpbisschop. Maar op andere plaatsen zijn de bisschoppen een beetje luier en die laten de dekens doen enzovoorts allemaal. Ja.
0: He? Of ze hebben het zo extreem druk.
1: Zou kunnen. En ze hebben ook zoveel vormelingen. Dat is toch verschrikkelijk hier in Nederland. Ik denk zo'n stad als Nijmegen wel 12. Om nog maar iets te noemen.
0: Nou, ik denk dat ze dit jaar meer hebben. Want het is een golf.
1: Ja, ik zeg nog maar iets hoor. Ik weet het niet eens precies.
0: Misschien
1: maar
0: zijn
1: het zijn er niet zoveel.
0: Ja.
1: Dus je zou het veel beter kunnen samenvoegen zoals het vroeger ook gebeurde.
0: Ja. Met z'n allen zeg maar een paar honderd samen.
1: Ja, ik heb al eens voorgesteld. Doe het maar in de kathedraal, in twee vieringen of zoiets. Nou hebben ze voor de vormelingen in de bos de power of fire of zoiets.
0: Klopt. Ja, zo'n voorbereidingsdag.
1: maar ik zeg...
0: power of fire,
1: Dat is ook, gewoon spelletjesdag, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Je zou net zo goed kunnen zeggen, we doen het een paar keer met iedere keer een 40, 50 vormelingen. Vanuit het bisdom in de Sint-Jan, met de bisschop. Het zou kunnen.
0: Ja. Nou, een volgende vraag. Mijn vraag aan pastoor Menne. U heeft meerdere keren aangehaald dat u ontevreden bent over hoe de kerk en bisdommen communiceren. Zeker naar jongeren toe. U heeft dan wel eens sociale media voorgesteld. Zou u uw inzicht op hoe de kerk haar communicatie kan verbeteren iets concreter willen uitleggen?
1: Nou, ik ben natuurlijk op een leeftijd waar ik zelf niet meer op sociale media zit. Dat heb ik nooit gewild, omdat ik dat veel te druk vond. Niet dat ik dat niet kon, maar ik heb er helemaal niet naar. Er is zoveel tijd voor nodig om dat allemaal te volgen. Dus ik zit niet op X en niet op weet ik het waarover.
0: Facebook niet?
1: Ook niet op TikTok, ook niet.
0: Ja, Facebook is zeker voor mensen, voor de boomers.
1: Is dat voor de boomers? Ik zit daar niet op en ik wil het ook niet. Maar ik weet wel en ik herken dus dat de jeugd bijna overal erop zit. En met name ook, geloof ik, op zo'n TikTok

0: van TikTok en zo, maar iedere keer zijn er andere sites, dus dat weet ik niet. Nou, en als ze dus kennis opdoen over de katholieke kerk, dan is dat niet via brieven of stencils of weet ik wat allemaal, dan is dat via dat. Sociale media. En daarom moet de kerk daar vooral zijn. En wat zien we nu? Vaak parochies hebben allemaal wel een website.
1: Ja.
0: Maar die website is vaak zo statisch als de pest. Daar kijkt geen mens meer naar.
1: Een boomersite. Nou, een boomersite.
0: Ja, een boomersite. Als ik nou... ik heb zelf mijn website bijgehouden in de tijd toen ik pastoor was. Ja. En ik veranderde iedere week dingen enzovoorts. Ja. Maar als je dat niet doet, kijkt er niemand meer.
1: Nee. Je moet mensen...
0: En pastoors interesseert dat blijkbaar niet. Die zijn bezig met weet ik wat. Maar in ieder geval...
1: Niet met de site.
0: Niet met de site. Terwijl
1: het is je gezicht.
0: Juist.
1: Op internet.
0: En dan zou je daar iemand voor moeten hebben die dat doet. Ja. Maar die moet ook nog voldoende geïnformeerd zijn. Dus het kan niet zonder de priester. Of je moet een hele goede geïnformeerde leek hebben. Die nieuws bijhoudt en die dingen erop zet. En als pastoor is die geïnteresseerd, dan gebeurt er niks. Dan is in het progieblad precies hetzelfde. Dan komt er een progieblad uit en dan staan er niks.
1: Verhaaltjes
0: van anderen overgenomen en verder niks interessants. Dat kun je net zo niet uitbrengen, kost alleen maar geld.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, het is belangrijk om dat op een goede manier te doen. En aan te sluiten bij de leefwereld van die mensen.
1: Ja, dat weten we ook van Radio Maria. Je moet echt regelmatig... social media is ook regelmatig iets. Je moet niet een filmpje of zo posten een keer in de 3 maanden.
0: Nee.
1: Daar heb ik helemaal niets aan. Je moet iedere week iets posten. En dan komen mensen steeds terug, want ze willen zien.
0: Ja,
1: het moet wel iets goed zijn ook. Prikkelend en niet zo'n saaie, weet ik veel... waar niemand geïnteresseerd in
0: is. En dat is belangrijk. En daar kun je de geloofscontent... want zo moeten we dat dan noemen natuurlijk.
1: Ja. Je moet content creator zijn. Als pastoor.
0: Ja.
1: Nou,
0: en dat is vaak nog belangrijker dan preken. Maar je moet daar wel een beetje gave voor hebben om dat te kunnen. En dan misschien de deskundige mensen erbij hebben om het... op het net te gooien op een goede manier. Nou ja, fair.
1: Ja, dat is een andere vraag. Die vraagt of uw mening over de ruzie in de kerk. Paulus Leeuw XIV dreigt met uitsluiting. Daar heeft u uw mening al over gegeven. Weer een vraag over de... heel lange vraag over de Piusbroederschap. Het is heel lang. Nog een vraag. Heel lang.
0: Is er een andere vraag? Staan er andere dingen in dan al gevraagd zijn? Of zie je dat niet zo gauw?
1: Nou, iemand zegt, de beste pastoor Menne, kunt u duidelijkheid verschaffen in zaken het hart van het geloof, de basis en de diverse rituelen die erbij zijn gekomen vanuit het volksgeloof. Wat ik onlangs hoorde van Vaticaan-watcher Hendro Munsterman, zoals de rozenkrans, diverse processies en de Mariaverering. Wat moet je als katholiek minimaal doen?
0: Wat je als katholiek moet doen is normaal geloven wat de kerk ons te geloven voorhoudt. Dus de dogma's van de kerk, dus de geloofsbeleid, nou wat erbij hoort. De sacramenten. He, dus inderdaad, het belangrijkste is natuurlijk de sacrament van de biecht. Die noodzakelijk is om het sacrament van de eucharistie te ontvangen als je in zonde bent. He, en het sacrament van de eucharistie, daar moet je aan deelnemen iedere zondag. Je hoeft niet de communie iedere zondag, maar je moet er wel aan het offer deelnemen.
1: Ja.
0: 1 keer per jaar de communie gaan. Dat is verplicht. Dan zijn er verder daaromheen allerlei devoties. We hadden vroeger natuurlijk officiële devoties, die eigenlijk nog een stuk liturgie waren trouwens. Het lof zondags. Dus de aanbidding, wat nou in heel veel kerken is, aanbidding, eucharistische aanbidding, met een lof, met de zegen, met het allerheiligste. Dat is niet verplicht, maar het is wel goed om daaraan deel te nemen, want daar voed je je geloof mee. Devoties als bedevaarten, maar dat voelt niet iedereen voor, dat hoeft ook niet, maar heel veel mensen, heel veel katholieken, die vinden toch kracht in bepaalde bedevaarten. Wat wel algemeen katholiek is, denk ik, en wat door alle pausen al sinds de middeleeuwen of later middeleeuwen gepropageerd is, is de rozenkrans. De rozenkrans is algemeen, er zijn ook rozenkrans encyclieken geschreven en zo. Voor veel niet-katholieken is ook de rozenkrans een van de kenmerken van de katholieke kerk. Met name van de westerse kerk. Hè?
1: Ja.
0: Het oosten kent het eigenlijk niet.
1: Rozenkrans.
0: Dus dat zijn devoties. Dat zijn manieren om je geloof te uiten en te voeden enzovoort. En die zijn er meer kruiswegoefeningen.
1: Ja.

0: He, dus kruiswegenbidden in de kerk langs die staties lopen, die zijn er niet voor niks. En ondertussen mediteren en bidden. Dat gebeurde vroeger in de vaste tijd, in de vrijdagen altijd. He, gezamenlijk. Op vrijdagen of zo. Maar ook heel veel mensen deden dat zondag na de mis. Persoonlijk na de mis. Van dat soort devoties. Die zijn we na Vaticaan II bijna kwijtgeraakt.
1: Oké. Ja, want hier staat het zou volksgeloof zijn. Het is een beetje minachtig.
0: Nee, maar dat is geen. Dit zijn gewoon de officiële devoties van de kerk.
1: Ja.
0: Volksgeloof kun je meer zeggen, dat zijn. Zal ik zeggen. Verering van plaatselijke heiligen en grote processies. Die hebben wij nooit zo gehad. Maar als je in Spanje kijkt en in Zuid-Amerika.
1: Huilende en Maria's
0: soort allemaal dingen.
1: Ja.
0: Dat soms. Ja, voor ons gevoel nog een beetje op.
1: Om met de Goede Week, hè, van die grote processies. En Jezus, die wordt allemaal gedragen door.
0: Ja.
1: Dat is wel groot.
0: Dat is volks. Dat is geen liturgie.
1: Ja.
0: Dat is wel volksvroomheid. Hè? Dus
1: ja.
0: Waarin, wat in de liturgie. Ja, op een volkse manier wordt uitgedrukt. Nou ja.
1: En als je er niet aan mee doet, dan is er niets aan de hand.
0: Niks in de hand, dat hoeft helemaal niet.
1: Maar als je bijvoorbeeld niets aan de rozenkrans vindt.
0: Ja, dat is ook niet per se nodig. Maar daar wordt wel sterk aanbevolen. Dan zit er wel iets los.
1: Dat is iets verkeerd.
0: Zit er wel een schroefje los. Maar het is in principe is het niet per se nodig.
1: Ja. En de Maria-verering wordt ook soms gezegd dat het iets
0: Maria, wat. Maria-verering hoort strikt bij de katholieke geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook bijna zo oud als de kerk. Althans, je ziet dus. Hè, ook in de kerk moet minstens één beeld staan van Maria. En na het concilie is er eigenlijk gezegd, en trouwens bij sommige congregaties en ordes, Benedictijnen enzovoort, die hadden bijna geen beeld in de kerk, die waren heel sober. Maar een Mariabeeld moest er altijd staan.
1: Wel.
0: En dat zie je in de Oosterse kerk ook, volgens mij altijd Maria
1: altijd.
0: En Johannes de Doper, denk ik ook.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja. Johannes de Doper en ook naar Jezus natuurlijk.
0: Ja, Jezus. Maar
1: Maria is altijd wel echt aanwezig.
0: Dat is in het oosten en in het westen zo. Ja. Dus de Maria-verering is heel belangrijk, die hoort tot het wezen van het geloof.
1: En dat is geen volksdevotie.
0: Nee, dat kan wel uitgroeien.
1: Ja,
0: wat er allemaal bij gebeurt.
1: Gebruiken en weet veel novena's. En,
0: kijk, als ik nou zeg, daar hoorde ik of het waar is, weet ik niet. Maar toen ik pastoor was in Tilburg, toen gingen die altijd naar de kaarsprocessie Scherpenheuvel. Scherpenheuvel in België. Dat was een broederschap en die gingen er altijd op Allerheilig of Daags naar Allerheilig. Ik weet niet precies, waar gingen ze daar naartoe. En als je dan 25 jaar mee was geweest, dan was er een plechtigheid na het lof, of onder het lof. En dan kreeg je het Mariabeeld op je kop. Dus dat heb ik altijd gehoord hoor, ik weet niet of het waar is.
1: Okay.
0: Maar dat was een soort eerbetoon aan de trouwe bedevaartganger. Dan werd het beeld van Maria, het wonderdadige beeld, werd op het hoofd gezet. Even, hè? Niet de hele tijd. Nee. Nou, dat is natuurlijk volksvroomheid. En,
1: Ja.
0: Zo hebben we natuurlijk het scapulier.
1: Ja.
0: Dat is een vroomheid die dan van. Dat is gewoon van de Dominicanen volgens mij.
1: Ja. Nee, de Karmelieten.
0: Oh, de Karmelieten, ja, het is waar. De Karmelieten die. Door verschijningen is dat. De Karmelieten, een scapulier is eigenlijk. Het gewaad dat voor en achter afhangt, waar een gat in zit.
1: Ja.
0: Het hoofd doorgaat. En dan. Dat is bij de Karmelieten dus bruin.
1: Het is 12 uur.
0: Bijna. Even dit afmaken. Nou, en toen konden mensen bij de derde orde, die sloten zich aan bij de spiritualiteit van die Karmelieten. En dan kregen ze ook een scapulier, maar dat was dan zo'n totje.
1: Zo'n mini-versie van een
0: scapulier. En dat kon naar de hand vervangen worden. Ik heb het nooit gehad, zo'n totje. Alleen bij het opleggen. Maar dan kreeg je naar de hand een
1: medaille. Ja.
0: En dat zijn ook volksvroomheden.
1: Nou, beste luisteraars, je zit misschien te wachten op het middaggebed. Dat kan ook. En dit is wel het einde van de Club van Joop van vandaag. En over een week hopen we u weer te.
2: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
3: Welkom in de uitzending van Gewoon Katholiek. Ik zit hier weer met, zeg het maar.
4: Remo.
5: Alexander.
6: En Joris.
3: En Joris, een beproefde formule. Ging de vorige keer goed. Ja, we hebben de vorige keer van alles besproken. We hebben het gehad over de liturgie. Over dat we in sommige gevallen gewoon heel duidelijk, heel ferm moeten zijn. En af en toe moeten we iets milder zijn vooruit.
4: En over de mooie kampen.
3: En over de mooie kampen hebben
4: veel,
3: we gesproken.
4: Veel boze mails gekregen. Nee.
3: Nou, we zijn ze nog aan het sorteren, inderdaad. Dat heeft Remo op zich genomen.
4: Zeker, met alle plezier.
3: Maand juli hou jij vrij daarvoor, om alle mails te beantwoorden. Ja,
4: absoluut.
3: Fijn. Nou, er komen er vandaag nog een paar bij, Remo. Dat kan ik wel zeggen.
4: Ja.
3: Hey mannen, het leek me heel mooi om vandaag te gaan praten even over een thema wat ons ook allemaal wel flink bezighoudt, volgens mij. We hebben het hier laatst bij Radio Maria ook uitgebreid over gehad, over AI.
4: Ai. Ik zei dat voor de uitzending mensen en toen hebben we heel hard gelachen. Ja. Toen zei ik, ik ben weer te vroeg gepiekt. Maar AI inderdaad, ja. Dat,
3: Het thema wat Joris net aandroeg. Ja, Joris, jij zei voor de uitzending, ik maak me daar grote zorgen om.
5: Ja, we hadden laatst bij gemeenschapsweekend van Emmanuel hadden we een teaching daarover. Omdat AI, het is natuurlijk al een paar jaar in onze maatschappij aanwezig en we komen er voorlopig niet vanaf. Dus dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe ga je dan als gelovig Jezus volgen daar dan mee om? En ik merkte dat het mij persoonlijk nogal niet zo heel veel bezighoudt. Want het enige, ja, het houdt me wel bezig in de zin van, ik vind alles wat te maken heeft met waarbij je niet bijdraagt aan de sociale leefbaarheid en aan je medemens. Het evangelie verkondigen, maar ook zorg voor de schepping. De hele dingen waarvan je weet, oh ja, dat is best wel een belangrijk iets in ons geloof. En ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje de neiging hebben van, oh ja, het is er nu eenmaal, dus dan moeten we er maar iets positiefs van maken. Of in ieder geval de positieve dingen van zien. En ik snap dat, is een hele logische gedachte. Alleen, ik miste soms een beetje het... Ik denk persoonlijk dat AI in de kern, hoe dat is nu, gewoon niet goed is voor de wereld, voor de maatschappij, voor zelfbeeld, voor de culturele ontwikkelingen. Hè? Dat gewoon in plaats van dat je denkt van, oh, laat ik eens naar een echt muziek ding luisteren, wat door mensen letterlijk gemaakt is, dan luister je naar een of andere AI, voice, weet ik veel wat. En dat mensen dan denken, oh ja, maar als dat toch mooi is, dan is het toch goed. Ja, en ik mis gewoon heel erg, ik heb heel erg het idee dat AI heel erg de menselijkheid, los van of je gelooft, de menselijkheid gewoon aan het weg vagen poetsen is. En ik heb ook iemand die ik ken, die heeft dat dus ook gestudeerd. En die zegt ook van, die is zelf katholiek. En die zegt ook van, ja, de richting waar AI heen gaat, dat is, daar maakt hij zich echt hele grote zorgen over. En dan wordt er een beetje lacherig gedaan in sommige katholieke kringen. Ook hier en daar van, oh ja, maar het is toch een leuk filmpje of wat dan ook. En toen kwam de NOS met een bericht over dat er per dag 350 miljoen afbeeldingen van AI wordt gemaakt per dag. En dat elke afbeelding kost net zoveel energie als één AA-batterijtje. En dan heb je dus over alleen 350 miljoen afbeeldingen. Dus niet teksten, niet filmpjes, niet muziek. Alleen de afbeeldingen alleen. Dan zijn 350 miljoen AA-batterijtjes aan uitstoot die er gebeuren. En dan zeggen we, en dan is de vibe, ja, maar is toch leuk? Ja, ik ga daar heel slecht op. Ik word daar wel een beetje gefrustreerd van. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie...
3: Mag ik jouw telefoon? Dan gooi ik hem nu uit het raam.
5: Dan is ook het stomme is van, we zitten natuurlijk in een maatschappij, nu in ieder geval in Nederland, van je kan bijna niet zonder mobiel. Hè, van internetbankieren tot aan belastingaangifte, wat dan ook.
1: Dat is...
5: Dus ja, ik snap dat we niet van de technologie af kunnen. Maar ik denk dat wij als gewoon katholieken of christenen, hoe je het, gewoon, we moeten iets meer die rem erop zetten. En ik denk dat wij dat heel moeilijk vinden. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar ik denk van, daar mogen we ook iets meer power en tegengas in geven.
4: Ja, ik kreeg helaas wel een afbeelding binnen van mezelf als kruisridder met een bazooka op een T-Rex van AI.
3: Dus, dat is toch eigenlijk best wel goed.
4: Ja, ik ben eigenlijk wel fan van wat dat betreft. Maar, en ik heb ook een collega die zat een stuk te typen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik hoorde op een gegeven moment Skynet vallen. Zo van, AI werd dus overnemen. Dat is een grote zorg die veel mensen hebben. Ik heb ook dingen gehoord van bepaalde pastoors. En ik zag namen noemen, want ik heb geen naam gehoord, maar dat er dus pastoors zijn die een preek schrijven voor zondag en dan AI dus gebruiken en dan niet gewoon eventjes denken van hey, hi, ChatGPT. Sowieso raar dat mensen ermee praten alsof het een echt mens is, maar hoe je wel binnen, denk ik. Maar in elk geval Veel mensen doen dat. En dan zegt de pastoor, hi ChatGPT, kan je voor mij een preek schrijven? Doe maar over dit onderwerp. En dan krijg je, die maken gewoon de volledige preek zo. En dan denk ik, daar is dan echt gewoon, de ziel is er dan gewoon uit. En dat is gewoon helemaal verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, we hebben nog wel even voordat AI ons overneemt. Want een collega van mij, die zei laatst, hoe kan ik deze zin beter formuleren? Toen kreeg je precies dezelfde zin terug. En toen zei AI, dit is beter. En ik leg je ook uit waarom. En toen kreeg je zo'n heel ding waarom. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad zonde van de energie. Maar ik dacht, oké, okay, hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf niet aan het corrigeren is. Dus we hebben nog wel even. Maar ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om video of filmpjes te krijgen hoe zag het er nou uit dat Sint-Nicolaas Arius op zijn bakkers timmerde. En dan krijg je zo'n filmpje binnen en dan denk je, oh, wat gaaf. Dus wat dat betreft, ik kan het niet helemaal anti zijn. Ik ben misschien nog net iets te veel de het is toch leuk kant. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Want ik heb ook wel eens momenten gehad. En dat was bij mijn oude werk. Voor het geval mijn huidige werkgever zitten luisteren. Maar dat ik ook wel eens af en toe dacht van, hey, ik ga even ChatGPT vragen. Nou, geef mij de top 10 Nederlandse pretparken. Gewoon omdat ik me verveelde. Maar inderdaad, achteraf krijg je te horen van, één vraag die jij stelt kost gewoon, nou, ik heb ooit gehoord, een klein dorp aan energie. Daar geloof ik dan weer net niet. Maar in elk geval dat ik wel echt dacht van, dit is echt, in Vlaanderen had je vroeger het programma Zonde van de Zendtijd. Dat is zonde van de database, dacht ik toen. Dus dat in elk geval. Maar stel je voor, je hebt een priester en die gebruikt het om, je hebt zo'n programma, Suno, ik weet niet of jullie dat kennen hier, maar nee, dat niet. Nou, dat is een programma, daar kan je dus een nummer maken, gewoon je voert een genre in, je zegt, ik wil graag een power death metal nummer over waarom Christus koning is. En dan maakt dat ding gewoon een nummer daarover met een heel catchy beat ook nog. Dus zou je AI niet kunnen inzetten voor evangeliseren? Om lekker de discussie erin te gooien.
5: Nee, ik weet dat het dus al wel wordt gebruikt voor dat soort dingen. Iemand zei van dat ze met AI dus inderdaad zoeken van hoe kunnen wij bepaalde onbereikbare dorpen of zoiets bereiken. Hè?
4: Juist.
5: En dat is wat ik, kijk, er is een verschil tussen alles wat er gebeurt, daar kan God iets goeds van maken. Dat zie je door de geschiedenis heen, dat zie je door de kerk. Dus dat is altijd zo. Hè? Van er is iets, en ook al maken wij er een potje van, God probeert er dan wel iets moois van te maken.
4: Ja.
5: Maar dat is het. Hè? Dus er zijn dingen waarbij wij, als we met de Heilige Geest meewerken, tot mooie dingen kunnen komen dankzij onze lieve Heer.
4: Ja.
5: Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat er dus is, dat misschien eerst gewoon in de kern gewoon niet goed bedoeld is, verkeerde insteek, of dat er misschien wel een creatieveling was die dacht van, oh, dit kan misschien de maatschappij helpen, maar dat
3: we
5: nooit
3: verder over gesproken. Hè? Dus we hebben het vaak vooral over de tools, hè? Waar je voor kunt gebruiken, dus ChatGPT of allerlei andere leuke tools. Maar de blauwprint van AI, wat het ten diepste is, daar wordt eigenlijk bijna niet over gesproken. Hè? En dan wordt er wel gezegd van, ja, je moet je daar niet te druk om maken, hè, want de richting die je destijds heeft meegekregen is uiteindelijk om de mensheid te helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook al heel wat scenario's gehoord. Als je dat een beetje verder doorredeneert, hè, dan ga je zeggen van, nou ja, het is om de mensheid te helpen. Dat zit in de blauwprint van de AI, dus dan zal het wel goed zijn.
4: Mm-hmm.
3: Maar dat uiteindelijk AI dan tot ontdekking komt van hoe kan ik de mensheid het beste helpen. Nou, ik ga alle mensen in reservaten stoppen en dan gaan we ze als een huisdier gaan we ze bewaren. Want dan zijn ze veilig tegen zichzelf. Ja. Dus al dat soort scenario's. Ja, dit is misschien een beetje absurd. Maar het is wel, dat is voor de belangrijkste vraag, denk ik. Hè? Van wat is in wezen nou eigenlijk dat ding AI, dat beest AI wat nu aan het ontstaan
5: ja,
3: is?
5: Ja, maar ook met als je het vergelijkt met voorgaande dingen in de technologie, technische industrie en zoiets. Dat is gewoon zoiets als sociale media. Het feit van dat wij nu als maatschappij eindelijk een beetje het kwartje hebben laten vallen. Oh ja, sociale media, dat helpt niet echt met het zelfbeeld van jongeren, überhaupt mensen.
4: Mm-hmm.
5: Dus zoiets als een Facebook wat ooit is dat is zeg maar toen ik ouder werd, was Facebook nieuw. En dan is het zoiets van, oh ja, want dan ben je met veel mensen in connectie en bla bla bla bla. En dan hoor je nu van, ja, Facebook is helemaal geprogrammeerd om jou zoveel mogelijk aan je scherm te zetten. Nou ja, ja. Als dat de insteek is van de programmeurs daarachter over al die jaren heen, dan kun je niet meer zeggen van, oh, dat zorgt voor betere menselijke connecties onderling, zeg maar. Want je ziet de mensen niet meer.
4: En over menselijke connecties en zelfbeeld en AI gesproken. Ik heb laatst gehoord dat gewoon, nou, ik weet geen precieze getallen meer, maar laten we even zeggen dat 4 op de 5 tieners tegenwoordig AI nodig hebben om te flirten. Maar echt dus gewoon... Kijk, nou begrijp ik vrouwen sowieso niet zo heel goed.
5: Een hele goede Southpark aflevering over dit stukje.
4: Oh, is het zo? Ja,
3: en dat is ook tijdens het flirten of dat zoeken ze dan van tevoren op?
4: Ja, ik echt gewoon dat je een berichtje krijgt van een meisje die dan zegt van... Nou, hey, die zegt dan, hey, hoe is het met je? En dan pakken die dat berichtje en dan plaatsen ze met... Hallo, ChatGPT, vindt dit meisje mij leuk? En dan nou aan het aantal Y'en dat ze in de hey stopt, kun je zien dat ze dit wil, et cetera. En ik zou hierop reageren met het volgende geformuleerde antwoord. En dan stuur je dat dus terug. En dan, ChatGPT, ik wil graag smooth reageren. Kan ik er uitvragen op een leuke manier? Heb je dan, ik heb hier 3 date-ideeën. En dan kan je dus...
3: Zit AI dus eigenlijk met zichzelf te daten.
4: Ja, als het ware wel.
5: Je bent zelf niet meer aan het ontdekken hoe dat moet en wat dan ook. Ja, nee, dat is echt... Maar dat is toch
3: ook in de politiek, hè? Er wordt het ook steeds meer gebruikt dat politici inderdaad de beste uitkomst voor keuzes die ze maken in de politiek, dat ze dat ook gewoon allemaal door ChatGPT laten gaan.
4: Ja, dat is ook zo.
3: Ja, dat dan gewoon heel de toekomst van de mensheid eigenlijk uit handen wordt gegeven. Hè?
5: Precies. Ja. Maar dat bedoel ik met de onmenselijking. In plaats van dat je misschien met mensen koppen bij elkaar gaat steken van hey, hoe zullen we het aanpakken, hoe zullen we iets opzetten, zo'n project opstarten, zijn ze dadelijk... Ik hoop echt niet dat we over 10 jaar zeggen, 70% van alle projecten tot nu toe die gestart worden, dat heeft AI bedacht.
4: Ja.
5: Ja, sorry, dat is toch niet... Dat is echt heftig. Ik vind dat echt heftig.
4: Ik vind het wat ik het meest heftig vond is dat toen de AI net opkwam, toen was het zo dat mensen zeiden van ja, een robot gaat dat werk overnemen. Toen hadden ze het om de een of andere manier over robots die stratenmakers gingen vervangen, want dat zou dan een machine kunnen gaan doen die dat dan zou gaan doen. En toen zei ze kunstenaars en schrijvers die gaan nooit vervangen worden door robots en computers. Het zijn de eerste beroepen die voor een groot deel zijn gegaan. Ik ken een meisje die gewoon is afgestudeerd aan de Game Design en Kunstacademie in het jaar. Dat is een academie, ja, Alex. Dus zag je heel moeilijk kijken. Maar die is afgestudeerd op kunst en game design. En die in het jaar dat ChatGPT van de grond kwam. En die zei, ja, ik ga gewoon iets nieuws zoeken. Want
3: ik ben vervangen.
4: Ik ben gewoon vervangen. Gewoon meteen. En daar gaat je studieschuld meteen. Dus dat is echt bizar. En inderdaad, de politici die het doen. En wat ik al helemaal kwalijk vind. Tijdens de verkiezingen waren er uiteraard een aantal slimme mensen. Die zeiden van, nou, gaan ze even kijken wat ChatGPT zegt. Als ik zeg, zonder enige context. Hallo ChatGPT, waar moet ik op stemmen? Nou, ik krijg als eerste deze. Hallo alle D66'ers die nu luisteren. De meeste katholieken zijn daar niet zo fan van. Alex wil helemaal niet als ik het zo zie. Dat krijg je als eerste antwoord. En dan krijg je vervolgens, zeg je, ja, hou eens even, maar ken je me niet ondertussen een beetje ChatGPT? Ik ben juist heel erg rechts. En dan krijg je als antwoord, oh, je bent heel erg rechts. Stem dan maar op een hele rechtse, extreme partij, het CDA. En dan is het zo van, en dan zeg je...
3: Zeker groot chameleon ook in die zin.
4: Ja, precies. Precies, ja. Het is echt, het is al een soort voorgeprogrammeerd. En ook bepaalde dingen wil hij niet toegeven.
3: We hebben hier laatst bij Radio Maria een leuk momentje gehad met ChatGPT. Meer als test ook. En dat was dan de vraag van waar ging de laatste catechese van Paus Leo over? En toen was het antwoord. Bij mijn weten is er geen paus die Paus Leo de 14e heet.
4: Oh.
3: Dus toen moesten we ChatGPT even herinneren aan het feit dat we sinds nog niet zo'n hele lange tijd een nieuwe paus hebben. De datum er zelfs bij genoemd. En toen zei ChatGPT, oh, in dat geval weet ik om wie het gaat. En de catechese ging hier en hier en hier over.
4: Ja.
3: Van die rare, dat heet een glitch geloof ik, hè? Of hoe heet dat?
4: Ja,
3: in ieder geval dat er even zo'n dat er zo'n rare, onverklaarbare storing in zit.
4: Ja.
3: Wat het nog extra gevaarlijk maakt. Ja, het Vaticaan heeft zich er ook over uitgesproken. Hè? En een beetje in het verlengde van hoe we in het verleden ook technologische ontwikkelingen hebben gezien, moeten we het ten bate van de mensheid gaan gebruiken. Maar ja, jouw vraag, Joris, is eigenlijk van kan dat überhaupt? Hè? Of is het in zichzelf slecht?
5: En het daar wel of niet, hebt u ook wel eens een keer gehad over zoiets als van hoe ga je als goed katholiek met de daklozen om? En je kan natuurlijk zeggen van ik doe mijn best om op werk al christelijk katholiek te blijven en zo. Maar ik heb bij mijn eigen geloofsleven altijd wel het idee van... Kijk, je bent natuurlijk altijd aan het groeien. En ik denk dat zolang je Jezus vast wil houden, dat je al heel goed bezig bent. Maar dat betekent ook dat je stappen moet blijven zetten en vooruit moet komen, zeg maar. En dan juist bij dit soort grote thema's vind ik het soms een beetje moeilijk dat ik het idee heb dat of we heel erg in de maatschappelijke vibe kunnen zitten van you do you. Terwijl, volgens mij willen we elkaar allemaal opbouwen en voor elkaar zijn en in gemeenschapsleven of wat dan ook. Dus dan is het niet, oh, doe jij maar gewoon lekker je ding als jij je daar goed bij voelt. Nee, wij geloven dat er iets meer is dan hoe jij je voelt, maar er is een bepaalde waarheid en hoe je echt gelukkig kan worden voor de eeuwigheid. Ja. Dus dan vind ik dat wij dit soort thema's, als wij daar, kijk, ik heb geen AI gestudeerd of wat dan ook, dus ik weet ook van mezelf, ik ben niet de diepgaande kennisknobbel van AI. Ik zie alleen maar inderdaad de banen die verdwijnen, de resultaten ervan, de, nou, zoiets wat ik zei over sociale media die de invloed heeft op wat. Ik zie daar allemaal bruggetjes en connecties in. En dan vind ik het soms het een beetje te afwachtend en te makkelijk gezegd om te denken, oh ja, maar dat moeten we nog eventjes uitvinden of wat dan ook. In plaats van, kijk, als ik nu out of the blue een van jullie een map zou geven, zouden jullie allemaal zeggen, dat is echt niet oké. Okay, punt.
3: Ja.
5: En dan,
3: nee, ja, deze mannen zouden allemaal de andere wang toekeren.
5: Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, dat doen ze meteen. Hè, ja, maar de actie op zichzelf is nog steeds niet goed. Ja. En dat zou je ook zeggen, hoop ik. Ja. Nou, ik vind dat we dat bij dat soort maatschappelijke thema's ook echt moeten doen. En dan kun je nog steeds wel zeggen van, ja, maar misschien is dit, of het komt vanuit, als ik dat, die actie zou doen en iemand op zijn bek zou slaan, dan kun je zeggen, ja, maar misschien is hij vroeger wel geslagen. Dat is allemaal erg. Mm. Maar dat maakt de actie zelf geen goede actie of dus oké om te doen.
3: En maar dat mis ik een beetje. Ik denk dat mensen dat verband niet leggen tussen AI, wat het is, en de handige trucjes waar je het voor kunt gebruiken. Hè. Dus ik denk dat mensen het vooral beoordelen op, hey, dat is makkelijk, dat helpt mij. Maar dat ze helemaal niet weten wat daarachter zit. Een beetje net als het verschil tussen aardolie en plastic bijvoorbeeld. Als je een mooie plastic tandenborstel hebt, dan zeg je, ja, die tandenborstel is toch niks mis mee? Nee, maar we hebben het over de aardolie waar die van is gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende gesprek wat we nu voeren. Ja. We kunnen ons erover uitspreken. We zullen het niet tegen kunnen houden in die zin. Hè? Maar goed, God is almachtig. Dus die zal het ook ergens in zijn plan verwerken natuurlijk. Alexander, denk jij, ja, ik weet zeker dat jij dat denkt, maar jij mag zelf het antwoord gaan geven. Dat om die reden juist liturgie voor de toekomst des te belangrijker wordt ook. De plek waar je God kunt ontmoeten.
6: Ja, want dat is onveranderlijk, hè? Dat is vastgesteld en dat is de houvast in alles wat verandert. Dat inderdaad, in plaats van de AI die nu net nieuw is en allerlei gekkigheid uitvoert, is er iets wat consistent is en dat is natuurlijk de liturgie.
3: Nee, daar is eigenlijk AI nog niet gezien. Ja, behalve dan het voorbeeld dat jij het gaf, hè, preken van pastoors die door chat
6: doe dat maar niet, halen. Doe dat maar niet, nee.
4: Of een gebed schrijven voor dat soort dingen. Er zijn ook mensen die een dan denken van, ik wil graag een gebed naar een specifieke heilige. En dan gebruiken ze dan ChatGPT ook voor. Heel veel reclame maken, weet ik helemaal niet wat dat mag. Maar die gebruiken dan een AI daarvoor om dus een gebed te schrijven. En wat dat betreft denk ik bij sommige gevallen ook nog echt van, ik heb wel eens een keer een gebed gepakt dat ik dacht van, oké, eens kijken of mensen het doorhebben. Dan maak je een gebed met ChatGPT. Dan stuur je de mensen, wat vind je hiervan? En dan krijg je door, ja, geweldig. Dus er zijn nu een aantal mensen die dit horen en denken, wat was dat van ChatGPT? Ja, dat was van ChatGPT, dat je nu het hoort. Maar dus het wordt ook steeds menselijker.
3: Je kunt ook tegen chat zeggen van, maak het wat menselijker.
4: Ja, inderdaad.
3: Als het er wat te gelikt uitziet, dan moet er een menselijk sausje overheen en dan wordt het iets gebrekkiger en dan lijkt het meer op hoe wij zijn. Ja.
6: Ik denk dat het verstandig is om dan het gewetensonderzoek er eens bij te pakken en te kijken van, is dit nou niet vanuit gemakzucht? Komt het nou niet allemaal neer op gemakzucht? Al die tools, al die weet ik veel wat nog allemaal meer, is niet gewoon van, ja, ik heb er geen zin in, dus ik doe dat maar. Biedje lijden is niet verkeerd.
4: Nee, lijden moet je opdragen, ook dat.
6: Ja,
4: ik denk, en over lijden gesproken, wat ik vooral
6: vallen enge, opstaan.
4: Ja, wat ik vooral eng vind aan AI is, vroeger was het zo dat je ouders tegen je zeiden en je leraar, als je geluk had, dat je bijvoorbeeld geen naaktfoto's moest maken. En tegenwoordig is het dus zo dat je gewoon iemands foto van internet af kan plakken en daar iets mee kan. Wat ik wil zeggen is eigenlijk gewoon, je kan dingen die zijn gebeurd, kan je dus gewoon zeggen van, nee, maar dat was AI. Terwijl het helemaal geen AI was. Dat is het enge van, omdat het realistisch wordt. En er zijn dingen die bijvoorbeeld niet zijn gebeurd. Zoals, je kan nu een foto maken van ik die een lijkend opbergen is. En dan zeggen, en dan, dat ik heel geschrokken kijk, weet je wel. En dat naar de politie aanleveren en zeggen van, hey, dit was die kerel, weet je wel. Dus het is tegenwoordig steeds makkelijker om gewoon ook bewijs te vervalsen.
3: Is dit ook een disclaimer trouwens?
4: Het is een disclaimer, ja. Dit is mij niet overkomen. Nee.
3: Als jullie een foto van gewoon katholiek.
4: Ja, als jullie een foto zien van mij met een lijkzak, dat is nep. Ja. En de naaktfoto's ook. Ik ben altijd braaf geweest op het gebied, gelukkig. Maar in elk geval, Dat vind ik dus super eng. Dat je gewoon je bent niet meer veilig. Als jij een foto op internet hebt, en dat hebben we allemaal, denk ik. Dan kan iemand jouw hoofd pakken en zeggen, doe hier maar iets mee. En dan kunnen ze inderdaad van maken dat je met dat je al heilig bent. Maar, of dat je met een kruisridderspak op het T-Rex zit. En dat is leuk. Maar ze kunnen er ook heel nare dingen mee doen. Dus waar AI zeg maar als kwaad wordt beschouwd in de kern, kunnen er ook nog eens heel kwaadaardige dingen mee gedaan worden. En dan hoop ik nog zeg maar dat we een soort AI kunnen verkersten. Hè? Maar ik weet niet of dat de paus dat per se voor ogen had. Kijk ik u eventjes aan of u dat al iets meer van snapt. Maar,
3: Nou, dat kwam in het documentje niet terug, volgens
4: nee,
3: mij.
4: Nee, daar was ik bang voor.
3: Maar kijk, het document impliceert dat we het wel gaan gebruiken, maar dan op een christelijke manier.
4: Ja.
3: Maar ja, dan ben je al wel aan boord. Hè? Dan doe je al wel mee. En als de vraag is, van is het in zichzelf überhaupt wel goed, de hele ontwikkeling, ja, dan...
5: Ja, sowieso dingen binnen het geloof, hè, van het... Hoe denken jullie erover? Er zijn gewoon ontwikkelingen in de maatschappij. En op een bepaalde manier is het natuurlijk het vraagstuk van, gaan we erin mee? Gaan we ons er volle bak in verzetten? Kijk, we kunnen niet allemaal, in theorie kunnen we allemaal kluizenaartje worden. Maar daar valt de maatschappij natuurlijk ook mee uit elkaar als iedereen ergens op een hutje zit. Mm. Maar hoe denken jullie over, hè, als individuen, als katholieken, van in welk moment heb je wel eens gedacht, oh, hier moet ik echt soort van in het verzet gaan treden? Of juist anderen denken, oh, ik ga hier maar in mee. En ik geloof wel dat hier dan wel iets moois uitkomt.
4: Alexander kijkt mij aan. Maar ik denk al, zeg maar, iedere keer als ik op mijn opleiding tentamenweek had al, ik ga in het verzet. Dus ik ben daar wat dat betreft heel... Maar nee, ik vind het een heel goede vraag. Ik heb er nooit serieus over nagedacht van wanneer is het een keer afgelopen. Ik denk meer ook... Kijk, de vijand gebruikt AI. En dan is het een beetje een ding, net als stel je vijand gebruikt zwaarden, maar jij bent anti-zwaard. Moet jij dan maar zonder zwaard te strijden trekken? Het is denk ik toch ook een beetje dat je denkt, nou, ik moet het wel gebruiken, want anders sta je gewoon 5-0 achter, als het ware. Ik denk dat dat een beetje het gevaar is. Ja, dus dat je strekking waar je naartoe wilde? Of,
5: nou, dat dus het punt is inderdaad, als je het voorbeeld geeft van, ja, als je vijand een zwaard trekt, dan moeten wij dan ook niet... Maar dat is inderdaad denken van... Moeten we, op welke manier spelen wij het spel of het geloofsleven?
4: Ja.
5: En ik heb heel erg het idee dat als de vijand iets gebruikt, dan gebruiken wij dus iets totaal anders.
4: Ja,
5: want anders gaan wij mee. Nee, want anders gaan wij mee in de manier van, laten we het maar zo de vijand noemen, of wat dan ook.
4: Mm-hmm.
5: En dat ik mis soms het als er dus zo'n ontwikkeling is, is het niet van, oh ja, het zwaard is er, dus moeten wij kijken hoe wij een beter zwaard kunnen maken, of het zwaard groter kunnen maken, of lichter kunnen maken, of wat dan ook. Terwijl ik denk, ho, volgens mij zet het hem dus in het feit van dat de vijand dus het zwaard gebruikt. Dan, volgens mij hebben wij een almachtige God aan onze kant. Die wordt toch niet bang van een zwaard. Maar wij mensen zijn maar heel erg klein en nietig, dus al die systemen van tegenwoordig zijn gigantisch groot. Zoiets als een AI of klimaatverandering of sociale problematiek, huisnood. Het zijn allemaal supergrote, niet te bevatten problemen.
3: Maar je zegt dus eigenlijk ook dat de kerk hierin voorop moet lopen. Dus niet alleen maar een antwoord moet geven, maar ook de richting zou moeten bepalen in feite.
5: Ja, ik zou vanuit de katholieke kerk iets meer, ja, vooral praktische richting willen. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk als jij... Ik zeg misschien even een beetje heel kort door de bocht, maar er gebeurt iets en dan duurt het altijd jaren voordat je er misschien een antwoord hebt, omdat het nu zo snel gaat.
3: Ja. We hebben het hier bij Radio Maria er uitgebreid over gehad. We hebben één keer in de maand onze mini-retraite en dan gaan we altijd over thema's praten, onder andere dit thema. Het heb ik iedereen wel echt opgeroepen tot een hele grote voorzichtigheid in het gebruik van AI sowieso. Dus dat je het eigenlijk niet moet gebruiken als het even kan. Kijk, ik heb hier een telefoontje en ik heb een vrij oud model vergeleken met trouwens een, dat kwam ik pas later achter, cadeautje. Een cadeautje van iemand met een prachtige afbeelding van Pater Pio.
4: Van AI.
3: Dat bleek AI te zijn.
4: Ja,
3: daar gaan we al. Dus, maar in ieder geval, zo min mogelijk gebruik. Maar het probleem is, als je zo'n telefoon hebt, dan ben je al aan het meedoen natuurlijk. Hè? Dus zo'n ding werkt volop op AI. Hmm. Dus waar begint AI? Niet alleen maar als we ChatGPT aanzetten.
4: Ja.
3: Maar het is de hele dag door met ons in contact natuurlijk. Hè? Dus ik sluit niet uit, dat heb ik ook wel gedeeld met het team hier, dat er op een gegeven moment een vrij radicale breuk zou kunnen komen in de toekomst met de techniek die voor ons nu heel makkelijk is, maar dat dat op een gegeven moment gewoon niet meer kan. Dat we op een gegeven moment niet meer het met ons geweten, met ons geloof kunnen verenigen om nog onze telefoontjes overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld. En ik weet dat dat vrij extreem gedacht is, want dan ga je een beetje terug naar de steentijd, zeg maar. Ja, ik sluit het niet uit. En ook, waar we het net over hadden, de hoeveelheid energie die AI opslurpt. Ja, dat is ook een probleem. Dat is ook gewoon een fysiek probleem. Dat op een gegeven moment die stroom gewoon niet meer te leveren is om AI te voeden. En dat dan dat er ook gekke toestanden kunnen ontstaan natuurlijk. Ja.
6: U laat me met het telefoontje aan een anekdote denken over de enige echte David, pastoor van Dijk.
4: Riem me vast.
6: Ja, tuurlijk. Ik had een nieuwe telefoon en... Hij keek naar dat ding en hij zei... Gij komt naar de sacristie, ik vat me een wijwater en we exorceren dat ding. En dan is het klaar.
4: Dat kan. Waar kan ik het laten doen?
6: David, je weet het.
4: Ja, bij deze.
6: Maar inderdaad, het terugdraaien van wat verdraaid is. De duivel verdraait en God draait. Dat is gewoon is goed. Hij kan het terugdraaien.
4: Wat is het effect uiteindelijk geweest van het exorcisme van je telefoon? Crash die op bepaalde sites...
6: Dat zou mooi zijn. Nee, het zet wel aan tot een... Hè, dat je hem gewoon voor goede dingen probeert te gebruiken. Van, let er nou eens op van... Waar is dat ding naar voren? Wat kunnen we ermee?
4: Ja.
6: En inderdaad, zoals pastoor zegt... Hè, van tot zekere mate kan het. En daarna eigenlijk niet meer.
4: Ja.
5: Wow, dat is echt... Ik kom ineens zo'n openbaring. Je hebt natuurlijk altijd die zegen voor je voertuig. Elk jaar.
4: Ja.
5: Ik besef me ineens van... Inderdaad, je hebt, als je een rooskrantje koopt, dan laat je dat even zegenen door een priester of weet ik veel wat. Mm. En ik denk inderdaad, zoiets wat jullie dit zeggen, ik heb mijn telefoon nooit laten inzegenen. Dit is echt een goede oproep naar iedereen.
4: Ik heb hem laatst laten zegenen, maar ik moet hem ook exorceren, dacht ik, van misschien het volgende niveau, zeg maar.
6: Ja, zeker. Dus,
3: Je ondergedompeld worden in geëxorciseerd zout.
4: Ja, ik wilde zeggen, water of neem je verstand. Ja,
6: zout is goed. Het idee dat zout erop en dan water eroverheen.
4: Ja. Ik zat net te denken, omdat jij dat nou zei van je auto laten zegenen. Ik ben er dus, en ik weet niet of ik nu een heel nieuw kerkvaderlijk iets ga openbaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dus de verschillende zegens door verschillende priesters... Het is dezelfde zegen, maar het heeft soms een ander bijwerkend effect. Want mijn vorige auto heb ik laten zegenen door pastoor Schilder.
5: Maar nu ga je wel namen noemen.
4: Ja, nee, maar dat vindt hij leuk om te horen. Die heb ik laten zegenen door pastoor Schilder en toen ging hij zuiniger rijden. Dit is echt waar.
5: Okay.
4: Ik heb mijn nieuwe auto laten zegenen door pastoor Van Dijk. En ik heb eigenlijk nog nooit een boete voor snel rijden gehad. Doe er met deze informatie. Maar ik had zoiets van, zou dat kunnen? En dan, als je, toen heeft een andere vriend van mij gezegd, ik heb het bij kaplaan die laten doen. En toen heb ik een soort ongeluk bijna gehad, maar toen ontweken. En ik wijd dat weer aan de zegen die ik gekregen heb. Dat je dus net het ontwijkt. Dus misschien als pastoor Zimmerman je auto wijdt, gebeurt er weer iets anders.
3: Nou, we hebben dat meegemaakt toen we op bedevaart gingen naar Keulen. Toen waren we met twee busjes en toen was pastoor van de Mortel was net twee weken gewijd.
4: Ja.
3: En die deed de pelgrimszegen. Dus we gingen allemaal goed gezegend op pad. En na 20 minuten knalde het eerste busje, sloeg af. Die reed niet meer.
4: Ja.
3: Klapband ook nog eens een keer. Dus, maar toen was iedereen het over eens van wat een goede zegen heeft de pastoor gegeven, want anders was er een veel groter ongeluk gebeurd. Ja.
4: Ja,
3: toen dacht ik zit met echte katholieken in de bus, dat ze niet gaan zeggen, die zegen was waardeloos. Maar
4: juist.
3: Ja, dat was een goede zegen.
4: Ja, heel goed. Ja. Dat soort dingen. Ik dacht daar laatst een keer aan, maar ik wilde het niet reduceren als dat een soort Pokémon is, zeg maar. Dat wilde ik dan ook weer niet zeggen.
5: Priester,
4: maar
5: gebruik zegen. Ja, precies.
4: Ja, precies. Maar ik dacht inderdaad weer in de trant van dat ja. Maar die zegen, de pelgrimstocht, waar ging je precies naartoe?
3: Nou, de Sacramentsdag in Keulen.
4: In Keulen, inderdaad. Wat was dat voor iets? Want ik ken dat niet. Dus,
3: Corpus Christi. Dus twee weken geleden hier in Nederland op zondag hebben gevierd. Dat wordt daar nog traditiegetrouw op donderdag gevierd.
4: Dat ken ik wel, maar ik weet niet wat ze daar
3: dan je in de Dom in Keulen heb je de Heilige Mis. En aansluitend aan de Heilige Mis trek je dan met kleine 10.000 man dwars door het centrum van Keulen.
4: Oh.
3: Met Onze Lieve Heer. Dus dat is ontzettend indrukwekkend. Ja,
4: zo gaaf.
3: Jij bent misdienaar, Remo, volgens mij?
4: Ik ben misdienaar, ja.
3: Dan moet je daar een keer meelopen.
4: Dat is goed.
3: Want ze hebben daar niet een wierookvat met kooltjes, maar ze hebben daar grote dienbladen vol gestapeld met kooltjes die dan in die processie op moeten. Dus daar worden een paar honderd wierookkooltjes doorheen gejaagd.
6: Het is net een mis met kaplaan kerkels.
4: Ja. Ik dacht bijna dat u ging zeggen, ze hebben een soort barbecue en een touw met heel Maar kan je daar gewoon als misdienaar gewoon melden van hallo, ik ben een misdienaar en dan mag je meelopen?
3: Zo zegt wel.
4: Oké, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Ja.
3: Dat is erg mooi. Dat, ik dacht, daar zijn jullie allemaal wel een keer geweest. Nee,
4: nee ik kende het niet.
5: Ben je dan gewoon katholiek als je naar Keulen bent geweest?
3: Nou ja, het helpt wel.
4: Het
3: is wel echt een van de grootste sacramentsprocessies van Europa. Dus het is echt wel de moeite waard, ja.
4: Ik heb vernomen dat als Monsieur Mutsaars voor op de been is, dat we met alle gewoon katholiek hosts en deelnemers aan het panel naar Keulen gaan op Corpus Christi. Ja, dat Alexander kijkt nu, maar dat bij deze, dat gaan we doen. Dus dat
3: zeker.
6: Nou, ik vond ons afgelopen Corpus Christi ook wel heel mooi.
4: Zeker, absoluut.
6: Oh, zo'n mooi reuzel. Eerste sacramentsprocessie sinds de middeleeuwen.
4: Het is de middeleeuwen zelfs.
6: Ja, het was al heel lang niet meer sinds de jaren 70,
3: maar ja.
4: Ja, maar nou, dat is voor heel veel mensen is dat de middeleeuwen, zeggen ze dan. Maar
3: de Dark Ages.
4: Ja, inderdaad, de Dark Ages. Ja, ik denk overigens dat we er wel redelijk aan de tijd zitten. Want we hebben er meestal een half uur. We zijn er net overheen.
3: Oké, gaan we zo afsluiten.
4: Ja. Dat is goed.
3: Maar nog even om af te ronden. Sacramentsprocessies. We hebben het in de vorige uitzending gehad over de KCV en over kampen. Is dat bij iedereen bekend? Ken jij dat ook, Joris?
5: Sacramentsprocessies. Ja, het zeg maar de processies, allemaal dat soort dingen. Bedevaarten of inderdaad, weet ik veel. Allemaal dat soort fysieke acties. Daar ben ik wel bekend mee. Ik merk wel dat ik op de een of andere manier daar niet meteen heel warm van word. En ik weet niet of dat een... het is nog wel een soort van hoofdstukje wat ik nog een beetje moet gaan ontdekken. Want we hebben het ook eens een keer gehad over bedevaarten en allemaal dat soort dingen. Ik denk zoiets van, ja, ik ben wel eens naar een WED geweest of wat dan ook. En op vakanties ga je op kerkenbezoek en wat dan ook. Maar ik ga nooit echt op bedevaart of processie. Omdat het me op de een of andere manier niet echt trekt. En toen had ik inderdaad wel een keer dat in Amsterdam gedaan.
4: Stille omgang.
5: De stille omgang.
4: Ja.
5: Eén keer gedaan. En ik dacht echt van, ja, dit nooit meer. Als ik dit nog een keertje doe, dan ga ik daar buiten staan en met de mensen praten. Want ik dacht alleen maar, we moeten stil zijn en de rozenkrans bidden. Wat natuurlijk een heel mooie getuigenis is. Maar ik merk dat mijn karakter eerder is van het er dan over praten wat er gebeurt. Want ik dacht echt zoiets van, oh, er zijn allemaal mensen die roepen van alles. Die hebben allemaal vragen. En ik denk, oh, laat die alsjeblieft beantwoord worden.
4: Ja.
5: Want je kan wel zoiets doen en dat is wel een getuigenis en dat inspireert heus mensen. Maar als je niet mensen hebt die aan de zijkant uitleggen wat je doet,
4: ja
5: dan kun je net zo goed in de leegte gaan roepen. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik moet daar nog heel erg in groeien.
4: Ik snap dat wel. Ik heb ooit een keer bij de stille omgang meegelopen en toen was er dus een ik liep met de Brabantse groep mee en het was dan heel erg laat. En toen stond er een man letterlijk aan de zijkant en die zei zo, can you guys help me? I need saving. Gewoon omdat hij dus... Die zag ons lopen met de schilderij van Christus en alles erop en eraan. En iedereen keek wel en had zoiets van, ja, ik wil nu iets zeggen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen heb ik een soort gebaar gemaakt van, dat ik zo deed met mijn hand, zo een loopmannetje, daarvan, loop maar mee als je wil. En dat heeft hij toen niet gedaan. Maar het was ook gewoon deels omdat ik dacht, ja, maar ik mag nu niks zeggen. En vervolgens, als je 100 meter verder bent, beginnen de eerste opa's, zeg maar, een beetje met elkaar te kleppen. En dan denk je van, ja, had ik nou toch maar iets tegen die man gezegd. Maar ja, ik denk, op zo'n moment, achteraf gezien moet je de drang wel eventjes toegeven aan de drang en misschien wel iets zeggen. Want dan gaat het over iemands zielenheil. Dus ik snap jou heel goed, Joris. Ja. Want ik begrijp dat daar
5: dus,
4: misschien...
5: Dus de waarde is er echt. En ik denk inderdaad nou, ook wat je zegt van sinds lange tijd dat je weer zoiets doet. Dus het heeft ook wel iets super moois en vets. Alleen ik denk dat als ik naar dat soort dingen ga, dat ik dan misschien de persoon aan de zijkant ben die dus niet met het vaandel loopt of zoiets, maar dan even ernaast loopt en dan met mensen in gesprek gaat.
3: Ja, er komen ook vruchten uit voort die wij niet zien. Dat moeten we ook beseffen. Hè? Dus het is niet alleen het gesprek wat we voeren met de mensen. Paus Pius XI heeft daar een prachtig documentje over geschreven toen hij het feest van Christus Koning instelde. Mm-hmm. Die riep eigenlijk heel de wereld op om vooral weer volop processies te gaan houden.
4: Yeah.
3: Want het is niet alleen maar het getuigenis voor het dorpje waar je toevallig zelf woont. Hè, de mensen die jou daar zien. Maar op het moment dat we op die manier ons geloof tonen en op die manier de Heer eer brengen, zal hij dat weer gebruiken om waar ook ter wereld mensen tot hem te brengen.
4: Yeah.
3: Dus we moeten ook een beetje af van dat we alleen maar met ons eigen kleine kerkje plaatselijk bezig zijn. Maar wij kunnen hier een processie organiseren en in Oeganda kan iemand ineens tot geloof komen. Hè? Zo werkt God ook. Mm. Hè? Dat is ook belangrijk beseffen. Ja.
4: Ja. Nooit bij stilgestaan, nooit bij stilgestaan. Heel mooi. Dat,
3: Goed.
4: Ja, lijkt mij een goeie.
5: Ja, nice.
3: Nou, zullen we daar de zegen maar op laten volgen?
4: Ja. Lijkt mij een goeie inderdaad, okay.
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobis cum.
4: Et vos spiritum tuo.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
3: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jezus a mortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 14e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeien leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En van dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Dit is het woord van God. En we beginnen mijn geest te laten rusten bij hem, in een toestand van aanvaarde machteloosheid. Mijn geest mag zo dood zijn als die van het dochtertje van de overste. Jezus heeft de macht er nieuw leven in te brengen. Dus niet gespannen uitkijken naar tekenen van leven, van gebedsleven, goed vinden dat ik uit mezelf niets tot stand kan brengen om alles alleen van hem te verwachten. Een paar passen voor de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe hij let op het geringste teken van geloof en vertrouwen om daar terstond op te reageren met een grotere zelfmededeling. Want daarvan zijn de wonderen een teken. Ik maak een gebaar van aanbidding. Het gebed moet niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam gebeuren. We bidden pas helemaal wanneer wij ook met ons lichaam bidden. Eerbied in de lichaamshouding kan helpen om veel van Jezus te verwachten. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die ontvankelijkheid uitdrukt tegenover God. In die houding vraag ik om de genade van een goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om in te voegen in de geschiedenis van God met de mensen, haal ik me de geschiedenis of de situatie voor de geest waarin hij zich nu opnieuw aan mij wil meedelen. Nadat werd verteld hoe Jezus de menigte vanuit de boot toesprak, in parabels, het zaad in de akker, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaadje, horen we nu hoe Jezus zijn leerlingen aan de lijve laat ondervinden wat hij de menigte met woorden onderrichtte. De menigte krijgt het woord, de leerlingen het werk. De werken hebben dezelfde strekking als de parabels. Overwinning namelijk op de slopende kracht van het kwaad. In de kwaadaardig spokende elementen op het meer van Galilea, in de onreine geest die in de graven huisde, en nu in de dodelijke ziekte van Jairus' dochter en de ondermijnende ziekte van de vrouw met haar kwaal van 12 jaren. Steeds wordt de menselijke machteloosheid zwaar aangezet. Mijn dochter is zojuist gestorven. En deze geschiedenis herhaalt zich ook in mij. Gods kracht zal in mijn leven doorbreken wanneer ik, op de eerste plaats, mij mijn onmacht bewust maak. Ten tweede, deze onmacht positief aanvaard. En ten derde, in vertrouwen en geloof dat God mij welgezind is.
Ik stel mij de plaats voor ogen waar zich dit heeft afgespeeld en waar zich dit in mijn leven afspeelt. Ik overzie situaties van machteloosheid in verleden en heden. Wellicht merk ik hoe er een verlangen in mij opkomt diezelfde genade te mogen ontvangen. Wil ik die genade inderdaad ontvangen, dan helpt het om mij dat verlangen bewust te maken en het als een bijzondere genade te vragen, een innerlijke kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, de Heer van het leven. Opgewassen is Hij tegen de uitersten van het kwaad, zodat ik me bij Hem altijd veilig mag weten. De overweging. Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen. Dat mocht in die tijd juist niet. Je mocht geen lijk aanraken. En als ik alleen maar mijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn, zegt de bloedvloeiende vrouw. Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing. Ze was onrein. Wie zij aanraakte, werd onrein, en wie haar aanraakte, werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering van achteren bij de zoom van zijn mantel niets van af. In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, daar kan God. Voor hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat er geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan de grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen. Ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je, dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Maar je moet niet opgeven. Niet binnen pakken neerzitten. Nooit val je buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt door Baal aan te roepen, door Baal te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het verbond met God ontrouw te zijn. Zelfs de zonde van ontrouw in het verbond met God is voor God geen grens. De zonde stelt een grens tussen ons en God. Zij verbreekt de verbinding met God, verbreekt de band met Hem. Wij keren Hem de rug toe en dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens zelf kan zichzelf niet vrijmaken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God wel. En Hij wil het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. Hij heeft al onze zonden goed gemaakt, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend ter neer kan drukken, want God is er. En wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we ook uit het evangelie. We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, zeggen de Joden, terwijl zij overspel bedrijft. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij daarvan? Johannes 8. Wat doet hij nu met ons? En wat staat er in de eerste lezing? Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat. Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. En dan, staat er in die eerste lezing, dan spreek ik tot haar hart, daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, naar uw eerste liefde. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven, niet doen. Doe niet mee met die geest van troosteloosheid, waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop
het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God. Doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld. In de eerste lezing staat er dan ook nog: op die dag neem ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid. In recht? Wat voor recht hebben wij? We hebben juist geen recht. Het is dan ook niet ons recht. Het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn verbond. Dat is genade. Dat is vriendschap om niet. Dat is trouw, zonder enige voorwaarden. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade. Uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe hij dat doet in het evangelie. Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Geloof. Abraham geloofde God toen hij van zijn kant voor niets dat verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven. Van de kant van Abraham was er alleen maar geloof. En God rekende hem dat als gerechtigheid aan. In recht en gerechtigheid, zegt de profeet Hosea. Geloven, daar komt het op aan. Uw geloof heeft u genezen. Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, geloof, spring er overheen. Spring gelovig in Gods liefdevolle hart, dat opnieuw met je wil beginnen en ermee wil doorgaan, dat een nieuw leven, een eeuwig leven. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals hij deed met Jairus, toen hij haar moeder insprak, en zoals hij deed met de vrouw. Hij sprak haar mild aan, dochter, zoals hij eerder deed met de lamme, mijn zoon. Zo kan ik op mijn beurt met Jezus spreken en met zijn Vader in de hemel.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord beginnen we vandaag aan een nieuwe serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 van de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Spreek tot de mensen als vrienden. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We zijn begonnen met de reeks catecheses over het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan we dieper in op de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Het is een van de mooiste en belangrijkste documenten van het concilie. En, om ermee te beginnen, kan het helpen om de woorden van Jezus in herinnering te brengen. Ik noem jullie niet langer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn meester doet, maar ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Johannes 15, vers 15. Dit is een fundamenteel punt van het christelijk geloof, waaraan Dei Verbum ons herinnert. Jezus Christus verandert de relatie van de mens met God radicaal. Voortaan zal het een vriendschappelijke relatie zijn. Daarom is liefde de enige voorwaarde voor het nieuwe verbond. De heilige Augustinus benadrukt in zijn commentaar op deze passage uit het vierde evangelie het perspectief van de genade, die ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon kan maken. Een oud gezegde luidde immers, amicitio aut pares invenit. Aut facit. Vriendschap ontstaat ofwel tussen gelijken, ofwel maakt ze tot gelijken. Wij zijn niet gelijk aan God, maar God zelf maakt ons gelijk aan Hem in zijn Zoon. Daarom is er, zoals we in de hele schrift kunnen zien, in het verbond een eerste moment van afstand, aangezien het verbond tussen God en de mens altijd asymmetrisch blijft. God is God, en wij zijn schepselen. Maar met de komst van de Zoon in menselijke gedaante opent het verbond zich voor zijn uiteindelijke doel. In Jezus maakt God ons tot kinderen en roept Hij ons op om in onze toch kwetsbare menselijkheid op Hem te gaan lijken. Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt door overtreding en zonde, zoals de slang Eva suggereert, maar in de relatie met de Zoon die mens is geworden. De woorden van de Heer Jezus die we in herinnering hebben gebracht, ik heb jullie vrienden genoemd, worden juist overgenomen in de constitutie Dei Verbum, die stelt, met deze openbaring spreekt de onzichtbare God in zijn grote liefde tot de mensen als tot vrienden. En hij gaat met hen in gesprek om hen uit te nodigen en toe te laten tot de gemeenschap met hem. De God van Genesis sprak al met de voorouders en voerde een dialoog met hen. En wanneer deze dialoog door de zonde wordt onderbroken, houdt de schepper niet op de ontmoeting met zijn schepselen te zoeken en telkens opnieuw een verbond met hen te sluiten. In de christelijke openbaring, dat wil zeggen wanneer God, om te komen en ons te zoeken, vlees wordt in zijn Zoon, wordt de dialoog die was onderbroken definitief hersteld. Het verbond is nieuw en eeuwig. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. De openbaring van God heeft dus het dialogische karakter van vriendschap. En, zoals in de ervaring van menselijke vriendschap, verdraagt zij geen stilzwijgen, maar voedt zich met de uitwisseling van ware woorden. De constitutie Dei Verbum herinnert ons ook hieraan. God spreekt tot ons. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen woord en geklets. Dat laatste blijft aan de oppervlakte en brengt geen gemeenschap tussen mensen tot stand. Terwijl het woord in authentieke relaties niet alleen dient om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook om te onthullen wie we zijn. Het woord heeft een openbarende dimensie die een relatie met de ander creëert. Zo openbaart God door tot ons te spreken zichzelf als een bondgenoot die ons uitnodigt tot vriendschap met hem. In dit perspectief is luisteren de eerste houding die we moeten cultiveren, zodat het goddelijke woord onze geest en ons hart kan binnendringen. Tegelijkertijd worden we geroepen om met God te spreken, niet om hem te vertellen wat hij al weet, maar om onszelf aan onszelf te openbaren. Vandaar de noodzaak van het gebed, waarin we geroepen zijn om de vriendschap met de Heer te beleven en te koesteren. Dit gebeurt in de eerste plaats in het liturgische en gemeenschappelijke gebed. Waar niet wij beslissen wat we van het woord van God willen horen, maar hij zelf tot ons spreekt via de kerk. Bovendien vindt het plaats in het persoonlijk gebed, dat zich afspeelt in het innerlijk van hart en geest. In de dag en de week van de christen mag de tijd die gewijd is aan gebed, meditatie en bezinning niet ontbreken. Alleen wanneer we met God spreken, kunnen we ook over hem spreken. Onze ervaring leert ons dat vriendschappen kunnen eindigen door een opvallende breuk of door een reeks dagelijkse onoplettendheden die de relatie afbrokkelen totdat deze verloren gaat. Als Jezus ons roept om vrienden te zijn, laten we dan proberen deze oproep niet onbeantwoord te laten. Laten we hem verwelkomen. Laten we zorg dragen voor deze relatie. En we zullen ontdekken dat juist de vriendschap met God onze redding is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Dei Verbum met de titel Spreek tot de mensen als tot vrienden. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. Muziek gaat zelden alleen maar over muziek. Meestal raakt ze vooral de emoties, van allerlei aard. Maar in revolutionaire tijden is ze ook een voertuig voor strijdliederen of sluit ze aan bij een politiek gedachtegoed. Vandaag duiken we daar een beetje in. We beginnen niet al te uitgesproken met Hans Werner Henze, die van meerdere walletjes at, maar er zeker sociaal-kritische ideeën op nahield en die ook in zijn werk verwerkte, zoals in Voices, dat onder andere op poëzie van Vietnamese en Cubaanse dichters stoelt. Het werk is een bonte verzameling van liederen voor maar liefst 70 verschillende instrumenten. Vandaag gaan we luisteren naar een Cubaans gedicht, Los Poetas Cubanas Ya No Sueñan, een lied met de strijdbare titel Das Wirkliche Messer en de centrale figuur van het socialisme, The Worker.

Frederick Krzyzewski was een Amerikaanse componist die zich vooral toelegde op eigentijdse muziek, die hij vooral begrijpelijk en toegankelijk wilde houden, want bestemd voor een breed publiek. Een visie die ook te maken heeft met zijn linkse politieke opvattingen. Hij schreef in dat kader een meesterwerk voor piano, The People United Will Never Be Defeated, 36

Ook Luigi Nono gooide zich in de strijd. En hoe? Hij vond Hans Werner Henze maar een slappeling in het vertegenwoordigen van de socialistische strijd. Nee, dan zijn eigen werk. Intoleranza, 1960. Waarin een immigrant wordt voorgesteld die in een aantal situaties terechtkomt die typisch zijn voor de moderne kapitalistische maatschappij. Uitbuiting, straatprotesten, politieke arrestaties, geweld en internering. Bij de première in Venetië ontstonden relletjes van beide kanten. Ik laat u uit het eerste deel horen, No pasarán, muerte al fascismo. Eenmaal met mijn gedachten terug in de tijd, moest ik denken aan de liederen van de Griek Mikis Theodorakis, hier zo prachtig gezongen door Lisbeth List. Maar oorspronkelijk door zijn Griekse vertolkster Maria Farantouri. Ik heb menige traan gelaten bij de Mauthausen liederen. En daarom kan ik het niet laten om Asma Asmaton, gezongen door Maria Farantouri, te laten horen.

Onze Nederlandse componist Rudolf Escher was eveneens linkspolitiek geëngageerd, maar in zijn muziek ervaren we dat niet zo expliciet. Hij studeerde piano en cello in Rotterdam, waar hij zo'n beetje alles kwijtraakte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig niet de sonata concertante voor piano en cello, die uit 1943 dateert. Het lijkt me goed om daarmee maar eens van al het voorgaande tot rust te komen. U hoort deel 2, Largo.

U bent nog niet af van de nogal eigentijdse muziek, want ik wil nog naar de minimalist Steve Reich, die, zoals ook Philip Glass, het vooral heeft van hypnotiserende patronen. Met muziek kunnen we ons dat helemaal voorstellen, maar als er ook tekst aan te pas komt, wordt het een stuk lastiger. Immers, hoe ver moet je als componist gaan met al die herhalingen? Reich vond dat de muziek zelf voorop stond in zijn grote werk voor koor en orkest, The Desert Music, uit 1943. Op poëzie van William Carlos Williams. Inhoudelijk kan ik me best voorstellen dat woestijnzand goed past bij eindeloze muzikale herhalingen. Het roept een vrij onheilspellende sfeer op. Vandaar dat ik geen moeite had om twee delen hieruit te combineren met een lied van Kerenza Briggs, getiteld Media Vita, midden in het leven, staan wij in de dood, dat ik vond op een album van Voces 8.

We gaan afsluiten met de roos als symbool van Maria. There is no rose. Eveneens gezongen door Fautjes 8. Dat lied wordt vooral gezongen rond kerstmis, maar ik vind het van alle tijden. Daarmee wens ik u een mooie zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta.
1: De nacht van het niets. Therese is geheel alleen door de donkere nacht gegaan, die zij ook wel de nacht van het niets noemde, vooral de laatste 18 maanden van haar leven. Zij schrijft over deze smartelijke verwarring in haar laatste manuscript, waarbij ze aan dezelfde tafel zit als haar ongelovige broeders, opdat door haar liefde het geloof in hen kon ontluiken. Zij heeft Jezus gelaafd door haar offer, door helemaal alleen, zoals hij, het brood van de doodstrijd te eten. Hier volgen enkele veelbetekenende gedeelten.
0: In de zo vreugdevolle dagen van de paastijd heeft Jezus me doen inzien dat er echt mensen bestaan die geen geloof hebben. Doordat ze de genade misbruiken, verliezen ze die waardevolle schat die de bron is van zuivere en ware vreugde. Hij stond toe dat de dichtste duisternis mijn ziel binnendrong en dat de gedachte aan de hemel, die altijd zo vreugdevol was geweest, voor mij nu alleen nog een onderwerp van strijd en kwelling is.
1: Maar, Heer, uw kind heeft uw goddelijk licht begrepen en vraagt u vergeving voor haar broeders. Ze is bereid het brood der smarten te eten, zolang u dat wilt. En ze wil niet voor de door u vastgestelde dag van die tafel opstaan, die vol bitterheid is en waaraan de arme zondaars eten. Maar ze kan toch in haar eigen naam zeggen en in de naam van haar broeders: medelijden, Heer, want wij zijn maar arme zondaars. Heer, zend ons gerechtvaardigd heen. Alle mensen die niet verlicht worden door de lichtende fakkel van het geloof, uiteindelijk mogen zien stralen. Jezus als de tafel die door hen bezoedeld is, gezuiverd moet worden door een ziel die u bemint. Dan wil ik wel aan die tafel in mijn eentje het brood van de beproeving eten, zodat het u behaagt me binnen te leiden in uw lichtend koninkrijk. Enige genade waar ik u om vraag is nooit tegen u te zondigen.
0: Wanneer mijn hart dat vermoeid is van de duisternis die het omgeeft, even uit wil rusten en aan dat lichtende land wil denken waarna ik uitzie, dan neemt mijn kwelling alleen maar toe. Dan blijkt het of de duisternis de stem van de zondaars leent en vol spot tegen me zegt: je droomt van het licht van een vaderland waar de meest welriekende geuren hangen. Je droomt ervan de schepper van al die wonderen eeuwig te bezitten. Je denkt dat je ooit bevrijd wordt van die mist die om je heen is. Ga dan vooruit. Verheug je maar over de dood die je niet geven zal waar je op hoopt, maar een nog donkere nacht, de nacht van het niets.
1: Ik zeg hem dat ik gelukkig ben op aarde niet van die mooie hemel te kunnen genieten. Zo kan hij de hemel voor de eeuwigheid openen voor de arme ongelovigen. Ondanks deze beproeving die me elke genieting ontneemt, kan ik toch uitroepen: Heer, u brengt me in verrukking door alles wat u doet. Bestaat er een grotere vreugde dan voor uw liefde te mogen lijden? Hoe meer het lijden van iemand zich innerlijk afspeelt en niet zichtbaar is voor de ogen van de schepselen, des te meer bent u er verheugd over, mijn God. Maar al zou u niet eens afweten van mijn lijden, wat ondenkbaar is, dan nog zou ik gelukkig zijn het te verduren als ik daardoor ook maar één enkele zonde tegen het geloof verhinderen of weer goed maken kon.
0: God verliezen. Moeder Teresa ontmoette ook de smartelijke stilte van God. Ze had de 20e eeuw verduurd door zich te verbinden met de slachtoffers van het kwaad, die in de nacht naar een licht zochten, naar hoop, een doel. Haar liefdevolle aanwezigheid was er getuige van hoe zij het lijden ervaarde van een God, verwond door fanatisme of onverschilligheid van mensen. Net als Therese heeft zij de dorst naar liefde gelest van God en van zijn kinderen door zelf een slachtoffer van de liefde te worden. Door trouw te zijn in het kleine, door zich te laten dragen door de leidende liefde van Christus en door zich zijn kreet aan het kruis eigen te maken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
1: Toen moeder Teresa's dagboek werd gepubliceerd, was men verbaasd. We vernamen dat zij het geloof beleefde in de beproeving, door het smartelijk lijden te ondergaan, alsof God niet God is. Deze donkere nacht werd haar dagelijks brood en duurde het grootste deel van haar leven. Ze zegt in haar dagboek: de verdoemden in de hel verduren de eeuwige straf omdat zij het verlies van God ervaren. In mijn ziel voel ik de verschrikkelijke pijn van dat verlies. Het voelt alsof God mij niet wil, alsof hij God niet is en alsof hij niet eens echt bestaat. Kardinaal Paul Popart citeerde moeder Teresa ook over deze nacht van het geloof. In een inleiding die hij hield in de Notre-Dame van Parijs tijdens de 40 dagen tijd van 2003.
0: Mijn glimlach is een grote mantel die een veelheid aan pijn verbergt, schreef zij in juli 1958. Ik glimlach altijd. De zusters en de mensen denken dat mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde mij ten diepste vervullen en dat ik in mijn hart innig met God leef en in vereniging met zijn wil. Ze moesten zweten. Het is alleen blind geloof dat mij voortleidt, omdat de waarheid is dat alles in mij duister is. Soms is het lijden van eenzaamheid zo groot en tegelijkertijd de levende hoop op de aanwezige zo groot dat het enige gebed dat ik nog kan uitspreken is: Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw mij aan u toe. Ik zal uw dorst naar zielen lessen.
1: Moeder Teresa ervaarde de pijn van de Goede Herder uit het gedicht van Johannes van het Kruis, als een leed dat veroorzaakt wordt door de onverschilligheid van zijn herderin, die zijn liefde niet wil. Haar donkere nacht van het geloof is een nacht van liefde. Verwond van liefde, zoals Jezus, verbindt zij de wonden door zich aan het allerarmste te geven. Ze handelt altijd alsof ze door God bemind wordt, ook al voelt zij die liefde niet en twijfelt ze aan zijn bestaan. Haar blinde geloof in God voert haar binnen in een arm gebed. Zij lijdt aan het verlangen naar Jezus en te delen in zijn dorst. Tegelijkertijd voelt zij het lijden van de mensen die niet gewild zijn en die niet bemind worden. Deze duisternis van het geloof en de hoop deden haar delen in het scepticisme van een samenleving die de godsdienst terzijde schoof, zoals met name gebeurt in het Westen, als een wapen van verzet, de liefde. Haar zo vruchtbare handelen vloeide voort uit de tijden van haar gebed in grote dorheid. Haar woorden welden op vanuit een absolute stilte, zoals bij hen die verteerd door de Heilige Geest aanbidden in geest en waarheid. Als Charles de Foucault overstelpt in zijn woestijn, ondergedompeld in die naakte stilte en in donkere nacht van het geloof, verwelkomt moeder Teresa de liefdeswond van de goede herder.
0: De contemplatieve en asceten van alle tijden en van elke geloofsachtergrond hebben God altijd gezocht in de stilte en in de eenzaamheid van de woestijn, in de bossen, de bergen. Jezus zelf leefde 40 dagen in de woestijn en de bergen, waar hij in stilte van de nacht urenlang in gesprek was met de Vader. Ook wij worden geroepen, zowel als gemeenschap als persoonlijk, om ons met tussenpozen terug te trekken in diepere stilte, in afzondering met God. Alleen zijn met Hem. Niet met onze boeken, gedachten en herinneringen, maar in een volmaakte ontlediging, liefdevol in zijn tegenwoordigheid te verblijven, stil, leeg, verwachtend en onbewegelijk. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Een luisteraar nam contact op met een van onze kantoren om een radio te bestellen. Ze wilde die aan een bekende geven. Het was al de vijfde radio die ze weg wilde geven. Tijdens het telefoongesprek vroeg ze: "Heb je even? Ik vertel je graag hoe ik Radio Maria heb leren kennen." "Natuurlijk had ik tijd." Ze vervolgde: "Iets meer dan 3 jaar geleden kreeg ik een standaard DAB Plus radio, Digital Audio Broadcasting. Ik luisterde naar mijn gebruikelijke zender met de nieuwe radio. Even later kwam mijn kleinzoon bij mij op bezoek. Hij was enthousiast over mijn nieuwe radio en legde uit dat er meer zenders konden worden opgeslagen. Ik wist daar niets van, ik was toen bijna 80. Samen kozen we verschillende zenders en mijn kleinzoon programmeerde de zenders die ik wilde. Nieuws, een lokale zender, klassieke muziek, enzovoort. Toen zei mijn kleinzoon: "Zo oma, er is nog een knop vrij die je kunt programmeren." Dus gingen we door met zoeken naar kanalen. "Stop," zei ik tegen hem. "Hoor ik het goed? Is dat gebed?" Mijn kleinzoon zei: "Het heet Radio Maria." "Radio Maria? Ik had er nog nooit van gehoord." We bleven een tijdje luisteren en ik wist meteen dat ik dit kanaal in het geheugen wilde bewaren op de laatste plaats die nog beschikbaar was. Sindsdien is Radio Maria mijn favoriete zender geworden. Het is zo fijn om samen te kunnen bidden. Door de vele uitzendingen is mijn geloof verdiept en leer ik nieuwe dingen. Ik voel me altijd verbonden met zoveel mensen. En weet je, vertelde de oude dame me, God zelf heeft me de gave gegeven om naar Radio Maria te luisteren. Het is zo geweldig. Ja, antwoordde ik, God verricht vele wonderen. Ik was echt ontroerd door de vreugde die ik van die luisteraar kreeg. Zo'n vreugde voor Gods werk en vreugde voor Radio Maria.
2: Bozo Baron, Zagreb, Kroatië. Ik heb de eer te zeggen dat ik deel uitmaakte van de oprichters van Radio Maria in Kroatië. Ik was en ben een deel gebleven van de vele gebeurtenissen die nu in mijn geheugen gegrift staan. Dit zijn niet zomaar herinneringen, maar iets veel meer, dieper en hoger. Dus het is moeilijk om er het juiste woord voor te vinden. Ik ben er altijd meer van overtuigd dat het Radio Maria-project in ons geliefde land Kroatië een samenwerking is tussen hemel en aarde onder leiding van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Het uitzenden begon een paar jaar na de laatste oorlog in Kroatië. Het lijden en de wonden van onze natie, het lijden en de gewonde zielen van het Kroatische volk, hadden troost nodig. Wij moesten de wonden in onze geest, ziel en lichaam helen. We hadden allemaal hoop en troost in ons hart nodig. We hadden iets speciaals nodig om die dagen van pijn te overwinnen, die dagen waarin gevoelens van verdriet en pijn vermengd waren met de vreugde van de vrijheid die was verleend. Hoewel het Radio Maria-project in 1983 in Italië begon, leek het mij dat het voor ons in Kroatië en voor onze situatie in die tijd was gemaakt. En nu is het zelfs nog duidelijker dat de Heilige Geest ons leidde en voorbereidde. Ik herinner het me tot op de dag van vandaag nog duidelijk. Dat moment waarop we samenkwamen, ons verenigden en de rozenkrans baden voor bekering en vrede. Door het hele proces werden we geleid door de onzichtbare, maar machtige hand van God. Dat is de enige manier om alles te begrijpen wat er in die dagen gebeurde. Zou iemand anders dan de Heilige Geest leiding kunnen geven aan alles wat hierdoor is gebeurd? Wij volgden de wijze woorden van Sint Benedictus: werk en bid. We hebben zo goed mogelijk gewerkt. Het was als een droom om 12 uur op die 22e februari 1997... toen we samenkwamen in Kajerica met Franjo Kuharic en onze radio-uitzending begon in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het was met een gevoel van groot belang dat elk individu zich wilde inzetten voor het project van God en Maria. De grootte doet er niet toe. Waar het om gaat is dat je jezelf in dienst stelt van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Hoe? Op de manier van Maria. In waarheid en nederigheid, in volharding en liefde.
3: Een getuigenis van Maurice, 41 jaar, België. Beste Radio Maria, ik wil je bedanken met heel mijn hart. Voor mij is er maar één soort medium, Radio Maria. De hoopvolle boodschap is opbeurend en er is geen reclame. Helaas heb ik een chronische ziekte. Maar dankzij jou kan ik mijn avonden afsluiten met het programma Avondcatechismus, dat me helpt om te kalmeren en te gaan slapen. Ik ben opgegroeid zonder enige religieuze opleiding. Maar wijsheid lijkt met de jaren te komen. Afgelopen voorjaar ben ik gedoopt, samen met mijn zoontje. Ik dank u hartelijk en bied mijn gebeden aan.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. Hoe wordt de wijsheid gevonden? Mijn kind, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dan brengen zij u in overvloed. Laat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan wordt je bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan Hem op al uw wegen en Hij zal uw paden effenen. Houd uzelf niet voor wijs. Vrees de Heer en vermijd het kwade. Het zal genezing brengen aan uw lichaam en verkwikking aan uw gebeente. Verheerlijkt de Heer met uw bezit, met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt. Dan zullen uw graanschuren rijk gevuld worden, uw perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing van de Heer, mijn kind, moet ge niet versmaden, en ge moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden. Want de Heer kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen, en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn lieflijke wegen, en al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar verwerven, en wie haar vasthouden zijn gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gegrondvest. De hemel heeft hij bevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Het zoeken naar de wijsheid. Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken aan ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tieneling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt, zij die in mijn geest werken mislukken niet. De akker is de wereld, zegt de waarheid. Laten wij daarin graven. Er gaat een verborgen schat in schuil. Laten wij die opgraven. Het is immers de wijsheid zelf die uit het verborgene wordt gehaald. Wij allen zoeken haar, wij allen begeren haar. Als u vragen wilt, vraag dan, kom maar terug. Misschien vraagt u waarvan u moet terugkomen. Houd u ver van uw lusten, staat er. En als ik de wijsheid niet vind in mijn lusten, waar vind ik haar dan wel, zult u zeggen? Immers mijn ziel verlangt vurig naar haar. En haar zomaar gevonden te hebben zal niet voldoende zijn, als het mij ten deel valt haar te vinden, tenzij ik een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat in mijn schoot kan storten. En terecht, gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Zoek dus, zolang als zij gevonden kan worden, en roep haar, zolang ze dichtbij is. Wilt u horen hoe dichtbij ze is? Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Als u het maar zoekt met een oprecht hart. Zo immers zult u in uw hart de wijsheid vinden, en zal uw mond overvloeien van inzicht. Maar zorg ervoor dat u ervan overvloeit, niet dat zij wegvloeit of u haar uitspuwt. U hebt ongetwijfeld honing gevonden als u de wijsheid gevonden hebt. Als u zich maar niet overeet, anders krijgt u er te veel van en spuwt u het uit. Eet zo dat u altijd honger hebt, want de wijsheid zelf zegt: wie mij eten, houden nog honger na mij. Denk niet dat het veel is wat u hebt. Verzadigt u niet om het vervolgens uit te spuwen. Dan zou juist datgene wat u schijnt te hebben u ontnomen worden, aangezien u voortijdig opgehouden hebt te zoeken. Zolang als ze immers gevonden kan worden en dichtbij is, moet u niet ophouden met zoeken en roepen. Anders gezegd, veel honing eten is niet goed. Zoals Salomo zegt, zo wordt iemand die de majesteit wil doorvorsen door haar luister overweldigd. Zoals de mens zalig is die zich op de wijsheid toelegt, zo ook is de mens zalig, of zelfs nog eerder zalig, die in de wijsheid vertoeft. Wellicht heeft dit laatste betrekking op de overvloed. Welnu, op de volgende drie wijzen loopt uw mond over van wijsheid en inzicht. Als u met uw mond uw eigen ongerechtigheid beleidt, als u dank brengt en lof zingt, als u tenslotte ook nog een stichtend woord spreekt. Immers het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. En de rechtvaardige begint zijn pleidooi met een zelfbeschuldiging. Vervolgens moet hij de Heer verheerlijken. Tenslotte, als zijn wijsheid zo ver reikt, moet hij zijn naaste stichten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 14e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeien leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En van dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Dit is het woord van God. En we beginnen mijn geest te laten rusten bij hem, in een toestand van aanvaarde machteloosheid. Mijn geest mag zo dood zijn als die van het dochtertje van de overste. Jezus heeft de macht er nieuw leven in te brengen. Dus niet gespannen uitkijken naar tekenen van leven, van gebedsleven, goed vinden dat ik uit mezelf niets tot stand kan brengen om alles alleen van hem te verwachten. Een paar passen voor de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe hij let op het geringste teken van geloof en vertrouwen, om daar terstond op te reageren met een grotere zelfmededeling. Want daarvan zijn de wonderen een teken. Ik maak een gebaar van aanbidding. Het gebed moet niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam gebeuren. We bidden pas helemaal wanneer wij ook met ons lichaam bidden. Eerbied in de lichaamshouding kan helpen om veel van Jezus te verwachten. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die ontvankelijkheid uitdrukt tegenover God. In die houding vraag ik om de genade van een goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om in te voegen in de geschiedenis van God met de mensen, haal ik me de geschiedenis of de situatie voor de geest waarin hij zich nu opnieuw aan mij wil meedelen. Nadat werd verteld hoe Jezus de menigte vanuit de boot toesprak, in parabels, het zaad in de akker, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaadje, horen we nu hoe Jezus zijn leerlingen aan de lijve laat ondervinden wat hij de menigte met woorden onderrichtte. De menigte krijgt het woord, de leerlingen het werk. De werken hebben dezelfde strekking als de parabels. Overwinning namelijk op de slopende kracht van het kwaad. In de kwaadaardig spokende elementen op het meer van Galilea, in de onreine geest die in de graven huisde, en nu in de dodelijke ziekte van Jairus' dochter en de ondermijnende ziekte van de vrouw met haar kwaal van 12 jaren. Steeds wordt de menselijke machteloosheid zwaar aangezet. Mijn dochter is zojuist gestorven. En deze geschiedenis herhaalt zich ook in mij. Gods kracht zal in mijn leven doorbreken wanneer ik, op de eerste plaats, mij mijn onmacht bewust maak. Ten tweede, deze onmacht positief aanvaard. En ten derde, in vertrouwen en geloof dat God mij welgezind is.
Ik stel mij de plaats voor ogen waar zich dit heeft afgespeeld en waar zich dit in mijn leven afspeelt. Ik overzie situaties van machteloosheid in verleden en heden. Wellicht merk ik hoe er een verlangen in mij opkomt diezelfde genade te mogen ontvangen. Wil ik die genade inderdaad ontvangen, dan helpt het om mij dat verlangen bewust te maken en het als een bijzondere genade te vragen, een innerlijke kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, de Heer van het leven. Opgewassen is Hij tegen de uitersten van het kwaad, zodat ik me bij Hem altijd veilig mag weten. De overweging. Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen. Dat mocht in die tijd juist niet. Je mocht geen lijk aanraken. En als ik alleen maar mijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn, zegt de bloedvloeiende vrouw. Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing. Ze was onrein. Wie zij aanraakte, werd onrein. En wie haar aanraakte, werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering van achteren bij de zoom van zijn mantel niets van af. In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, daar kan God. Voor hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat er geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan de grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen. Ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je, dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Maar je moet niet opgeven. Niet binnen pakken neerzitten. Nooit val je buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt, door Baal aan te roepen, door Baal te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het verbond met God ontrouw te zijn. Zelfs de zonde van ontrouw in het verbond met God is voor God geen grens. De zonde stelt een grens tussen ons en God. Zij verbreekt de verbinding met God, verbreekt de band met Hem. Wij keren Hem de rug toe en dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens zelf kan zichzelf niet vrijmaken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God wel. En Hij wil het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. Hij heeft al onze zonden goed gemaakt, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend ter neer kan drukken, want God is er. En wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we ook uit het evangelie. We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, zeggen de Joden, terwijl zij overspel bedrijft. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij daarvan? Johannes 8. Wat doet hij nu met ons? En wat staat er in de eerste lezing? Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat. Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. En dan, staat er in die eerste lezing, dan spreek ik tot haar hart, daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, naar uw eerste liefde. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven, niet doen. Doe niet mee met die geest van troosteloosheid, waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop
het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God. Doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld. In de eerste lezing staat er dan ook nog: op die dag neem ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid. In recht? Wat voor recht hebben wij? We hebben juist geen recht. Het is dan ook niet ons recht. Het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn verbond. Dat is genade. Dat is vriendschap om niet. Dat is trouw, zonder enige voorwaarde. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade. Uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe hij dat doet in het evangelie. Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Geloof. Abraham geloofde God toen hij van zijn kant voor niets dat verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven. Van de kant van Abraham was er alleen maar geloof. En God rekende hem dat als gerechtigheid aan. In recht en gerechtigheid, zegt de profeet Hosea. Geloven, daar komt het op aan. Uw geloof heeft u genezen. Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, geloof, spring er overheen. Spring gelovig in Gods liefdevolle hart, dat opnieuw met je wil beginnen en ermee wil doorgaan tot een nieuw leven, een eeuwig leven. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus zoals hij deed met Jairus, toen hij haar moeder insprak, en zoals hij deed met de vrouw. Hij sprak haar mild aan, dochter, zoals hij eerder deed met de lammen, mijn zoon. Zo kan ik op mijn beurt met Jezus spreken en met zijn Vader in de hemel.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen. Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 60